Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: Ringo Starr en Euro 16 uit 1974.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

hele goede morgen. Het is vandaag 18 mei 2026, dames en heren. Ja, ik zeg het even voor de notulen. Dan schrijven we het even bij deze dag. Wat gaat het hard? We zijn hard op weg naar de helft van het jaar alweer. Het is niet te geloven. Niet te geloven dat het ook 1974 was. Ringo Starr, You're 16, You're Beautiful and You're Mine is eigenlijk de subtitel. Al op nummer 6 terecht. Jazeker, een aardige hit voor deze ex-Beatle. Die toen destijds ook een aantal soloplaten maakte. En dit was er eentje van You're 16 van Ringo. Ringo Starr eigenlijk. Maar ja, hij noemde het gewoon Ringo. Goed, wat gaan we doen? We hebben weer een volle bak vandaag. Want we hebben sowieso natuurlijk de beursagenda. De beurskoersen, zeg maar. Afgelopen week was het natuurlijk een beetje droevig met alle regenbuien die op onze... Ja, ik heb een heleboel genoemd, zeg maar. De platenbeurzen. En ik ben er eentje geweest ook. Maar dan is het wel een beetje een troosteloze boel. Dat is niet lang lekker shoppen, zeg maar. Nee, viel genoeg te snuffelen, want er stond genoeg. Maar ja, het blijft wel heel erg vervelend natuurlijk. Ook voor de organisatoren en met name de platenboeren zelf. Die met hun hele handen daar staan. Maar ja, dat is ook een risico natuurlijk in Nederland met het weer. Je weet het maar nooit, zeg maar. Wat we wel weten is dat we ook nog eens een keer het Sinatra-moment weer hebben. We hebben het weerbericht voor je voor de komende week. Ik heb een heleboel muziek, onder andere deze net van Ringo Starr natuurlijk. Wat denk je hiervan? Nummer 1 destijds in Nederland. Hier is een van de grootste hits van Blondie. Hier is Denise.

Ja, dat laatste stukje hoor je bijna nergens, zeg maar. The First of May van de Bee Gees. Nummer 1 in 1969, het voorjaar van 1969. The First of May. Nou, daar zijn we al natuurlijk een beetje voorbij, het is half mei. Maar het liedje is er niet minder om natuurlijk. Ja, Barry Gibb, Robin Gibb en Morris Gibb, die zongen dat. En die deed ook de tekst en de muziek en alles bij elkaar. Bee Gees, we krijgen straks nog een keer, maar dan in een andere uitvoering te horen. En een dame die ook met de Bee Gees veel samenwerkte, dat was Olivia. Olivia Newton-John dan wel te verstaan. En was daar bijzonder aan? Nou, niet zo heel erg veel bijzonders eigenlijk. Alleen dat deze dame heel veel nummer 1 hits heeft gehad. Maar meestal met meer zoete liedjes. In dit geval is dat toch anders, want dit is een nummer wat uit de naperiode kwam. Zeg maar toen ze een beetje afstapte van het brave imago. Ze trok een leren pak aan, hoge hakken en een leren jas. En toen heette ze niet meer Olivia Newton-John, maar Olivia. En dat bracht deze nummer 1 hit.

the Sea and Going Back to My Roots. Ja, 1981. Nummer 3 stond hij als de opvolger uit 1980. En dat nummer 2. Use It Up and Wear It Out. En daarna kwam er nog Inside Out. En een remix in 1987. En toen was het afgelopen. 4 hits hadden ze. En daar stonden ze toch wel home in het parade. Nummer 2, nummer 3. Dus dan ben je toch wel, zeg maar, genomineerd. Ja, nummer 2 en 3 voor Odyssey and Going Back to My Roots. En dit muziekje betekent dat we weer een rijtje gaan maken. En het is veel. We zitten precies in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. En dan zijn er meestal wel veel platenbeurzen, zelfs in onze omgeving. Dus let goed op waar je tegenwoordig terecht kan de komende week. En met name het komende weekend, want de week zelf is eigenlijk een beetje karig. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar terecht in Leiden op de Beestenmarkt. Komt naar de platenbeurs in Leiden tussen 10 uur morgens en 5 uur middags. Deze wordt gehouden op de Beestenmarkt. Koopjes en collectors items, et cetera, op LP's, CD's en alles wat maar van muziek te maken heeft, is daar te vinden. Leiden, de Beestenmarkt, 21 mei op donderdag. Dan kun je naar Amsterdam, naar de QRU. QRU, dat is een platenbeurs op zondag, dat is de eerste Pinksterdag. Platenbeurs is binnen de loods van QRU op de Krukiusweg in Amsterdam-Oost. Het is een ultieme vinylbeurs met een enthousiaste groep standhouders. Nou, dat is al sowieso het kijken waar natuurlijk. Purmerend kun je ook naartoe. Wees een vent, ga naar Purmerend. P3, verzamelplaats, platenbeurs. P3, is dat parkeerplaats 3? Nou, 30 stands in ieder geval van verschillende Nederlandse platenhandelaren. Ze bieden uiteenlopend aanbod aan van vinyl, LP's, singles, maar ook CD's. Als muziekliefhebber moet je daar naartoe. Tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Purmerend P3. Hellevoetsluis. De platenbeurs in Hellevoetsluis is een kleine platen- en CD-beurs. Deelnemers uit het hele land zullen divers aanbod aan cd's, singeltjes en cd's aanbieden. De beurs is van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Dan kun je nog naar Breda, Pier 15, Electronic Vinyl Market. Nou. Dan kun je terecht tussen 12 uur en 6 uur 's avonds. Ze gaan een uurtje langer door. Dat zijn Brabanders. Maar de langste platenbeurs van Nederland vindt plaats op tweede Pinksterdag in Apeldoorn. De markt vindt plaats in het centrum van de stad en is de derde editie van deze platenmarkt. De langste platenbeurs, dat betekent niet dat er allemaal aan ingesloten platenhandelaren achter elkaar staan in marktkramen. Nee, het is verspreid over heel de stad. Dus als je van A naar B loopt, is het inderdaad de langste tippel langs al die platenboeren. Maar het is niet aan een ingesloten langste platenbeurs van Nederland. Maar je moet ergens reclame mee maken, toch? Langs de platenbeurs van Nederland in Apeldoorn op tweede Pinksterdag 25 mei tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags in Apeldoorn Centrum. Zijn we er dan al zo'n beetje doorheen? Nee, je kan ook naar Haarlem, de platenbeurs op tweede Pinksterdag in het skatepark. En dan hebben we het eigenlijk wel zo'n beetje gehad weer voor de komende week. Dus waar kun je centjes uitgeven? Nou ja, in de buurt inderdaad in Apeldoorn. En voor de rest eigenlijk ook weer door heel Nederland. Muziek is altijd wel bijzonder, want er zijn wel eens groepjes die muziek naspelen, zoals het heet. Dat heet Boogie Box High, deed dat in de jaren 80. En succesvol, nummers van de Bee Gees onder andere. En deze kennen we ook allemaal nog, maar deze is toch wel heel erg grappig. Rod Stewart werd ook al een keer geuptempoed. En deze ook. Hier is Jive Talking van Boogie Box High.

0: 1987. Ja, Boogie Box High. Jive Talking, nummer 4. Net het beter eigenlijk als het origineel van de Bee Gees in 1975. Die kwam niet verder dan nummer 26 en 3 weken genoteerd. En deze hield er 10 weken vol in de hitparade. Boogie Box High, Jive Talking, nogmaals 1987. Ja, dat blijft leuk.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voorst Veluwe Zoom. It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain. And thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you. And tell you. How much I love you. Oh, I feel so good.

Dit blijft een kippenvel nummer. Ja, The Love Unlimited en Walking in the Rain with the One I Love. Ja, dat is, ik vind het zo'n mooi nummer. Altijd al gevonden, natuurlijk uit de stal van Barry White en later ook met de Love Unlimited Orchestra. Was dit de drie dames van Love Unlimited. En nogmaals, Walking in the Rain with the One I Love. Wat valt nou het meeste, oh nee, deze niet. Wat valt nou het meeste op eigenlijk aan zo'n plaatje, als je de tekst een beetje beluistert? Ze zeggen, ik ga snel naar huis. En dan ga ik de man die ik lief heb, ga ik bellen. Ja, toen had je nog helemaal geen mobiele telefoons. Ik spreek natuurlijk over de jaren 70. En ze neemt dus de tijd aan om door de regen te lopen, te denken aan haar geliefde. En de regen te laten zijn voor wat het is en alleen maar verliefd te zijn. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Daar hebben we allemaal geen tijd meer voor tegenwoordig. Toen wel, in de jaren 70. Ja. Love Unlimited, die bezong dat inderdaad uitstekend. En als ze thuis komt, gaat ze dat inderdaad dat draaien, dat nummer. Dat hoor je ook dan. Dan neemt die man ook aan de andere kant op. Gewoon een landlijn, zoals het heet. Dat was een iets bijzonders als je elkaar kon opbellen. Ja, zo ging dat in die tijd. Ik ben er een beetje, ja, nostalgisch van, dames en heren. Maar dat hoort bij het programma, zullen we maar denken, toch? Ja. Ik heb ook weer een hele mooie voor je klaargelegd. Uit de stal van onze eigen persoonlijke collectie, zeg maar. Gaan we terug van de jaren 70 naar de jaren 80. En dan moet ik even goed kijken, want het zijn wel hele kleine lettertjes. Terwijl ik de leesbril op heb gedaan voor vandaag. 1982 of 85. Dus zo klein, kan ik niet lezen. Lettertype 2. En ik zal het even googlen zometeen. Eén ding is zeker, het is een prachtnummer wat destijds 6,50 gulden kostte. En dan heb ik het, oh hier staat het stempeltje op. Dat is alleen het nummer 51, zit niet op. Maar wel 6,50 gulden betaalden we toen destijds voor één singeltje. Ja, in zoverre is het iets goedkoper geworden natuurlijk, al die downloads. Holding Back the Years, natuurlijk de prachtige uitvoering van niemand minder als Simply Red.

0: Ja, Holding Back the Years. Ja, dat zijn toch wel de grote inderdaad. 1985, dat wou ik er inderdaad nog van zeggen. Waar zijn we aan toe? Oh, we zijn hier aan toe.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weer tot met vrijdag heb ik je de eerste helft van deze week. Is wisselvallig, temperaturen die stijgen wel geleidelijk. Vanaf donderdag zonnig, droog en meer dan 20 graden. Nou, dan kun je toch wat. Ja, maandag vandaag is nog wel nattig. Dinsdag wordt nog veel nattiger. En ook de woensdag is niet fijn. Maar donderdag, dames en heren, dan klaart het ietsje op. Want dan gaat de temperatuur naar 20 graden en vrijdag naar 23 graden. Oplopende temperaturen dus inderdaad van de avonden van 8 graden naar 10. En overdag van 15 naar 23 graden. Wind zit in het zuidwesten vandaag nog windkracht 2. Gaat iets aantrekken, wordt het zuidwest 3. En dan met het mooie weer gaat hij naar het westen. En eigenlijk als het echt mooi weer wordt, dan is het de zuidoostenwind windkracht 2. Weinig wind, veel zon. Dus het wordt eigenlijk, zoals het goed is, een mooi pinksterweekend. Nou, daar verheugen we ons al op. Ja, samen met Tol Hansen, want die heeft het over de rhododendrons.

Ja, dit zijn toch wel heel erg leuke liedjes inderdaad. Van Tol Hansen. En het album heet Moet Niet Zeuren. Zullen we daar eens de dubbel aan van maken dan gelijk? Ja, zullen we dat eens doen? Dan zet ik ook gelijk de eerste track op. Want dat was zijn grote hit namelijk. En dat was Big City. De grote hit van Tol Hansen uit die tijd. En dat komt dus nogmaals van het album Tol Hansen Moet Niet Zeuren. MUZIEK

0: Sobretti.
1: Onze regio, jouw muziek.
2: Voorst Veluwezoom.

Hij kwam van de Antillen, woonde in Haarlem en zong dit parade in het nummer van Stevie Wonder. Dit was Tony Sherman, het nummer S uit 1977. Want de versie die op het album stond, Songs in the Key of Life, die kent iedereen natuurlijk wel. Maar dat was wel grappig, want dat was geen hit in Nederland en wel deze. En dat was Tony Sherman inderdaad, 1977. Het nummer zelf komt 1976, maar werd eigenlijk nog veel bekender. Toen gingen George Michael en Mary J. Blige daarmee aan de haal. Dat deden ze in 1999. En dat was ook een grote top 10 hit, nummer 9 destijds. En natuurlijk allemaal origineel van de hand van Stevie Wonder. Je hoort wel bij Tony Sherman dat hij een grote fan is van niemand minder als Stevie Wonder. Want dat merk je aan alles. Het is een fantastische uitvoering, vind ik, in die tijd zeer geslaagd. Helemaal omdat het plaatje eigenlijk niet werd uitgebracht door de platenmaatschappij van Stevie Wonder zelf. Nou, goede kans, gegrepen en gelukt. Over covers gesproken, want dit was natuurlijk eigenlijk een cover. Ik heb een cover van Elton John. Het nummer heet Don't Let the Sun Go Down on Me. Een prachtige uitvoering van Oletta Adams. MUZIEK

Ja, deze hoor je niet vaak. Nee, het is wel een hele mooie uitvoering ook. Don't Let the Sun Go Down on Me, Oletta Adams. En ja, dit is... Daar gaan we nog lang door, de toon. Wat wilde ik erover zeggen? Ja, ik zocht eigenlijk nog steeds van Oletta Adams één nummer. En The Window of Hope, maar dat is niet op vinyl te krijgbaar. Althans, totaal niet in Nederland. En als er ergens nog een album van is, dan is het niet te betalen. Dus dat vinden we niet leuk. En ja, alle platenbeurzen afspeurende kom ik toch deze dame niet en veel tegen op vinyl. Dit singeltje wel, dat is het originele, dat staat ergens in een bak ook. Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik was erg blij mee inderdaad, want het grappige is, iedereen kent de uitvoering natuurlijk van Elton John zelf uit 1974, stond in hitparade. Deze uitvoering uit 1991, nummer 32, 9 weken genoteerd, ook in hitparade. Maar de grote klapper kwam natuurlijk door George Michael en Elton John zelf. Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat was wel grappig, want Oretta Adams die kwam eerder uit eigenlijk, in oktober al met dit nummer. Stond ook een hitparade en toen dachten Elton John en George Michael, daar kunnen we ook. Hebben ze gedaan, want het was ook bij een live concert hebben ze dat gedaan. Ja, dat was ook een fantastische uitvoering. Don't Let the Sun Go Down on Me uit 1991. Alle twee uit 1991 trouwens, hè? Zowel van George Michael als van Oletta Adams. Nou, genoeg informatie. Eens kijken of we nog kunnen tijd hebben voor het Sinatra-moment. Ik ben druk aan het zoeken om dat allemaal nog te regelen eigenlijk in deze aflevering. Maar het zit niet helemaal mee. Even kijken. Ik wil nog even zeggen dat als je zegt, ik heb belangstelling voor werk bij de lokale omroep, schrijf gerust even een mailtje op de website. Daar staat van zowel rtv794.nl als bij forstveluwsman.nl. Genoeg informatie hoe je dat kan doen. In ieder geval, ze antwoorden altijd. Dat is een ding wat zeker is. En hier is Radio.

0: Ray Parker Jr. en Radio.
1: Ja.
0: A Woman Needs Love. Dat was inderdaad dezelfde manier als van de Ghostbusters destijds inderdaad. Ik heb hem gevonden. De drone moet nog eventjes de lucht in. En daar zoeken we dan nu naar. Waar is die drone? De drone is hier. Kijk, oh, daar gaat hij al. En het gaat heel snel zijn. Want anders halen we het helemaal niet tot het einde, zeg maar, van dit eerste uur. Dames en heren, het Sinatra-moment van vandaag. Van de all-time greatest hits. Maar ook een echte hele grote. Hier is My Way aan het einde van dit eerste uur. Van 100% vinyl. Frank Sinatra, dames en heren.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.

0: 1984, de Pointer Sisters en Slow Hands.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
0: Ja, en nou heb ik mijn jingeltje niet klaarstaan volgens mij. Eens even kijken wat hieruit komt. Oh, dat is eigenlijk niet helemaal de goede, maar vooruit. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een uur lang 100% vinyl. Ja, ik heb niet zo snel gekeken wat voor muziekje er klaar stond. Excuseer. Ik had nog echt zelfs met de koffie en een koekje. En ik heb nog een dropje in mijn mond. En dat moet je allemaal niet doen tijdens een uitzending. Dat is ook weer fantastisch voorbereid natuurlijk op deze manier. Maar aan de muziek had niet liggen. We begonnen met de Pointer Sisters uit 1975. Dat was niet de grootste hit, maar ik vond het wel een heel goed nummer eigenlijk. Slow Hand. De nummer 1 hit was Fire. Geschreven door Bruce Springsteen uit 1978. Die kwam wel nummer 1. En voor de rest ja, hadden ze toch zeker een 15-tal hits in Nederland. En daar was dit er eentje van. Ik vind het een hit. Ja, ja dat vind ik. Het was trouwens geen 85, maar 81. 85 was de Neutron Dance van de film Beverly Hills Cop. Dat weet ik nog wel. Wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien. Een uur lang weer 100% vinyl. We zijn bij tot de klok van het volgende uur. Na de Pointer Sisters, ja, dat zijn natuurlijk sterren. En wie zongen er over de sterren? Nou, deze groep eigenlijk, die kunnen we ook niet laten voorbij komen. 1979, dames en heren. De betere tijden voor de disco en soul. Earth, Wind and Fire bevolgde vele malen de hitparade. De top 40 was niets zonder deze groep. En die laten zulke prachtige hits achter. Onder andere deze. Ja. Het album heette I Am en hier is Star.

0: Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwezoom.

hoesje staat from the legendary Zing album. Waar de Tramps Disco Specials hadden nog apart opgestikkerd. Inderdaad, Zing went the string of my heart. Ja, dat zijn dan toch alweer de betere platen eigenlijk uit de jaren 70. Daarvoor hoorde je Chic met Le Freak. En tijd voor de jaren 80. Ja, we moeten toch wel eventjes weer plaatsmaken, want we kunnen niet in de jaren 70 blijven hangen. 1986 was een groepje van Italiaanse afkomst. Hier is Mattia Bazar en Ti Sento.

zal in deze tijd toch je plaatjes hebben mogen kopen, zeg maar. In die tijd, ja. Matia Bazar. Op de andere kant van het singeltje trouwens de Engelse versie. Ticento is het origineel. En het betekent I Feel You. Het is eigenlijk een prachtige vertaling van een... De vertaling is eigenlijk van een prachtig liedje in het Italiaans van Matia Bazar. Het was een eendagsvlieg, hoewel de groep nog steeds bestaat, kwam dit uit 1985. Ik hoor je, het in muziek beweegt nauwelijks, maar het is een wereld in mij die explodeert. Dat zingt de zangeres ook inderdaad. Dat merk je aan alles. Als je de clip ook ziet, dan gaat dat zo vol passie. Dat is echt geweldig. Ik hoor je, een rilling loopt over mijn rug. Een schot dat raak is. Hou je van mij of niet? Hou je van mij of niet? Hou je van mij? Ticento, Miami, wat heb ik nog? Wat heb ik nog aan poëzie? Terwijl de schaduw de slaap langzaam laat wegglijden. Ja, het is... Vertaal het maar een keer gewoon met Google. Je kan dat gewoon opvragen. Ticento, ik hoor je. Ja, dat is toch... Aan de andere kant zat het Engelse... Nee, ik ga een stukje van draaien ook. Dat doet afbreuk aan hoe dit allemaal gezongen is. Ik kwam in ieder geval uit de hitparade van de jaren 80. Had ik beloofd inderdaad even terug te gaan daarnaar. 1985, piekpositie nummer 2 en 11 weken genoteerd. En was een grote hit eigenlijk in toch wel Europa. Maar met name eigenlijk in Duitsland, Nederland en België. Daar werd dit zeer gewaardeerd. Door vele mensen gecoverd, onder andere door Marco Borsato. Zomaar een mens, nou, toevallig. Irene Cara staat er ook nog eens een keer bij. Maar vele anderen inderdaad hebben dit allemaal op de plaat gezet. Wij laten het even voor wat het is en leggen het plaatje weer terug in zijn hoesje in het grote archief hier bij 100% vinyl. De volgende, wat heb ik voor je klaargelegd? Oh, we gaan naar Duitsland toe. Dat is ook altijd wel grappig. Ja, dat was in de tijd ook een beetje de New Wave kant, zeg maar, had je in die tijd. Die Neue Welle, ja. 1981, hier is de Spider Murphy Gang. Dat klinkt niet Duits, maar het is het wel. Skandaal in Sperrbezirk.

boing, respectable. En dan klapte nog achteraan de raad. Natuurlijk de Rolling Stones uit 1978. Nummer 16 is hoogste, 6 weken geleden. Het was niet eens zo heel erg hoog. Nee, respectable, maar toch wel respectable plaatje. Kwam van het album Some Girls. Je kan van deze groep niet meer zeggen, zo maken ze ze niet meer. Want dat doen ze nog steeds op het moment van deze aflevering. En opname van deze aflevering, zeg maar, waren ze nog steeds bezig met een nieuw album. Respectable draaien we nog een keer van de Rolling Stones. Een dame die ook in hitparade te vinden was in de jaren 80 en 90. Toni Braxton, niet veel op vinyl te krijgen, want toen kwamen de cd's en toen was het afgelopen. Maar ze had een aantal grote hits. En deze Breathe Again van Toni Braxton, die ligt nu op de draaitafel. Maar ik heb wat bijzonders. We hebben natuurlijk iets bijzonders. Jazeker, want het is namelijk de Spaanse uitvoering. Versión Español van Toni Braxton.

0: Nou, nog een mooie zucht aan het eind. Toni Braxton en Breathe Again. Ja, het is een dame. Het is, ik heb altijd jammer gevonden dat ze haar haren verknipt heeft. Zoals bij dit plaatje inderdaad. Daarvoor was ze heel mooi lang haar. En was natuurlijk ook bekend met Unbreak My Heart. Een tearjerker, een tranentrekker van de bovenste plank. Zeg maar. Want ze had aardig wat hits in de Nederlandse hitparade in die tijd. Deze kwam nummer 7 terecht. En dat spreken we over 1994. Ja, dat is toch eigenlijk ja, wel bijzonder dat we het op grammofoonplaat hebben. Want zoveel van die 90er jaren hebben we niet op vinyl. Toen kwam de cd. En toen was het afgelopen met singeltjes kopen op vinyl. Nummer 2 in ieder geval. En nummer 1 in veel landen ook, 1996, Unbreak My Heart. Dat kwam dus daarna. En dit nummer kwam er eerder. Misschien heeft ze juist de haar laten groeien. Dat kan ook nog. Want ik ken haar eigenlijk alleen maar met lang haar van Unbreak My Heart. Mooie dame in die tijd die veel hits maakte. Want ze stond maar liefst, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer stond zij in de hitparade genoteerd. En het was allemaal in de periode van 1994 tot 2000. Goed, dan het volgende. Ray Goodman en Brown. Ja, dat is ook weer zo'n klassieker eigenlijk. Toch uit de jaren 70. Maar ja, daar kwamen wel heel veel mooie plaatjes van. Deze ook. Hier is Special Lady.
1: You must be a special lady.
2: You'll be singing first
1: and
2: second. No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Heerlijke meedijnmuziek is dit. Ja, Fat Larry's Band. En dat was de groep inderdaad die dat ten gehore bracht, zoals dat heet. Kwam uit Philadelphia en ja, dus opgericht eigenlijk uit Fat Larry James. Dat was de oprichter daarvan. Hij werd geboren in 1949, maar overleed al op 5 december 1987 aan een hartaanval. En daarmee hield ook Fat Larry's Band op te bestaan. En nog wel één opmerkelijk aardigheidje eigenlijk, behalve dit nummer inderdaad in Europa. Een grote hit was in Amerika niet. In Amerika was er een andere hit wel bekend van hun. Dat is Act Like You Know. En is later gebruikt voor de soundtrack van het computerspel Grand Theft Auto Vice City. En daarna verschenen nog wel 3 albums waarvan Nice uit 1986 in de stijl van de synthesizer funk. Maar ja, James was op 38 jaar geleden overleden. En daarmee was eigenlijk het einde gekomen van de groep. Ze laat wel een hele mooie hit achter in Nederland. Het was daar wel mee eigenlijk een eendagsvlieg. En dat is wel een beetje jammer eigenlijk, want de groep had veel meer hits. En deed het goed, maar alleen Zoom, dit nummer, zo heette het, van Fat Larry's Band uit 1982. Van nummer 17 terecht in dit parade. En 5 weken genoteerd, 1982 nogmaals, Zoom van Fat Larry's Band. Hierbij 100% vinyl. En we hebben weer wat voor je klaargezet van een beetje country-achtig, kan dat? Kan een beetje country, jawel, maar dan wel van Emmy Lou Harris. Dat is natuurlijk ook wel mooi. You never can tell, of je kan nooit kantelen. Nee, dat is echt niet, you never can tell. En toen word ik hier aangekeken in de studio, dus sommige mensen, we hebben af en toe bezoek in de studio. En die zitten, deze wil helemaal niks zeggen, deze meneer. Maar hij kijkt mij met grote ogen aan van, meen je dat nou echt? You never can tell? Nee, you never can tell. Van Emmy Lou Harris. Dat hoor je allemaal hier bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% Vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Lloyd Price uit 1959 had drie grote hits in Nederland. En dat was onder andere Personality, wat je hoorde. Kwam nummer 3 terecht in 1959, voor zover het toen hitparades waren. Ik denk dat het een Amerikaanse notering is. Dan hebben we nog Stagger Lee, ook van Lloyd Price uit 1959, nummer 3. En I'm Gonna Get Married, vond ik ook een prachtig nummer. 1959, ook alle drie die hits uit 1959. En de nummer 12 kwam terecht. 13 weken genoteerd. En dit nummer stond 35 weken in hitparade. Personality draaien we nog eens een keer van Lloyd Price. We zijn toe aan Tavares. Heaven must be missing an angel.

zomer van 1976. Heaven Must Be Missing an Angel. Nummer 1. Vele malen gecoverd. Onder andere door Ben Liebrand. Had nog veel meer hits, deze groep Tavares. Dit was een aflevering van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En dit plaatje is zo lang dat het tweede gedeelte, dat staat op de achterkant. En wij hebben toevallig dan twee singeltjes, zeg maar, die dus achter elkaar kunnen draaien. Dus wat gebeurt er? De andere plaat, de andere draaitafel, gaat het nummer gewoon verder met Heaven Must Be Missing an Angel Part 2. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: De Speuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goedemorgen, Lu. Vandaag zit Erik Daams weer spik en span achter de knoppen en de schuiven. Dus wie kunt beginnen aan deze speuldeuzen van 23 mei 2026? En natuurlijk, dag luisteraars, welkom bij RTV 794. Bij deze speuldeuzen, mijn naam is Cordorie en ik mag jullie vertellen welke plaat is wie worum Godrein. Maar we hebben weer een mooie liefste aan ja, luisterspul bij elkaar, zeg. En wel uit Grun, zoals de Grunnigers zo mooi kort af kunt zeggen. U huurt versies van Kostes, De Strootklinkers, Via Buze, Eeltje Dodema, Johan Raspe en Alex Vissering. En voor de liefhebbers een stukje cabaret van good old Wim Kan. Met de opmerking, ik stond erbij en keek ernaar. Ja, toen was het nog rustig in Apeldoorn. In de muziekkamer en het theaterhuis. God, wie wist u nou wat er op onze regio aan muziek en optredens en andere zaken op ons afkomt. Vandaag en in de komende weken. Maar wie eerst begint wie met muziek uit Bedum? Van de old onderwijzeres van de tochtenaarscholen, waar dit bandje ontstaan is. Ik heb het dan over de Kosters, die in 1991 de Vossenjacht opleuken met een daverend optreden. Toen hadden ze de smaak te pakken en op 1 februari 2002 hebben ze de eerste cd opgenomen. En op 30 april, op Koninginnedag, hebben ze de aankondigingen door dat ze ermee stoppen. Gelukkig kregen ze heimwee naar de fans en begonnen ze weer in 2004 met hun optredens. En ze maakt muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met grunnige teksten op melodies van bekende artiesten. En wie begint eerst maar zoals gewoonlijk met het ontbijt? Een flinke plak snoeten.

Zoals ze begon, zo heette het eigenlijk ook, de cd wordt dit vannacht kwam, met gitaar en kazoo. Maar dan hadden we naar de volgende cd, en dat is een soort verzamel-cd met de namen Een Antwoord Verlegen. Dan kom je Eltje Dordema tegen, geboren in Veendam, die heeft niet uit... Of die is niet uit de klei getrokken, maar uit de veengrond in de buurt. Maar woont in Worden in Harkstede. En leert saxofoonspullen op het repetitie van de Oomde van de Kunst en Strijd uit Muntendam. En hier ging klassiek pianoopleiding volgen. Maar toen hij de Betty onder de knie had, toen keurde ze toch voor de lichte muziek. Hij begon een eenmans orkest en reizen door de provincie en de windgewesten. En hij haalde in 2004 de Catalaanprijs binnen voor zijn bijdrage aan de grunnige cultuur. En ondertussen had hij Geesje Heidema aan de hoker slagen. Ja, een slim mannetje. Maar doorvoer zometeen meer. Nu lekker luisteren naar Hoi Weer.

0: Ja, dit is een cd die mij vaker luisteren om hem te waarderen. Ik vind hem prachtig, want het is, ja, ik noem het maar neoclassiek. En dan, want het is toch een klassieke muziek die wordt de Groninger teksten die je maakt met de verschillende artiesten zelf, maar ook bekende schrijvers uit Groningen die dan doorvuren schreven heb. En die, straks dan hoor je nog een paar meer. Ja, ik zeg, ik kom nog even terug op mijn uitspraak over Eltje Dordema en de Geesien Heidema. Want zij is de zus van Bob en Frank Heidema, de oprichters van de band Stroortklinkers. Ja, en die heb in de 90e jaren ooit nog eens een keer op het dorp opgetreden hier in Heerde met hun muziek. Want ze maakt speciale muziek en ze bent ook internationaal bekend, want de cd's wordt uitgegeven onder het platenlabel Strictly Country uit Tennessee. Dus een Amerikaanse uitgever die wat zag in de Stroortklinkers. En ja, dat kan ook niet anders, want ze hadden een Welshman in de, hun gelederen, Adriaan Farmer. En zeg maar gerust Arie Boer. Door Adriaan kregen ze de contracten bij de Amerikaanse label. En er is een hele lijst van muziek wat ze ondertussen alle maken hebben. En we hebben keuzen voor de CD. Stroot. Ja, en de hek weer te donkere kleur men en zet om het af te tekenen voor de techniek. Maar die Erik, wat stiet er eigenlijk in dat Bimi stiet een donker vlak, maar
1: er staat een strootje om.
0: Oh, strootje om, ja. Ja, dat klopt. Als je zo bezig bent, dan kun je niet alles tegelijk onthouden. Nou. Maar wie gaat naar de luisteren naar het nummer? Spiegelbeeld in het water.

In de grannige muziek is er gelukkig maar één koningin. En dat is Via Buse. Ze is helemaal niet bang voor het podium. En de fans al helemaal niet. Want die trekt altijd met je mee als de optreden schiet. Wat wil je ook al een school... wat wil je ook als je in een schooljaar naar Lotenplanken staat... met de Noordstaat Showband uit Woldendorp. En ook in de vuurrondes van de Soundmix Show in 1985... met je 15e jaar... Je stemmen klinkt als een mooi klakkie. En huurt maar eens als hij begint te zingen van... Er is niks nijs onder de zonne.

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues. Elke vrijdagavond van 6 tot 8. Pop Ja Blues. Is een programma van...
1: Jan Zeventing.
2: Ja, iedere vrijdagavond de collega Jan Nederveen uw feesten. Ja, dan is het ook alweer zo tijd voor de wekelijkse conferentie. En deze keer door een oude cabaretier, kun je wel zeggen. Een man die zijn streep dikker verdiend heeft. En wie gaat terug in de tijd uit 1968 of zo.
3: 1966.
2: Kijk eens, Erik die heeft dat eenmaal goed bij om. Nou, Wim Kan. En ik stond erbij en ik keek ernaar.
4: Ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Nou, dat heeft toch ook nooit gekend? Dat heeft toch ook nooit gekund? Dat is toch ook nooit mogelijk geweest? Gek, over die dingen denk ik dikwijls na, hè? Dat heb ik de laatste, dat zou je nou niet willen geloven. Laatst ben ik midden in de nacht wakker geworden, hè? Om een uur of 8:30. Maar eens wakker. Ja, dat zou je niet willen geloven. En ineens, daar zat ik te piekeren over. Ik zag twee weren broodjes smeren, wat dat geweest zou zijn. En weet u wat ik gedacht heb, wat dat geweest zou zijn? Vermoedelijk, het is niet zeker wat geleerden, we tobben er nog over, hoor. Geleerden, maar men vermoedt een tweegesprek. Een tweegesprek in een dierentuin. Tussen de eigenaar en directeur van de dierentuin en zijn oppasser. Vind je dit niet merkwaardig? Dat vermoedt men, hoor. Ik zou maar zeggen, je had in die jaren, zou ik maar zeggen, waar ik nou van spreek, is van 20, 30, misschien 60 jaar terug. Omstreeks de eeuwwisseling had je dat, zou ik maar zeggen. Dan had je een eigenaar directeur, die had dan een oppasser laten aannemen, nietwaar? En zo'n man, daar kon je dus ook gewoon, als hij iets niet goed had gedaan, dan kon je nog tegen zeggen, flipsie, je hebt twee hokken niet schoongemaakt of zo. Kon je rustig nog zeggen, zonder dat hij direct een tuin voor zijn eigen begon.

dag. Een proefschrift schrijven, want er stond geen durf voor zijn naam. Begrijp je? Dat was vervelend. Er stond geen durf voor zijn naam. Hè? Die man werd soms midden in de nacht wakker. Hè? En dan dacht hij, er staat niks voor, dacht hij dan. Hè? Zogenaamd beklemd titeloos wakker worden. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, en dan denkt die man, weet je wat ik nou doe? Dan laat ik Flipsen de tuin doen. Dat komt toen nog, dat was 60 jaar geleden, begrijp je? In de regen, Flipsen de tuin doen, ga ik lekker. Ja, haha, maar dat is zo, dat is 60 jaar geleden. Dan moet je niet haha op de verkeerde momenten zitten, want dan heb je er niks van. Ik spreek van 60 jaar geleden en dan zeg ik, dan kon dat nog. En dan moet jij niet zeggen haha, daar heb je niks van. Flipsen gaat dat de tuin doen, 60 jaar geleden. Je had nog geen VARA, nog niet achter het nieuws, dat was er nog niet, zou ik maar zeggen. Direct de hele boel in zijn hem te zetten, dat had je nog niet. Het was de opkomst van Heijermans. Het was in het begin van Heijermans, zou ik maar zeggen. Tijd van de vis wordt duur betaald. Dat sloeg op Flipsen, want die ging ook over het aquarium. En dan loopt Flipsen, die loopt in de tuin in de stortregen. En een oude jas van meneer, zal ik maar zeggen. Die heeft hij van meneer gekregen, weet u wel. Zo van, Flipsen, ik heb voor jou nog een mooie oude jas. Op de draad versleten, maar jij mag hem hebben, hoor. En dan nog een zomerjas aan ook. Flipsen zo'n beetje van duizendmaal dank, meneer. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn tot de dag van de revolutie aan toe. Ja. Dus die man die zit hier met die berekeningen, begrijp je wel? Dan zit hij op die eieren, een beetje dorre man moet je je voorstellen. Iemand van de rekenkamer, maar dan met eieren, zo moet je daar. Goed opletten, het is interessant, want dan heb je er wat aan, begrijp je wel? Dat is niet. Die man die zit dus te rekenen van 198 eieren. Min 33 millibar. Dat is 17 graden Celsius in de schaduw gedeeld door eerste paasdag. Maar ja, daar komt die man natuurlijk nooit uit, maar dat geeft niet van geen mens die dat proefschrift leest. Dat is natuurlijk anders. Ja, alleen zijn vrienden die lezen dat, die drinken zijn sherry op, die zeggen mooi schrift. Oh ja, en zijn moeder, zijn moeder. Zijn moeder draagt het voor op avonden, maar dat is iedereen al de bed, dus er kan niks gebeuren. Nou, goed opletten, is leerzaam. Nou, die man die zit op het slot van de werkdag, zou ik maar zeggen. Kwart over vijf, niet? Laten we zeggen kwart over vijf, als die werkdag afgelopen. Wordt er geklopt, deur gaat open. Wie komt daar binnen? Ja, als nou niemand weet wie daar binnen komt. Wat is er nou voor zin? Zit ik nou allemaal te vertellen, niet? Zeg dan meteen, we letten niet op, maar wat scheelt er niet? Ik zeg net, er loopt niemand anders in die tuin dan Flipsen. Het is kwart over vijf en de deur gaat open. Wie kan er dan anders binnenkomen? Helemaal niet opletten, heb je er niks aan? Nee, ik ben niet kribbig, maar daar heb je er niks aan. Heb je er dan? Ik zeg net, Flipsen loopt in de tuin. Het regent, het is 60 jaar geleden. Het was nog niet zo vol als vandaag de dag. Laat me eerlijk wezen, niet? Nou, beginnen we weer opnieuw. Goed, dus die man die zit hier met die eieren, zou ik maar zeggen. Niet? Werkdag is voorbij, het is 17:50. Ja, er zijn 5 minuten verloren gegaan, maar niks aan, hè? 17:30, blijf er alsjeblieft bij. Wordt geklopt, de deur gaat open, wie komt er binnen? Flipsen, zeer goed. Zeer goed. Enig juiste antwoord op de vraag, gaat u door voor de 1000 gulden? Goed. Flipsen komt binnen. Goed. Directeur kijkt op van zijn eieren, nietwaar? Bonjour, Flipsen. Dat is echt nog die bonjour, Flipsen, die ondergeschikte toon van 60 jaar geleden, weet je wel, hè? Je toon hebben we nog, maar je hebt geen ondergeschikte meer. Dat betekent wel. Bonjour, Flipsen. Is er nog iets bijzonders geweest? Dat is natuurlijk een routinevraag, want er is nooit wat bijzonders in waar. Ze hebben 1 papegaai, 2 beren en een hele oude wolf. Daar ben ik zo. Maar Flipsen, die weet natuurlijk wat er komen gaat, hè? Ja, die heeft dat door. Je bent er goed bij. Nou, mooi goed hoor. Dus die gaat er lekker voor staan. Die zegt, ja, iets bijzonders geweest, meneer de directeur. Ja en nee. Ik zag 2 beren. Directeur denkt, nou, dan is er geen 1 weg. Dus er kan niks gebeuren, hè? Maar Flipsen gaat door, begrijp je, die voert de spanning en die zegt, ik zag 2 beren. Broodjes smeren. De directeur denkt, dat is eigenaardig, niet? Kom je 1 dag niet zelf in de tuin, dan gebeuren er ongeregeldheden. Laat wel, ik weet het niet. Maar dat wil hij natuurlijk niet laten merken tegenover zijn ondergeschikte. Voel je ook wel? Dat is biologisch ook niet verantwoord eigenlijk, voel je wel? Dus hij zegt tegen Flipsen, heel nonchalant, terwijl hij weer op die eieren gaat zitten, zegt hij, van zo, dat is een wonder. Nou krijgt Flipsen het begin van de P in. Kan je tot zover helemaal volgen? Die zegt, nou, het was...

0: een wonder boven wonder. Directeur zegt, hoezo? Hij zegt, dat die beren smeren konden. Nou wordt het voor de directeur zeer precair. Nou denkt die Flipsen weet biologisch meer van de hele zaak af dan ik. Daar gaat mijn hele proefschrift, mij kan niet schelen, maar voor mijn moeder vind ik het ellendig. Hij heeft een paar seconden om te reageren. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik lach erom. Hij zegt, hi-ha. Maar nou krijgt Flipsen de pest. Die zegt, nou, ik stond erbij en ik keek daarna.
1: Ja, en dan gaan we weer verder met de muziek, jongens. Want we hebben nog een aantal plaatjes te gaan. Op de cd Om Antwoord Verlegen komen we ook Johan Raspe tegen. Hij werkte in de radio- en tv-zaken. En de Noors had in zijn vrije tijd het podium gevonden. En dat trad op met verschillende bands. De bekendste was duo de Askai Brothers. En die maken een muziek, zo noemen dan, ondersteund door krontjonge geluiden, maar meestal ook wat anders. Maar in deze cd dan Johan toch op een andere manier bezig. En vooral als je dan hoort het nummer Van Huis.

En dan binnen we aanbeland op het titelblok. Daar is weer goed kijken. Vooruit in de agenda van Epe, Heerde, Forsen. Ja, nu maar op. In de muziekkamer en het theaterhuis, zoals we dat nu. Die kijkt dan vooruit naar alles wat er aan muziek en theater, voorstelling in de regio zal gebeuren. Tenminste, volgens de agenda. Wie kijkt dan naar het evenement in de Eper gemeentewoning? Ja, vandaag is er zo Thijs Kemperink met de cabaret. Die is al uitverkocht, dus daar hoef je niet naartoe te gaan. Of tenminste, je kunt misschien kijken of er nog aan een plekje vrij is. Maar ik denk het niet. Er is ook een wandeling, evenementen in Forsen. Een wandeling verborgen verleden. Het gaat over de grafheuvels en raadakkers. De gids is Wim van Tende en neemt me mee op een interessante wandeling langs grafheuvels, raadakkercomplexen in en om Forsen. Even kijken op de andere, want er ligt hier van alles op de tafel rond het waar rond van de zaken die vandaag en man gebeurt. We gaan naar de buren aan de noordkant. Kunstschilder Hartem organiseert schilder mee op Montmartre. En dan hoe je niet naar Frankrijk, want het is vanmiddag of vandaag op de in de Knoddenburgerstraat in Hattem. Ik heb nooit weten dat er een Knoddenburgerstraat was, maar in ieder geval een mooie naam om te wonen. En dat wordt op zaterdag 23 mei het evenement Schilder mee op Montmartre gehouden. Het initiatiefnemer is kunstschilder Hattem. En zie nodig de inwoners van Hattem en andere belangstellenden nu om tussen 11 en 4 uur meer te komen doen door zo. En dat is in de Knoddenburgerstraat. Dat is in Hattem, in het centrum, in de binnenstad. Tussen de muren, zeg maar. Dus je kunt heel veilig door zo hoe schilderkunsten vertonen. En weer een hele beleving voor de komende kunstschilders. Kijk wie naar de Epe gemeentewoning. Dan is door het eerste evenement weer 27 mei. Op 26 mei is er de muziek op schoot in de Droomboom aan de Paasvuurweg in Epe. Aan de Stationstraat in Epe gemeentewoning is dan 27 mei. En zeg maar kijken in het Lycée wat er dan verder aan. Ook in de Epe gemeentewoning, maar dan bij de mensen van het. Dat klinkt een beetje rommelig zo, maar dat is het ook. Want er ligt hier een vracht papiertjes met alles wat er dan nog te gebeuren staat. Want iedereen is druk aan het bedenken. De hedendaagse kunst en de NES, de Sociëteit, houdt dat dan door zo in hun ruimte. De hedendaagse kunst en AI. Een lezing door Jan-Willem Kok en Janke Westra. En die doet onderzoek, en dan even met een stukje tekst door hem. Bij Oostwedde in het zuidoosten van Groningen steekt kunsthalt Artpie. Samen met de wetenschappers en kunstenaars onderzoekt Jan-Willem Kok en Janke Westra hoe AI-techniek wordt gebruikt of ingezet bij de hedendaagse kunst. En als we kijken naar de AI-kunst, zien we dan geen plotselinge revolutie, maar een ontwikkeling in verschillende fasen? Of is dit een soort automatische kunstenaar geworden? En dan is het een kwestie van uitprinten en nakallen. En die bindt dan weer een nieuw. Je moet nu wel aanmelden bij kunst en cultuur. In
in Epe bij de NES. Dus aanmelden via kunst.cultuur@nesepe.nl. En de entree is een tientje. Dan komen we bij een ander event, zoals ze het tegenwoordig noemen. Dat, ja, water. Dat vind je ook overal. En ook op de Veluwe. Soms hoor je het kabbelen in de beken. Soms zie je het glinsteren in het Iseldal. Maar water is ook onzichtbaar aanwezig. In grote hoeveelheden onder de grond. En juist daardoor is water bepalend voor het gebied waar wie in leeft. Het zette de economie in beweging en gaf het landschap zijn vorm en zorgde voor elke dag voor leven. Waterreis, dat zo heet het project, nodig jullie uit om de betekenis van water op de Veluwe te ontdekken. Want loop je door een mooie zomerse dag op de heide, grote kans dat je niet meteen aan water denkt. Maar juist door op de plekken waar het dan heel droog ligt, begint de reis. Langs plekken waar water zichtbaar is, maar wel bepaalt hoe alles groeit en leeft. Onderweg ontdek je hoe water samen met andere kracht het unieke Veluwse landschap heeft vervormd. En hoe dat steeds verandert. Ervaar hoe water het hart vormt van de Veluwse landschap in onze geschiedenis. En dat is vanaf 1 april, maar daar kun je in ieder geval mentaal op voorbereiden. En dat nodige informatie, het is Veluwse museum Hagedoornsplaats aan de Letterweg, wordt het dan niet gebeuren. En dat gebeurt dan op vanaf 1 april tot 14 november. Op de dinsdag tussen 11 en 4. Op woensdag tussen 11 en 4. Op donderdag tussen 11 en 4. En op zaterdag tussen 11 en 4. Ja. Dus dit is zo'n beetje wat er staat te gebeuren. En dan kijken we nog even. Er zitten verder nog dingen die er gebeuren. De agenda van Voorsneffen bekijken. Nou, dat is pas 3 tot en met 7 juni. Trouwens, dat is wel hartstikke mooi. Kampvuurconcerten bij de Kannenburg. Nou, daar moet je zeker naartoe. Want er komen hele bijzondere gasten. Ik zie Miss Montreal, Whalen, Douwe Bob, Nielsen, Jaap Rezema, Danny Vera, Mel VF. Faila en last but not least, in goed Nederlands, Raccoon. Dus een prachtig concert in de avond licht op belichting. Vooral als het mooi helder volle maan is. Nou, genoeg ziet er te gebeuren. En wie gaat weer eens verder met de muziek, Erik. Wie kijkt naar we gaan weer terug naar de kusters. Toen ik jong was.

en gewoon nu weer even terug naar Harkstede, naar de Strootklinkers. Want ze maakt internationale muziek en ze trekt ook door heel Nederland heen, waar ze dan hun optredens verzorgt. Ja, en wie gewoon nu zien van, oké, als ze op route bent, dan bent ze ook op route. En dan zegt ze, nou afscheid, laat me nu maar gewoon.

0: Ja, dat waren de Duitse straatklinkers. Waar weer even mooie, vrolijke muziek iedere keer. En vooral als ze met die banjo's even een solootje doen. Even wat anders. Het is ondertussen ook bekend geworden wie er op 13 juni... dan is het Epe Fiets Verepen. En de genomineerden voor dit jaar ben dan de atletiekvereniging Sialvo. Daar wil ze dan een bijdrage doen aan de, ja, het restaureren van het clubgebouw. Wat net voor een voor je 50ste verjaardag op 6 maart van dit jaar is de Ense Brander de Breuken of in Brandersteuken. Dus daar hebben ze geld voor nodig. Cultureel platform Epe, die is dan een van genomineerden. Het Guus Massen Foundation en Cultuurhuis Une en werkgroep het Hyde Park Rozenveldhuis in het wordt regelmatig elk jaar weer een week een vakantiehol wat voor mensen die met beperking die dan door zo naartoe gaat een hele weken en verzorgd wordt. Dus 13 juni is dat dus. Zoek contact met de organisaties die u de cursus bent om uw kaarten te kopen. En wie gaat weer verder voor de muziek? Ik zeg het nog even. Er is komende maandag, de 25e, tweede Pinksterdag, een grote vlooi naar hobbymarkt in Wijos. En ik vind dat altijd hartstikke gezellig door zo. Wie gaat verder met de muziek? Zou ik al zei. En wie komt weer terug op de koningin van de streektaal? En wie abuse? En hij dan vraagt, waar kom je van? Wat zal ze dan zeggen?
1: Ik kom van ziel.
0: Oké.

Wie bent weer aan het einde van deze spuldeuzen kom? En u hoort ondertussen heel zachtjes de Rijntjoen naar kom. Erik en ik, we wilt jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. En we hopen dat deze spuldeuzen weer in de smaak gevallen is. Erik, bedankt voor het schroeven van de knoppen wat je allemaal gedaan hebt. En wie hoopt volgende week weer terug te zijn aan de radio. Voor opnieuw bedankt en luisteren tot volgende week. Alweer door Drenthe en Struin nog mooie muziek. Dus ik zou zeggen, adieu en pas goed op elkaar.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ja, 50 jaar blijft het ziet, dat is er zo. En was al het Westerman, of Abraham of Sarah ziet. Ja, dat is een heel mijlpaal in het leven. Ja, Hattie, ik ga even een gesprekje voeren met een gast, hoor.
1: Jazeker, die is in aantocht in ieder geval, dus die komt hier zometeen naartoe.
0: Ja.
1: Ze komt hier allebei naartoe, zie ik hier in mijn linker ooghoek.
0: Ja.
1: Kijk. Met wie we hebben te maken met de huidige eigenaar en die bent sinds januari? 1 januari bent ze hier begonnen. Wat is jullie naam en waar komt jullie vandaan?
2: Ik ben Pieter van Hilte, dit is mijn vrouw.
3: Hoi, ik ben Eveline en wij wonen in Zutphen samen met 2 kinderen.
2: En sinds 1 januari hebben wij dit prachtige bedrijf overgenomen. We hebben er heel veel zin in om hier de mooiste plek van Nederland van te maken, als het dat niet al is.
1: Overgenomen, hebben jullie hiervoor ook zoiets gerund? Of was dit een droom van jullie?
2: Nou, dat is wel een grappig verhaal. Een paar maanden geleden stond ik nog voor de klas. Dus dat is een hele andere carrière. Eveline had ook een hele andere soort baan. En we hebben samen vanavond 2 vaste contracten opgezegd. Omdat wij onze droom willen najagen. Maar dat is natuurlijk best wel spannend als je een koophuis hebt, een hypotheek en 2 kleine kinderen.
1: En Eveline, jij had een andere baan. Wat voor baan had jij?
3: Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan al, maar het laatste paar jaar heb ik projecten opgezet, vooral met een sociale basis. Dus om mensen elkaar te leren kennen, ontmoeten, dat soort dingen voor gemeenten en voor kleine stichtingen. Dat heb ik gedaan. Maar ik zie hier wel de overlap in dat we naar dat ontmoeten en gezellig maken, zeg maar. Dat doen we hier ook vanuit een andere basis, maar wel met dat we dit heel graag willen voortzetten ook in juist dat mensen hier een tijd hebben, een leuke tijd hebben en elkaar leren kennen, zeg maar.
1: En je hebt hier natuurlijk een prachtig pand wat je hebt kunnen huren dan. En waar je jullie droom, ik vind het wel heel, heel knap dat jullie dat hebben gedaan. Waar je droom dan, een stukje historie van het pand?
2: Nou, dit pand staat hier al waarschijnlijk al sinds de middeleeuwen is dit al een bewoonde plek, al heel erg lang. Langs de rivier, het staat ook op een soort terp, hè, verhoogd. Als het hier onderstroomt, dan blijft dit boven water. En vooral in de Tweede Wereldoorlog is hier wat interessants gebeurd, want de Canadezen zijn precies op deze plek de rivier overgestoken. Om Nederland te gaan bevrijden. Hè. Dus bij de bevrijding van West-Nederland, Operation Cannon Shield, hebben ze rookgranaten hier afgevuurd. Hebben ze de kribben expres in brand gestoken om vrij schootsveld te hebben. En zijn ze hier de rivier overgegaan. Dus het is naoorlogse herbouw, maar wel een plek met een rijke geschiedenis.
1: Ik begreep ook wat ik ergens las, is dat ze 4 dagen voor de bevrijding, dat het hier in de brand is gestoken.
2: Ja, klopt. Ja, dat hebben ze dus expres gedaan, zodat ze niet vanuit hier door de Duitsers beschoten zouden kunnen worden. Dus op zich militair gezien is dat slim. En na de oorlog is alles weer herbouwd en hier is toen de oude boerenschuur vervangen door een museum. In een modern pand in 2007, omdat de eigenaar die oude landbouwwerktuigen verzamelde, die graag wilde tentoonstellen.
1: Was dat meneer Goijker volgens mij, Willy Goijker, begreep ik?
2: Ja, dat klopt. Dat is Willy Goijker, zelf ook boer geweest. En die heeft zijn hele leven zich ingezet om alle oude apparaten die werden afgedankt door zijn buren en collega's. En om die op te kopen en daar iets weer mooi op te knappen.
1: En te verzamelen en jullie kunnen ze nu tentoonstellen. Volgens mij hebben jullie, ik hoorde jou vanmorgen al een keer zeggen van, ik ben 7 dagen in de week zijn jullie open. Dat trekt ook wel een wissel op jullie gezin. Maar volgens mij zie ik de kinderen hier ook rondlopen, maar...
3: Ja, dat klopt. Het is heel leuk om te doen. Het is ook best wel intensief. We zijn een seizoensbedrijf. Dus in de zomer zijn we 7 dagen in de week open. In de winterperiode gaan we terug in het aantal dagen. Maar het is vooral, je hebt gewoon goede achtervang en goede mens nodig. En we hebben gewoon heel veel geluk gehad dat we, het was een lopend bedrijf wat al is opgebouwd. We hebben veel van het personeel mee over kunnen nemen. We zijn, die mensen hebben gouden handjes, ze zijn daar heel dankbaar voor. Zij helpen ons, want het is gewoon we hebben hier 100 zitplekken buiten en 100 binnen. Dus je kunt dat niet alleen draaien. Dat kan gewoon niet met z'n tweeën. De kinderen vinden het hier gewoon heel leuk. Ze zijn hier in de weekenden vaak in ieder geval een halve dag of een dag zijn ze hier gewoon aan het spelen. En het is ook echt een kinderplek, want we hebben een mooie buitenspeeltuin. Ze kunnen op de tractor zitten. Ze hebben echt op zich een hele leuke tijd hier.
1: personeel zegt, ik zie dat ook altijd. Personeel is het kapitaal van je onderneming, want daar moet je het mee doen. We spraken een van de dames vanmorgen, die kwam oorspronkelijk uit Almere, woonde nu in Deventer en was helemaal weg van deze kant van het land. Die vonden het helemaal leuk. Dat vond ik. En heb je het overal de personeelsleden vandaan of ook hier nog uit de omgeving?
3: Nou, op zich zitten veel mensen die in de buurt wonen. Dus in Zutphen, in Deventer, in Wilp zelf. We hebben vooral veel scholieren die hier komen werken, hun eerste baantje doen, hun tweede baantje doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Zij kunt ze ook echt goed begeleiden. Daar zit ook een beetje de overlap met Pieterse vorige werk natuurlijk. Zij stond aan de middelbare school, dus hij heeft veel affiniteit ook met die doelgroep. En het is gewoon heel leuk om te zien, want mensen komen er ook, zeker het personeel, vindt het ook leuk om hier te werken, omdat je gewoon veel... Je moet opschalen, maar het heeft wel de gezelligheid en het heeft een beetje de rustige ambiance. Dus het is, en we zijn overdag open, we hebben geen avondkaart, dus het is ook duidelijk van wanneer tot wanneer je moet werken. Het is niet tot heel laat in de nacht en dat scheelt gewoon heel veel.
1: En je zit natuurlijk in een fantastische omgeving. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan kom ik al een reiger tegen die, ik moest gewoon even stoppen. Die reiger die moest over de weg heen. Dan kwam ook iets verderop, zag ik een haard. Die wou ook van de ene van de andere kant van de weg. Dus ja, het is ook een hele mooie plek om te zijn. Willen jullie nog wat kwijt dat jullie zeggen, nou ja, het is hier heel druk, maar de mensen die luisteren, ik zou zeggen, kom gerust hier even een kopje koffie drinken. En of een heerlijk stuk taart, want daar zijn jullie ook wel gespecialiseerd in.
2: Ja, waar we heel erg trots op zijn is dat wij alle taarten zelf maken. We hebben een eigen taartenbakkerij. En samen met ons team van bakkers bakken we letterlijk ieder stukje taart wat hier verkocht wordt. En dat kan op een drukke zomersdag, kan het zomaar 300 stukken taart op een dag zijn. Er wordt ieder stukje taart met heel veel liefde zelf gebakken. En dat vereist natuurlijk een strakke organisatie. En niet alleen de taart maken we zelf, ook in de keuken wordt heel veel zelf gemaakt. En niet alleen zelf gemaakt, maar we halen de ingrediënten ook niet allemaal van de groothandel, maar heel veel uit boerderijen, uit de buurt. En dat is waar wij bekend om staan en waar we super trots op zijn. Dat is natuurlijk een hele organisatie, dat is niet het jezelf makkelijk maken. Want daar moet natuurlijk regelmatig dan even een busje heen en terug naar een boerderij. Of er moet de communicatie. Maar dat is ook weer fantastisch leuk om kennis te maken met al die producenten en boeren. En daar iets schitterends van te maken.
0: Hattie, ik heb nog wel een vraag.
3: Ik word onderbroken in de uitzending, geloof ik.
1: Vertel, Martin.
0: Hattie, ik heb nog wel een vraag. Museum is erbij, hè? Wat is er allemaal te zien in het museum?
1: Dat heb ze net verteld, Martin. Ze heeft verteld dat het met oude landbouwwerktuigen is. Dat Willy Goijker heeft ze...
0: Wat landbouwwerktuigen? Wat is er te zien dan?
1: Van alles en nog wat. Voor degene die dat interessant vindt... Het bent gewoon volgens mij de schudders en trekkers enzovoort. Willy Goijker die heeft hier in de buurt ook gewoond... Ja, dus dat is van alles wat, Martin.
0: Oh, ja, prima.
1: Ja.
0: Oké.
1: Evenien wou nog wat zeggen, volgens mij.
3: Nou, ik begrijp dat er iemand is die geraden heeft waar wij zitten. Bij de Kribben dus. En dat is Freddy Bruntink. En Freddy Bruntink mag bij ons een kopje koffie, thee of een lunch komen doen. Ter waarde van, je krijgt een waardebon ter waarde van €15 zelf te besteden vrij aan waar... waar je zin in hebt of wat u lekker lijkt. Dus van harte welkom. En voor alle anderen die niet gewonnen hebben, helaas. Maar van harte welkom natuurlijk.
1: Nou Martin, ik wil hier jullie beiden allebei hartelijk bedanken. En we gaan weer terug naar de studio naar nog een stukje muziek, Martin.
0: Ja, prima. Goed zo. Hartstikke bedankt. Oké. Dat waren ze, Joop en Hattie op de Krib in Willep. En we gaan het volgende plaatje wat Kloorzaan, Joop... Of Leo. Ali's Kat van Hans Kaduw.
4: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: Ja?
1: Plaatjes aflopen.
2: Ja, het plaatje is afgelopen. Hans kan nu ook. Ja, nu kom je te uitschut van dergelijke ook derby. Ja, heb je Joop Eleptator bekeken?
3: Jazeker, we willen stoppen hiermee. We willen wat rustig aan over de wups. Ik krijg weer terug naar Twello.
2: Ja?
3: Ja.
2: De natuur is mooi door, hè? Mooi groen, zonnig alles.
3: Ja, zeker weten. Ja, dat is altijd hier. Maar dat is overal natuurlijk. In het hele gebied van ons uitzendgebied. Of je hier aan de IJssel zit. Of je zit bij Biesterbos langs de IJssel.
2: Ja.
3: Het is, ik vind de IJssel is altijd een mooi stuk van het totaal.
2: Zeg altijd even een hoogste rivier van Nederland is, hè?
3: Ja.
2: Kom je naar de studio of ga je naar huis?
3: Nee, ik zei net dat ik naar de studio kwam.
2: Ja, prima. Goed zo. Dan zien we straks weer. Bedankt.
3: Doei.
2: Bedankt weer. Doei.
4: Bij ons in Darp woont Rika Drup, een hele mooie meid. Mooi van lief en leen en in een bonke vrolijkheid. Zie hef nog altijd nee zeg, als ze werden vraagd. Toen trok ik de stoute schoenen aan en ik ook mijn kansen wacht. Ik zeg het Rika, Rika, Suki soms een man. Oh Rika, Rika, och, doe kiek mien dan eens aan.

ik mag u zo graag zien. 3K, 3K's, toen bleef ik niet naar mien. Maar toen ze mien had aanheurd, toen schoot ze in de lach. En zei, ah beste lubberd, dat had ik nu nooit van uw dag. Ik wil u nog niet hebben, hij 100.000 gulden had. Ik heb een hekel aan de boeren, ik wil er eentje nu te stad. Maar op een zekere avond kwam zo'n echte stadsmeneer. Biedt Rika op de boerderie en die keel die kwam steeds weer. En op een avond zag ik ze samen vrien in het gras. Toen dacht ik die mijn eigen, ik wou dat ik die keel maar was. Maar 14 dagen later, ja toen gong er een gerucht. Dat die kerel met Rika's spoorbanksbuuksken was een vlug. Ze heb nog wel eens zocht, maar vinden deed ze hem niet. En met de kousen op de kop vergon 3K van verdriet. Toen zei ik 3K, 3K, ja dat kunt ervan. 3K, 3K, och, wat doe je ook met zo'n man? Het

0: niet meer.
1: Ja, dat was Dirk Kuyt en Boetje van Buiten. Hartstikke mooi, ja. Ja, lang geleden. Nou, dit was dan de eerste uur van Mooi Slusteren. Ja, Freddy Brunting die heeft dan rotte plekken. De prijs won en die kreeg dan een heel mooi prijsje aangeboden door de mensen van de eigenaar van de kribbe. Dus God van hen en God er van genieten. Nou, en ik bedank ook Joop Heesman en Hetty Vosseman ook voor hun aandeel in het spel dit eerste uur. En natuurlijk Leo Hulleman. Schuw met de knoppen. Nee, ja, heel gedoe met al die telefoons. Maar in ieder geval de tafel voor elkaar. In tweede uur hebben we nog de Weerman. En we hebben het een goed plaat. En in het laatste keer het Zeemans liedje van de Migra's. Dus veel plezier. Maar ook in tweede uur. Tot nog nieuws van

0: van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. De dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Of je nou rijdt op de A1 of vaart op de IJssel.
1: Je luistert naar
0: Voorst Veluwezoom.
3: Ja, dus we gaan ook de verkeerde jingle inzetten.
4: Maar... Ja, nee, dat kan ook. Ja, ja, ja.
3: We hadden het net over dat ze rommelig was. Maar.
4: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Dit is een live uitzending en dan kan er natuurlijk alles wel iets anders gewoon naar dan. Maakt allemaal niks uit. We zijn bezig met de 1182e uitzending van Mooie Slusteren. Hier bij Radio Voorst Veluwezoom. En tegenwoordig ook 7 en 4 uur. De mensen nu in dat gebied in EPR, die luisteren ook mee. Maar we gaan beginnen met de 2e uur van Mooie Slusteren. En we gaan in de tweede uur van dit dialectprogramma doen. Nou, we hebben de eerste uur dus de rode plekken gedaan. Maar Freddy Bunn heeft de rode. En in de tweede uur gaan we van andere dingen doen. We hebben de weerman Mark Wolfijn vertellen wat voor weer het wordt. We hebben de groepplaat en we hebben een spelletje Krek bij Zek. En we hebben ook een zeemansliedje van de Migraars. En Leo Hulleman zit weer achter de knoppen. Ja. Veel plezier met Mooi Slusteren.

0: god, ze weer. Oh, dat is zo mooi weer. Nu toch een kapitein. Hartstikke mooi. Ja, ja, ja. En vooral tegenwoordig hebben ze allemaal campers tegenwoordig. Hè.
1: Ja, ja, ja,
0: dat is toch hoor, niet echt kapitein meer. Ja, Leo, die is ook echt een camper. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, nog een weekje, Martin. Dan,
0: ja, nu, dat is wel kapitein. Ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: De camper toch wel, ja?
1: Ja, ja, oh, echt wel. Ja,
0: ik,
1: ja.
0: Ik noem kapitein alleen, dat is mijn tenten. Dan noem ik een recht kapitein.
1: Dat, dat is krampien.
0: Ja, ja. Hij heeft zo'n veel gewerkt met 12 of 13 graden. Ja.
1: Ja, dat is wel koud in zijn tenten.
0: Ja, ja. Wij zijn nu brooien, dus wel uit.
1: Ja, nu is het wel lekker zo, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat was kapitein Mie de Boer van de groep Simpel. Een spelletje krijg wat zeg, dat doen we meestal ook altijd even. En straks met de weerman en de vader opgeroepen. Den eerste. Ze heeft de klompen achter u gehoord. Wat wordt ermee bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord. Denk er eens even goed af over na. Wat zal ermee bedoeld zijn? En de tweede, een heleboel die kent dat wel. Maar onze technicus Theo, die Leo, die kent dat ook niet.
1: Nee,
0: dus even achter de petten. Even achter de petten. Wat wordt ermee bedoeld? Even achter de petten. En de dan is, het is huilen met de pet op. Het is huilen met de pet op. Nou ja. Denk er eens even over na. Ik denk dat de meesten dat wel, we hebben hoop vernemstige luisteraar, dat die de meesten toch wel kent en weet wat er weer bedoeld werd. Maar in ieder geval, ik ga er straks met de weerman over praten en dan hoor je het vanzelf. Wie gaat luisteren nu naar de volgende plaat van Bevoitocht? Nou, meestal had hij er wel een mooi nummer van. En dit keer geeft het over de truckchauffeur.
2: Van Vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
3: Je luistert naar
4: Voor Veluwe Zoom.

0: Ja, geweldig. Nou, die Bofoy toch. Dit keer mijn truckchauffeur. Iedere jaar treedt ze op op de kermis. Op de kermis in Tonden. De geweldige feest is er iedere jaar weer. En dit jaar komt ze ook weer. Later, ik weet niet hoeveelste keer of ze er niet waren. Maar dat is een groot feest met Bofoy toch in Tonden. Dan nog bij toe aan de groepplaat. En de groepplaat is een instrumentale plaat van de Grenslandkapel Over Dinkel. Met Zielbevaren, een heel mooi nummer. En die Leo speciaal draaien. Daar doe je ons team met onze felicitaties te bieden. Ini Wolters, vaste medewerker hier van Radio Voort Veluwezoom. Die is gisteren 70 jaar geworden. En dus groot feest gegeven heeft. En met onze felicitaties dus. En nog heel veel jaren. Zilbervaden van de Grenslandkapel.
1: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
2: Voorst Veluwezoom.
1: Dit is Moyes Lusteren.

0: De luisteraars, de melodietje natuurlijk wel kennen. Stil daar, dus gewoon een heel mooi nummer. Dit keer gespeeld door de Grenzen Kapel, Udover Dinkel. En daar heet het Zilbervaden. En een plaatje speciaal bestemd was de felicitatieplaat van Innie Wolters. Onze medewerker hier van Moois Luisteren. En die gisteren 70 jaar waren. En ik kreeg een felicitatie van ons. Maar wordt natuurlijk ook een mooi plaatje bij. En dacht dat dit toch wel een heel leuk plaatje was. Goed. Goed hebben dan van onze technicus dan. Zit Mark Wolven aan de lijn. Klopt dat?
1: Ja, dat zeker. En die zit ook zeker aan de lijn. Dus dat is geen probleem. Ja. Die zit lekker.
0: Zit je lekker buiten of niet?
1: Nou, ik zit dan, het klinkt een beetje hol, dus ik maar niet helemaal op zitten. Maar dat maakt allemaal niks uit.
0: Nee. Ja.
1: Nee, die gaat zo wel op pad. Dus die gaat zo direct lekker weg. Lekker fietsen.
0: Ja.
1: Met vier man, dus mooi en een rondje fietsen.
0: Ja. Wat gaat de richting een hele plan nog?
1: Ja, zeker. Ik heb een goed al gezet. Die gaat zo de klei over. Gewoon weer met het pontje over. Gossel. Zutphen, dan gaan we weer even kijken. Dat we door een broodje kunt eten aan het strand. En dan gaan we zo richting, hoe moet ik het zeggen? Richting nummertje 10.
0: Ja.
1: En dan zo de achterhoek een beetje in. En dan met een biercirkel zo weer terug naar Derwent.
0: Oh ja.
1: Dan, moet maar
0: ja.
1: Even kijken.
0: Ja.
1: Ik ben gisteren nog even met een veurenfiets. Even zo langs de Isel met de gewone fietsen daar zo naar Brummen toe.
0: Ja.
1: Nou, dat is ook mooi. En in Brummen, er is ook een of ander feest was door aan de gang.
0: Ja, Pinksterweekend.
1: Pinksterweekend. Ik zag al, zo'n theater was er al bezig op de Marktplein.
0: Ja, dat klopt wel, ja.
1: Toen kwam ik natuurlijk weer langs de boerderijen in Tonden. Waar ze dan, dat lekkere ijs ook verkoopt uit Holten. Dus toen ik hem lekker in de zonne zet, een half liter ijs zo in een bergetje. Even rustig onderlepen. Ja, daar hebben ze donders lekker iets. Een keer lekker ietsje wat erden.
0: Ja, ik ken het. Ja, door
1: dan moet je door naar Tonden gewoon. Ja, je komt dan vanaf Brummen, kom je door fietsje zo tegen een andere wie spreken. Dan kun je linksaf naar het kanaal en rechtsaf gooien dan naar Empen toe.
0: Ja.
1: Even doorzitten. Ik bedoel, de zwaluwen die zitten er allemaal rond te vliegen. Dat is donders lekker iets.
0: Ja, nog niet zo lang geleden ben ik er alweer een paar weken geleden nog. Ja.
1: Kijk, ja, ik moet er altijd wel een paar keer in, joh. Want dan kun je even rustig zitten.
0: Ja, net als Hoenderloo, dat is ijs van Koor. Dat is ook zo bekend, hè?
1: Ben je ook dat weet ik nog nooit het best, want dan moet je in de rieën staan. In de holle kie van.
0: Dat 20 minuten, een half uur is niks. En een rieën, daar heb je mensen allemaal voor over, hè?
1: Ja, die gewoon lekker beton en dan kun je lekker zitten. En die hond, die Labrador, die ligt dan lekker aan de voort. En die jongens zijn er allemaal bezig op de boerderijen door. En,
0: hartstikke mooi toch?
1: Mooi plekje door.
0: Ja, dat ken ik.
1: Maar toen was het ook al warm, hè? Toen was het ook al 24 graden gisteren. Dus toen was ik even mee verder gewoon.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat van mij kwamen dus vanuit Engeland wat sluierbol. Nou, die lost grotendeels al op. En als je denk ik een half uurtje verder bent, dan geeft de zon volle branden. Dus goed insmeren. En ik zou zeggen, gewoon niet te lang in de zon zitten of wat dan ook. Of goed insmeren, want je bent zo aan de beurt met de UV-factor. Is ook aardig hoog vandaag. En bedenk wel, de temperatuur die kan vandaag al oplopen richting 28 graden. Dus,
0: ja, ik zie nu, je hebt in je telefoon dat 0,28 graden is.
1: Oh, je is nu al 28. Ja. Oh, nou, dat is helemaal onder de bibs liggen dan of zo, de telefoon. Het is nu nog geen 28 graden.
0: Ik heb hem hier gewoon op de tafel, dan binnen de microfoon.
1: Ja, dat kan. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, vanmiddag kan het dan 28 graden buiten worden. Nou, maar draait de wind, want dan kunnen we het hoge drukgebied geen ietsjes veranderen. Dan draait de wind wat naar het noorden toe. Dat is ook niet heel onprettig. Dan zakt de temperatuur wat in en dan kan het tussen de 4 en 24 graden worden. Ook altijd nog lekker warm, hoor. Niks aan de hand de eerste Pinksterdag. En dan ook zonnen met af en toe een paar van die wolkjes. Niks aan de hand. Maandag zonnen en dan weer wat van die sluierwolken. Bij dan 26 graden. En dinsdag en woensdag. Ja, dinsdag is nog een hele mooie dag met volop zonnen. Met dan 28 tot 29 graden.
0: Zo.
1: Woensdag. Dan geeft het ene hoge drukgebied wat aan de wandel. Dus dan heb je nog wat meer die noord-noordoostenwind. Dan kakt de temperatuur wel ietsje in. Een aangename 21 graden, zeg ik dan.
0: Zo.
1: Nou, dat blijft donderdag ook nog zo. Ja, maar er is niks mis mee, hoor. Dan kun je ook gewoon goed buiten wijnen en ook goed werken. Donderdag, dan is het een afwisseling van zonnen en enkele wolkjes bij dan 22 graden. En dan vanaf vrijdag, nou, dan geeft de temperatuur weer razendsnel naar boven. Want dan komt dat hoge drukgebied een beetje weer op dezelfde plek te liggen waar het nu ook ligt. Dus vrijdag alweer 26 graden. Zaterdag een paar wolken met 27 graden. En zondag is het dan 28 graden met later op de dag kans op een lokale onweersbui. Dus
0: het is
1: eigenlijk een dikke werken dat je donders mooi weer hebt.
0: Ja. Mooi,
1: verder hoef ik er ook niks over te zeggen eigenlijk.
0: Nee. Ja.
1: Paraplu hoef je niet mee te nemen. Korte broek aan een shirtje, t-shirtje mee. Wat drinken, wat gaat fietsen of wel. En goed insmeren.
0: Maar ja, het is wel fijn hoe Pinkster ook dat goed weer zijn. Mensen willen allemaal op buiten.
1: Zeker.
0: Ze kunnen overrijden. Ja. Sommige dingen is altijd een beetje te warm, hè, maar ja. Beter. Ja, zo, maar na veel weekenden.
1: Mensen worden altijd klaar, hè?
0: Veel weekenden met 10, 12 graden was het. Toen was de kermis in Loon in. Het ging nog net goed met die buien dat hij er langs erop in. Maar ja, toen was 10, 12 en hoe is het 10 graden meer?
1: Ja. Het kunt zoals kunt, hè, zeg je wel.
0: Ja, ik heb nog een paar gezegdes. Misschien dat je daar even iets te overliggen over kunt laten zien.
1: Ja.
0: En ten eerste, die kende ik zelf ook niet, maar ik denk te makkelijk maar ook niet, want de mensen moeten er ook iets van meenemen. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat was er meer bedoeld? Ze heeft de klompen achter u gehoord.
1: Ze wil even wat rust. Ze geeft niet meer werken. Ze moet even een boterham eten of wat dan ook. Even pas op de plaats, zoiets.
0: Iets verder denken, iets verder nog.
1: Ze geeft naar binnen.
0: Ja, nog verder?
1: Nog verder.
0: Ja.
1: Ze geeft Bino weer opstormen.
0: Nee.
1: Oké. Okay,
0: ze is
1: stopt met werken, zoiets.
0: Ja, nee, ja.
1: Ze geeft met de fut.
0: Ook niet. Ze is gestorven.
1: Ik
0: ken het ook niet, hoor, maar ik vond het in het boekje tegen van mevrouw Martha Beker uit Halden. Die heeft een heleboel van een boekje van alle mooie gouden gezeggen. En het is wel leuk om die het even nu te halen. Ze is een sterven. En tweede, die ken je denk ik wel, dat bij de boeren was dat zo altijd zo. Even achter de petten.
1: Even achter de petten?
0: Ja, wat doet ze dan? Even achter de petten.
1: Even een tukkie doen?
0: Nee, dat zou je denken. Nee.
1: Ja.
0: Wat gebeurt bij de boeren dan als ze de pet afzetten?
1: Dat was werken dan als ze zweet zich bloot.
0: Maar dan? Als ze aan tafel zetten dan?
1: Even bidden voor de herten of zo? Of?
0: Precies. Even achter de pit. Dan die pit af en dan gingen ze binnen. Die pit afborst, dat weet ik dan niet. Maar ze zetten hem nog niet wel weer op. Maar even achter de pit, dat is wie gaat even binnen. En dan ken je denk ik hoor ook wel. Het is huilen met de pit op.
1: Het is huur met de pet op. Nou, je kunt helemaal niks met hem beginnen. Je hebt totaal nergens de zin aan. Het is allemaal niks geweerd vandaag.
0: Ja, precies. Het is slecht. Het is niet goed.
1: Het is huur met de pet op. Wat heet het? Dat slaat nergens.
0: Het is niks toe af. Hoor. Het is huur met de pet op. Goed zo, Mark. Dan moeten we helemaal over eens.
1: Dan kunnen we het weekend weer met deur.
0: Je bent er weer dan voldoende. Goed zo. Hartstikke bedankt. En als er pas komt, dan gebruik je het weer, zei Kleine Lusteraars. Wat is wel leuk dat hij dat nog een beetje blijft staan.
1: Zeker. Heel leuk.
0: Zeg Mark, een prettig weekend. Bedankt voor de medewerking. En geniet van het fietstochtje en de komende dagen van het mooie warme weer.
1: Door weer zeker. Goed zo. En insmeren allemaal, hè?
0: Natuurlijk. Goed zo. Oké. Bedankt. Dit was dan Mark Wolven van nu de weerstudio hier in Twello. En luisteraars, geniet dus van het mooie weer, want nu is het nog. De volgende nummer wat Leo Kloor heeft staan, is even kijken op mijn lijstje. Dat ik denk nu wel de hoeien hebben. De Grinsland Capella we had. Nu dan de Kusters, hè?
2: Badabadam.
0: Met een pak plak stoeren. Met de aardlag.

0: Ja, plakstuur mijn haalslag. Ja, kennen we dat, Joop en Hetty binnen. Plakstuur mijn haalslag. Wat doet ze dan?
1: Altijd lekker.
0: Ja, ja.
1: Boter dan mijn haalslag.
0: Wat is dat? Tarrebro of Wibro? Wat zal
1: dat
0: zijn?
1: Plakstoeter, dat kan allebei je hebben.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat zeggen we hier niet, zoet hè? Of wel?
2: Jawel.
0: Toch wel? Ja?
2: Jawel.
0: Ja, nee, ik kan niet zijn dat we daar bij ons trekken. Er was dus, waren de kosten en straks zijn gewoon een New Generation, de Engelse benaming, frierie op de boerderie. Bij tussendoor nog even een mededeling. Volgende week zondag, dan de 31 mei, dan treedt het Oost-Unie dialect ook weer op. Bij het Vrolijke Frans in Broek, in Biebrum. En vanaf 11 uur tot 1 uur, en het is gratis intree. Dus volgens de weerman werd het heel mooi weer. Dus iedere mens kan nog gezellig buiten genieten van de liedjes en optreden van het Oosterse dialect. We gaan nu luisteren naar Frierie op de boerderie.

Ja. Door de getokkelde kippen weg. Ja, of de haren, misschien kan het ook alweer. Dat was Dien Cornelissen met Vrierie Boerderie. Het volgende nummer is van de Grootshofzangers. En die hebben het over Hoe Laat Is Het Toch?

0: Ja. Hoe laat is het toch? Nou, het is 11:37 zie ik hier. En dat is ook een grotshofzang, dat is een heel mooi nummer. Hertie Vosseman zit op die naam in. En ja, die wil eigenlijk een mooi verhaaltje veel lezen. Hertie, wat gaat het even over?
1: Duven.
0: Duven. Ja.
1: Het heet De Mooie Duven. Lu die hevig kunt pochen en blazen, die wordt er nog wel eens tussenen om. Ik heb een stukje gelezen in een boek van Martin. En door steed in wat er gebeurd is met een duvenkeel uit deze streek. In het café zaten een paar duvenholders bij elkaar. Natuurlijk was de ene duven nog beter dan standen. En de duven hadden het met vluchten en tentoonstelling allemaal hartstikke goed gedaan. Tieners, een van die keels, die pochen zo allebassend. Zien duven waren de besten van de besten. Mooie wanden nergens te vinden. Toevallig hadden er een paar bij zich in de manden. De lu uit het café kon dan met eigen ogen zien wat voor een bar mooie dieren of hee had. Tieners ging de buiten hem er een op te halen. Ja, duur neffen. En toen kwam de man binnen met zijn oeven. Och, mooi toch eens kieken zeggen. Wat een gaaf exemplaar. Wat een juweeltje. Och, mooi die tekening en die lijnen is zien. Oh, en die sterke vleugels. Ik ga er heel veel prijzen mee winnen op tentoonstelling. Susie. Die andere duvenmolder kwam er ook bij staan en bekeken die duven heel secuur. Toen hij de duven zo beloerde, schoot hem eigenlijk een goed plan in de kop. Tieners zal blazen wel eens even afleren. Die man die bleef maar pochen en die zei, nou, nu ik dit goed bekijken, die duven kunt me ergens wel bekend. Ver, laat me hem vast honden, kan ik hem eens hem goed bekijken. Ja hoor, zelfde kop, zelfde lijn en tekening. Ik heb volgens mij zelf in het hok zitten. Ha, dat kan nooit, zegt Tieners. Het kan nooit dat er twee zelfde duven bent. Nou, toch is het zo, zegt een ander. Je gelooft het zeker niet, maar het is werkelijk zo. Die duven van nu, die is niet zo bijzonder als dat je zelf wel meent. Oh, Tieners was wel wat overbluft. Hij gaf het nog niet op en hij zegt, als je die duven hier laat zien en ze met gelieken, geef ik een rondje voor u allemaal. Oh, goed, zegt Nanda. Ik haal hem straks wel even op. Ik moet eerst even een biertje opdrinken. Nou, Tieners, de eigenaar van de duven, bracht het dier weer naar buiten toe naar de manden in de auto en praat weer verder aan de stamtafel. Even later zegt die andere duvenmolder, nou, ik zal eens even het bewijs ophalen. Ik heb ze hier kort bij zitten. Na een kwartier kwam hij weer binnen en hij had een duven bij zich. Direct nam Tieners de duven over en hij nam hem mee naar de lampen en bekeek hem heel secuur. Oh, hoe is het mogelijk, zeggen? Alles is precies hetzelfde als mijn duven. Die mooie kop en die vleugeltekening. Oh, ik wist niet dat dat kon. Nou, ik heb te zeggen, maar hier bewonnen, dus kastelein, doe maar een rondje voor de hele zaal van mij. Nou, de duven werd weer naar buiten gebracht en keurig in de manden dan. Maar ja, die man had niet zijn eigen duven opgehaald, maar gewoon dezelfde duven van Tieners gepakt. De man had gewoon zijn eigen duven bekeken, dus Tieners had niet goed gekeken. De anderen in het café hadden wel deur welke streek of Tieners was er levert, maar Tieners zelf had niks deur. Vullen later op de amp heb ze hem verteld dat ze hem te pakken had. Maar Tieners kon de bak waarderen. Ach ja, zoals ze wel eens vaker zeggen, duvenmelkers kunt wel tegen een gaan.
0: Ja,
1: dat was hem.
0: Ja, een mooi verhaal, een prachtig mooi. Ja, ja, heel mooi verhaal. Goed, dan doen we dan een plaatje en dan beginnen we aan Shanti aan het andere kwartiertje. Maar eerst doen we een plaatje van Normaal, wat ik ook doe.
2: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Mooiers Luisteren.

beetje wat, normaal wat ik ook doe. Goed zo. Dan doen we, wie wisselt een beetje naar Chante Cordier of een ander kwartiertje. Nou, dan een keer wat anders. Maar dit keer hebben we gekozen voor het andere kwartiertje met de Migra's. En die begint met Ver in de Vreemde.

ja. Wel een beetje een droef verhaal en een beetje een smartlap. Maar ja, zo heet bij de liedjes. Eén is vrolijk en ander is wat minder. Goed, dit was dan mooi sloesteren vandaag op de 23e mei. De 1182e uitzending alweer. En ik dank Job en Hetty voor de bijdrage met rode plekken. En Freddy Bunting gefeliciteerd nog met zijn prijs. En ik bedank ook Leo Hulleman over het schuur met de knoppen. Volgende week dan ben we hier weer. Maar dan ben ik er zelf niet, want Hetty en Joop bent er nog. En dan is Bart en Marie Bello bent er dan uit Eerweg. En daar hebben ze dan een leuk gesprek mee. En dat merk je zelf. Allemaal fijn weekend. Geniet van de warme weer. Pas op dat je niet verbrandt in de zon. De weerman zei het ook al, want de zon is heet. Allemaal fijn weekend dus. En graag tot de volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Ja, en een hele goede middag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen en zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeerde ik weer mooie Nederlandstalige muziek te geuren brengen via het hele mooie muziekstation RTV 794. En ja, deze werken doen natuurlijk wel weer gewoon in het plat of in het Heerders dialect, hoe je het ook nu wilt, maar ik word er gewoon plat. Dus dan is dus die mensen die hier op vakantie zijn of die hier lekker op de camping zitten, lekker genieten van de zon, want ja, die is er wel in overvloed op dit moment. En gelukkig maar, want het hou ook wel weer een klein beetje neurig natuurlijk. Nou, afgelopen weken dan was het een beetje bar en boos. Maar dit is wel weer heel erg lekker natuurlijk. Als je voor de tenten zit onder de luifel. Of helemaal voor de luifel. Of lekker aan de barbecue. Ik zou zeggen, laat de radio mooi aanstaan op klankjes van RTV 794. Ook zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Met mooie Nederlandstalige muziek. Ja, en de aftrapper, daar was er eentje van Jon de Bever. En die ging daar naar het kleine café aan de haven. Ja. Ja, in een café is ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Maar nog wel lekker op het terrasje zitten met dit weer. Want ja, dan is het toch wel lekker. En een lekker koud pilsje erbij of wat dan ook. Ja, dan is het er is niks mis mee natuurlijk. Maar wel bij je opletten, hè, want die kunnen natuurlijk heel gauw verbranden op dit moment. Want het is die factor die wordt wel heel erg hoog. Maar goed, genoeg gepraat over het weer. Ik kom er een beetje terug nog eens een keer op terug. Maar we hebben nog wat mooie Nederlandstalige muziek erin. De volgende, ja, die man is ons schurig, joh. Jammer genoeg ontvallen. René Kas, maar die luidt wel hele mooie muziek nou. Dit is er ook eentje van hem. Hij heeft het over de stenen op het plein. Ja, en dat de stenen op het plein, als je die omkeert, ja, dan kun je natuurlijk misschien wel heel wat anders gaan verwachten.

drank die erg gemorst is. Echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

jaren dat het plein het kloppend hart is. Van de kermis, muziek en altijd feest. Zijn de stenen daar de zwijgende getuigen. Van de mensen die er altijd zijn geweest.

Ja, het mooie duo hier uit Kampen. En het is getiteld Het IJsselduo. Ja, af en toe en dan juris eens een keer een effentjes. En dan is het weer een beetje stiller rondom hun, tenminste, op de media. Maar gewoon, ik denk dat ze in het dagelijks leven wel heel veel optredens nog hebben. Zo links en rechts hier in de omgeving. En vooral nu natuurlijk met al die tentfeesten. Ja, dan zijn ze natuurlijk ook wel razend populair. En ja, in het verleden heb ik ze zelf ook wel eens een keer meegemaakt met een of andere tentfeest. En dat, ja, dan ging het dak er letterlijk en figuurlijk vanaf en vooral met deze temperaturen. Ja, dan kunnen het dak er ook wel af. Of er ziet wanden eruit, maar ze zetten de boel goed op hun kop. Wie dat ook wel kan, dat is Wesley Bronkhorst. En die zingt in ieder geval over de meid van de straat.

Ja, die Mart Hoofdkamer, die gaat toch wel mooi zingen, hè. En dan lekker leven. Ja, dat is eigenlijk wel zo. En vooral met zulk mooi weer, dan moet je ook wel de lekker van gewoon genieten. Soms is het makkelijker en fijner als je binnen zit, lekker in de koelte nog. En, of in de kelte, zo zegt ze dat ook wel eens. Maar ja, het is ook wel lekker natuurlijk als je in ieder geval van holt hem lekker in de zon te gaan zitten. Ik ben niet zo'n zonaanbidder, maar er zijn genoeg mensen die kunnen hele dagen zo aan het strand zitten en zo in die palle hete zonnen. Dus, maar dat moet ik helemaal niet aan denken. En dan, ja, ten eerste, ik moet dan een beetje wat doen en niet de hele dag zitten. Ja, lezen, dat kun je ook doen. Of, ja, zeg maar wat. Maar ja, dan moet je van holen eigenlijk. Maar door is het wel mooi voor. En dan moet je natuurlijk heel goed insmeren. Maar en natuurlijk aan zo in de auto zitten of op de fietsen of wat dan ook, de brommer, dan moet je natuurlijk ook wel een zonnebril op zijn. En de gebroeders Kool, die heeft toch eens een keer een heel mooi nummer van de maak. En ja, die jongens, die, wat ze ook maken en wat ze ook zingen, het wordt gewoon een hit. En dit was natuurlijk voor mij ook een hele mooie hit. De gebroeders Kool met hun zonnebrillen.

Ja, daar moet je echt wel van genieten. Van, het is nog helemaal niet zomer. En toch is het al, de temperaturen, die zijn dan wel lekker zomers door. Ja, en dan moet je er echt wel van gewoon genieten. Want ja, misschien is het straks wel op. Wie die vullen. Maar ja, door de verandering van de natuur. Dan wordt het wel steeds warmer. Ook hier in Nederland. Maar ik denk, als je nu in Spanje binnen zo, dan brooi je mijn voetje. Dus dan... Maar dan is het wel lekker om hier een beetje een koel briesje nog weer te hebben. Een beetje aan de kust bent. Dan is het ook wel weer, toch wel weer lekker. En ook in ieder geval of de zon schijnt. Dan ben de mensen die ben altijd heel erg vrolijk. En die ben allemaal meegaand. En of het regent, dan ben ze allemaal een beetje sikkeneurig. En een beetje na in de boten. Dus ja, het is alleen maar mooi natuurlijk dat de zon schijnt. Nou, mijn volgende plaatje. Daar zit, ja, ik kreeg vanwege opeens via een WhatsAppje een... Ja, een muziekje toegestuurd en dan wel door een heel gewaardeerde collega Cor Houtjes. Die was een beetje aan het knoeiende wijze op de computer. En toen was dit het resultaat van. Je zegt, wil je maar kijken waar je mee wilt. Maar ik vind het toch wel iets moois. Ook hier zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Je kunt het direct naar 1 en naar 12 uur doen. Je kunt het einde doen, maar ik doe hem lekker halverwege. Luister maar mooi mee wat ze toch in elkaar niet geknoeid hebben. Het is een heel mooi liedje geworden.

0: tijd.
1: Ja, lekker, lekkere muziek. Ook een beetje lekkere oude muziek. Dat is toch wel lekker zo. Tussen de klokken van 12 en 1 uur. En ja, het vorige liedje ja, was voor jezelf. Ik vond het een hartstikke mooie verwoording van wat er tussen 12 en 1 uur hier gebeurt. En met mooie Nederlandstalige muziek. Nou. De jongens uit Drenthe van de Dutch Boys. Ja, de echte liedzanger, die is natuurlijk twee jaar geleden overleden. Maar ja, zijn zoon heeft dat weer opgepakt. En nou, als je niet zo'n weten, dan wist je ook niet anders. Maar hij leek eigenlijk lekker, ja, voor meer twee druppels water. Of anders dan mensen hem helemaal zo smieten. Maar hij leek er wel heel erg veel op zijn pa. En ja, ze zijn gelukkig duurder gewoon met de Dutch Boys. En ja, ze wilde ook op vakantie, denk ik.

Ja, ik zie hem maar zo lopen, he. Maar als een wilde, als een lusgeslagen hond, door op het, nog, zeg maar hier op het Heerde Strand of zo, met dit mooie weer, dan helemaal, zeg, helemaal verlakken op alles wat er ligt en stit en lup en ja. Maar ja, dat is natuurlijk de zomer natuurlijk, want iedereen in de winter natuurlijk iedereen helemaal vol met kleren dan en de zomers dan en vooral zoals met dit weer dan. Ja, dan wordt iedereen wel een beetje losser en een beetje van, ja. En sommigen die kunnen het dingen, sommigen ja, die hebben er toch een beetje moeite mee om dat door een beetje een pijl of park aan te stellen. Maar goed, je moet natuurlijk wel opletten, je moet dus wel heel netjes nemen natuurlijk. Maar goed, als je dus niet weet hoe de mummen moet gaan en mis je dat ook wel niet zo heel erg 1, 2, 3 weer weten. Ja, normaal, die heeft jaren geleden ook al een nummer gemaakt. Dat ging ook over iemand, ja, die wist er ook geen woord mee, maar die wist ook niet iemand aan zich te binden. En dat nummer, dat was dus getiteld van Geen pot zo scheef. Ja, er is geen pot zo scheef of een deksel die er wel op past. Luister maar mooi mee. De mooie klankjes van RTW 794. Oei, ik heb nog maar een kwartiertje meer. Oei.

Ja, de man van het, ja, van het Nederlands lied, samen met natuurlijk met Frans Bauer, mensen natuurlijk wel, zoals wel een treetje hoger natuurlijk eigenlijk. Jannes, met het grammetje geluk. Ja, dat kon eigenlijk ook weer niet ontbreken, zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Nou, ik heb nog een paar minuten en dan wil ik nog heel graag van het, ja, het is ook alweer een oud nummer van Wiest Café laten huren. En ze zingt in ieder geval over het huisje bij de brug.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. We trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

gezellig om ze nog een keer te horen met z'n viertjes. Laura, Mindy, Marion en Karen, de Vrizzels, de Vrizzels-Dizzels. En dat heet er dan talken over een hele goede middag allemaal. Leuk dat je erbij bent, weer een nieuwe zaterdagmiddag met z'n allemaal leuke, gezellige muziek bij Radio 7-4. Tot 2 uur is dit Hituur en de Patsy Husky uit 1976. Bertie Diddle.

0: die Linda toch, hè? Heel veel indruk gemaakt op de eerste manier. De zanger van Husky uit 1976 was dat Husky uit Nederland. En Pretty Little Linda, inderdaad. En natuurlijk hebben we vandaag in het programma ook weer de vaste onderdelen. De rust en de romantiek om 13:30. En de Nederlandstalige Beziker om 14:45. En heel veel oude zooi. Want die weet, oude zooi blijft mooi.
1: Die is leuk.

als een merkwaardige Polonaise-plaat. The Battle of New Orleans van een meneer Horton. Nou, leuk om nog een keer te horen. Lekker de gouden oude muziek op zaterdagmiddag. Dat doen we wel eens vaker bij Voice 2 Loonzone. En natuurlijk Radio 794.

Leuk, gauw oude muziek op zaterdagmiddag. Ja, dat was Sim Cooke en The Wonderful World. Ik heb nog zo lekker de gauw oude. Wat nog eentje uit die bananendoos die ik van zolder heb gehaald afgelopen week. Paul Enka heeft dat die meneer op een groot aantal hits. Dit is een van zijn meest bekende. En het gaat over Diana.

Alleen maar de allerleukste gouden oude plaat op zaterdagmiddag bij Radio 794. Dit was Paul Enka. En inderdaad, het verhaal over Diana. En dit is, oh, er is ook een leuke van Rupert Holmes. En dat heet de Pina Colada Song. Tenminste, zo kennen hem de meeste dus. Maar eigenlijk heet het Escape. Nou, zometeen nog rust en romantiek. En Nederlandstalige muziek. In dit kader van de Nederlandstalige meezinger. Blijf erbij tot 2 uur bij je eigen lokale radio.

Die Rupert toch? Rupert Holmes was dat uit 1980, zie ik in mijn grote boek staan. En dat heette dan Escape, de Pina Colada Song. En hij had er nog een andere plaat met Him en Adventure. Nou, daar zijn we helemaal bij. We gaan weer door met die lekkere gouden oude platen. Dit is er eentje van Creedence Clearwater Revival. When I-

gezellig bij het kampvuur. Creedence Clearwater Revival nog een keertje. En het verhaal van de Cottonfields. Dit is Eddie Rabbit. En die heeft ook een leuk liedje gemaakt hoor. Driving My Life Away.

ook nog een keertje gedaan door Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee, heette dat. Dit is wel het origineel. En dat werd gedaan door Eddie Rippett. En wat heette dan? Driving My Life Away. Het is een beetje de vroege kans. Maar goed, de rust en de romantiek, die staat toch te beginnen. Ja, we zijn er echt klaar voor. Het berenvel is weer neergelegd. De open haard is opgepoort. Dus dat gaat helemaal goed komen. Met twee plaatjes achter elkaar. Om een beetje bij te komen van de weekbeslommeringen. De zes meisjes uit Nederland van de Double Yachts nog een keer. En dat gaat over All the Roses. Nou, geniet ervan.

zoet, hè? Maar wel leuk om nog een keer te horen. Die Atlantic Star was dat. Dat ging over Always. En daarvoor hadden we de Dolly Dots en All the Roses. Ja, nou, zijn we helemaal bij voor de statistici onder ons. Ik heb deze nog. Ook zo'n lekkere.

Vandaag geen melk, dat was het devies van deze mensen. De Herman Hermits was dat. En nog even wat uitleggen over vorige week. Want toen was het een beetje een rare uitzending eigenlijk. Maar door omstandigheden moest ik teruggrijpen op een cassettebandje van jaren geleden. En dan krijg je hele andere rare uitspraken over corona en zo. Nou ja, met excuses daarvoor. Maar op zich was het in ieder geval wel leuk, toch? Dit was vandaag. Bananarama.

Zo lekker vertaald door Willem Duin, hè. Je bent een allesie. Ja, dat komt eigenlijk wel op neer met deze You Are My First, My Last and My Everything. Barry White bij Radio 794 in het programma. En dit is dus lekker een gauw houden van de Tumbleweeds en Me and Bobby McGee.

Band Bobby McKee was dat van de Tumbleweeds. Ja, het is tijd geworden voor de Nederlandstalige meezinger. En dan hebben we het over deze meneer Henk Wijngaard vandaag. En zijn allereerste grote hit in Nederland. In 1975 nog een keertje met de vlam in de pijp. En meezingen, dat mag.

was al wat jaren geleden dat dit een hit was. Maar is dit het zo ermee? Ja. De tekst is nog helemaal in je hoofd gebeiteld. Henk Wijngaard uit 1975. En zijn allereerste hit, en dat heette dan met de vlam in de pijp. En van Nederlands gaan we naar Spaans. Ook leuk om mee te zingen, maar het is wat moeilijker. Althans, als het bij een persoontje jezelf aankomt. Julio Iglesias.

Ja, ik kan er meer, Willem. Het is wel lekker zomers en daarom draaiden we nog een keertje vandaag in het programma Julio, hoe zeg je het eigenlijk in het Spaans? En Iglesias is zijn achternaam. En hij wilde altijd van één kant gefotografeerd worden, want de andere kant, dat was niet fotogeniek genoeg, vond hij. Ja, dat kan gebeuren. Ghetto was dat bij Radio 794 in Hituur op zaterdagmiddag. En van Spaans gaan we naar Duitsstalig. Goh, zijn we internationaal bezig vandaag, hoor. Gabriel Suzanne Kenner en de rest van de formatie. Nee, niet. Neue Nase Lupulos, maar een andere grote hit van hun. Irgendwie, irgendwo und irgendwann.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport.
1: Ja, goedemiddag op de zaterdagmiddag Sport hier bij RTV 794. De plek van de spanning, heerst vanaf de velden rechtstreeks in ieder geval je huiskamer binnenkomt. Vandaag hebben we twee heerlijke wedstrijden in de derde klasse. En geloof me, dat zijn natuurlijk niet zomaar wedstrijden. In Heerde trappen we af met SCH tegen Epe. En echter de buurtstrijd waar altijd iets op het spel staat. En we hebben natuurlijk ook de grote klapper SCH Epe, wat ik net zei. Bram Epe kan natuurlijk ook kampioen worden. Daar hebben we onze verslaggever Erik Smit zitten. En we hebben nog VV Heerde tegen Vios. En daar hebben we natuurlijk Matthijs zitten. Maar voordat het allemaal zover is, gaan we eerst even een lekker stukje muziek draaien. Van Michael Jackson met PYT.
2: I always wanted a girl just like you. Such a pure.

0: PYT, Michael Jackson. Op de zaterdagmiddag sport. We gaan ze even voorbeschouwen bij SCH tegen Epe. In ieder geval dat is de strijd om de kampioenschap. Epe staat maar op 1 punt van koploper Ovios. 1 punt, dat is niks. Want winnen ze vandaag van SCH, dan kan Epe zomaar kampioen worden. Maar SCH speelt thuis, heeft niets te verliezen. En wil nog strijden in de knotsgekke middenmoot. Het is een echte burenstrijd, een echte derby. En je weet hoe het daar gaat. Er kan van alles gebeuren. En wie hebben we daar ook zitten? Dat is Erik. Erik, goedemiddag. Hoe is de spanning daar? Leo.
1: Het is zeer spannend hier zo, Leo. Ik was hier om 2:30. Ik denk, ik zal mooi op tijd wezen op de Eeuwland, want het zal wel erg druk worden. Nou, dat is ook zo. Want er komt nu nog steeds hoop volk aan. Het is natuurlijk, we zitten nog 20 minuten voor de aftrap, dus er is nog tijd zat. Ja. En gelukkig voor de mensen zelf zijn er ook heel veel mensen met de fiets gekomen. Want ja, de auto die kan je natuurlijk kats niet meer kwijt op een gegeven moment. Maar ja, het is een zonovergoten sportpark hier zo, de Eeuwlanden. Er zal veel volk zijn, ook buiten Heerden en Epe om. Want bijvoorbeeld de vierde klasse C is al klaar, de vijfde klasse is klaar. Dus alle mensen, het Wapenveld, Veessen en Oene bijvoorbeeld, die zullen ook vandaag naar deze wedstrijd komen. Dat kan bijna niet anders. Ja, omdat er nogal veel op het spel staat. Je zei het zelf al, Epe staat een punt voor op Ovios. En eigenlijk is het scenario voor SV Epe heel erg simpel. Winnen zij vanmiddag, dan zijn ze de kampioenen in de derde klasse. En dan kunnen zij met de schaal omhoog gaan staan die de bondsofficial hier zo heeft gebracht. Ik heb hem al gezien net in de bestuurskamer. Een mooie man in een strak pak van de KNVB met een schaal bij zich. Dus ja, dat weten we straks rond de klok van 4:45. Dat komt eigenlijk omdat, dat is eigenlijk wel grappig, vorige week speelde de tegenstander van vandaag, van Epe, dat is natuurlijk SCH, die speelde tegen Ovios, de grote concurrent voor SV Epe voor het kampioenschap. En je raadt het al, SCH is dan dus de club geweest die indirect ervoor heeft gezorgd dat Epe vandaag op pole position staat voor het kampioenschap. En ja, dat is dan wel bijzonder dat dan Epe op het veld van SCH kampioen kan gaan worden. Terwijl die club vorige week dus nog hun een beetje in het zadel heeft geholpen richting de eerste positie op de ranglijst. Dan even naar vorige week. Toen won Epe eenvoudig op de eigen Wachtelenberg met 4-0 van VV Heerden. En was er dus na afloop die grote euforie toen er duidelijk was dat er in Oldenbroek een 1-1 stand op het scorebord stond na afloop van de wedstrijd. En dat zij nu dus bovenaan staan. Goed, genoeg over Epe. Straks de opstelling daarvan. SCH dan. Ja, die spelen nog voor lijfsbehoud in de derde klasse. Zij speelden dus vorige week die wedstrijd tegen Ovios, waar ik het net al over had. En dat allemaal zonder Sven van Echteren, de grote ster van SCH, die vandaag zijn laatste wedstrijd speelt voor de Heerdenaren. Hij vertrekt naar Staphorst, zoals de meeste mensen wel weten. En hij staat vandaag ook al in de basis, kan ik vast verklappen. Voor SCH staat dan op het spel het lijfsbehoud. Als het wint, zijn ze veilig. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Met een punt komen ze ook een heel end. Maar ben je wel afhankelijk van een aantal andere ploegen. Een aantal andere uitslagen. Bij Groen-Wit tegen het Harde. Bij Heerde tegen Fios onder andere. En er zijn maar 2 veilige plekjes. En daar strijden dus een heel aantal ploegen voor. En dus zal er ook met interesse gekeken worden naar de ruststanden, tussenstanden op de andere velden. Maar goed, voor SCH zelf geldt gewoon vandaag proberen 3 punten te pakken. Dan ben je gegarandeerd veilig. Goed, met welke 11 spelers gaan ze dat dan doen? Aan de kant van SCH zien we op het doel gewoon Ties van Leeuwen. Verder Dion Polkamp, Robin Moerenhout, Christian Vonderman, Wessel van der Most. En daar is die Sven van Echteren voor zijn laatste wedstrijd. Aanvoerder is Jochem Telliger. Verder Stan Polkamp, Sam van Lohuizen, Joep Deel. Hij maakte vorige week de 1-1. En Luca Cabuliani staat ook in de basis van trainer Jordi Fakkert. En dat is natuurlijk ook nog een bijzonder verhaal, want hij wordt volgend jaar de trainer van Epe. Daar staat op het doel, zoals de afgelopen weken, Job Vonk. Verder Jelle Huiskamp, René Suurland, Stefan Lokhorst, Justin van Gelder, Luc Berghoff, dat zijn de 3 aanvallers, Nick Krijgsman, Thijs Tegenman, Maurits de Jong, Lars Krijgsman en terug van weg geweest voor de laatste wedstrijd. Ook voor hem is Wiljan Pluim. Trainer is daar Boulet Akkar en voor hem is het ook de laatste wedstrijd en hij heeft voor volgend jaar vooralsnog geen nieuwe club. De wedstrijd staat vandaag onder leiding van scheidsrechter Martin van den Brug. En hij loopt hier voor mijn hokje warm, terwijl dat toch niet heel erg nodig zou zijn. Maar goed, de spieren een beetje opwarmen, dat kan nooit kwaad, Leo.
0: Nee, dat is
1: over een minuut of 18, dan gaan we hier zo beginnen. Misschien dat we zo nog even met de trainers gaan praten, maar anders dan zijn we zo weer bij je terug.
0: Erik, hebben ze nog, ze zullen natuurlijk ook al drinkpauzes tussen hebben vandaag, maar niet?
1: Iedere week. Hebben ze ook drinkpauzes of hebben ze geen drinkpauzes of, vandaag? Ik zie hier wel allemaal tijlen met water en doeken, zag ik hier zo net staan. Dus okay. Er zal vast aandacht aan besteed worden, want het kunstgrasveld is erg heet. Maar ik sluit het niet uit. Maar dat is een goede vraag, Leo.
0: Dat is, nee, is goed, Erik. Dan hoor ik er straks nog van jou. Dus dan gaan we even kijken of we straks nog contact kunnen zoeken met Matthijs. Die zit bij Heerde tegen Vios. Maar eerst, als zover is, gaan we even draaien van The Common Limits met Calm After the Storm.

0: Ja, dat ging niet helemaal goed hier aan deze kant. De plaat stopte in één keer. Dus ik probeerde net al met Matthijs te bellen. Maar die was nog niet helemaal geïnstalleerd op de goede plek. Dus die hoor je zo meteen nog eventjes. Maar voordat het zover is, dan gaan we nog even één plaatje doen. En dan gaan we echt even naar Matthijs toe.
1: Body Language is een van de meest sexy liedjes die ik ooit heb geschreven. Het is een heel sensueel liedje. Het gaat over fysieke aantrekkingskracht, die elektriciteit die ontstaat als je iemand tegenkomt bij wie je alles helemaal voelt samenkomen, zonder ook maar één woord te zeggen. Dat heb je maar met heel weinig mensen in je leven en het is een heel bijzondere ervaring.

0: Ja, dat was ook tevens de titel. Body Language van Blackbird. Een nieuwe Nederlandstalige productie is het in de zaterdagmiddag sport. We gaan zo even naar VVV Heerden tegen Fios. En dan, dan Heerden, onze eigen jongens. Ja, die spelen vanmiddag misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Winst betekent veilige puntjes, kan genoeg zijn. Maar verlies, ja, dan kan Heerden maar zo de na-competitie inglijden. In ieder geval, Fios komt zonder echt onder druk te staan, maar dan wel met goede kwaliteit. In ieder geval, aan de zijlijn hebben we Matthijs staan. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag Leo, goedemiddag vanaf Sportpark Molenbeek. Al waar wij zometeen getuigen gaan zijn van, ja, misschien moet ik wel zeggen, die andere wedstrijd in Heerden. We reden net zojuist van Vaassen naar Heerden en kwamen bij de rotonde al een spandoek tegen van de SV Epen. Het staat daar vooral te gebeuren hiernaast. Maar hier, zoals je net al keurig schetste, staat er natuurlijk ook behoorlijk wat op het spel. Je vertelde al, VV Heerden staat onder druk. VV Heerden heeft eigenlijk wat punten nodig om de na-competitie te ontlopen. De na-competitie overigens die ook best wel stevig is. Zou Heerden richting na-competitie gaan, dan moeten ze maar liefst twee wedstrijden zien te winnen om een voortbestaan in 3N mogelijk te maken. Je kunt je voorstellen dat de ploeg van Raymond van Schoonhoven dat het liefst wil ontlopen. Dan treffen ze ook nog eens Fios Vaassen, de huidige nummer 4 van de ranglijst in 3N. Een ploeg die vorige week een ticket voor de na-competitie al min of meer heeft geboekt. Je zou zeggen, nou dan kunnen ze misschien een beetje vrijwielend richting het einde. Wat jongens sparen, schorsingen voorkomen. Nou, dat is voor een deel waar. Want voor Fios staat er ook nog wel degelijk iets op het spel. De ploeg wil natuurlijk met goed gevoel richting die na-competitie straks. En kan ook nog bij een overwinning en een misstap van Zwart-Wit, die vandaag tegen Teugen spelen, een plekje stijgen. En dat is op zich voor de ploeg wel aantrekkelijk, want zou Fios vandaag een plekje stijgen, gaan ze als één na hoogste periode kampioen de na-competitie in. En dat zou betekenen dat hen een thuiswedstrijd wacht in het laatste weekend van mei. Dus ook voor Thomas Prins en de zijnen is er nog voldoende om voor te spelen, maar het staat het allemaal een beetje in de schaduw van de belangen die hier bij VV Heerden op het spel staan. Ik moet daarbij ook nog eens aantekenen dat de voorbereiding van Fios op deze wedstrijd wat gemankeerd is. Deze week trouwde namelijk Noah Tuasela. Dat gebeurde allemaal op donderdag, waardoor het grootste deel van de selectie in Friesland aanwezig was. En ook heel veel alcoholische versnaperingen daarbinnen heeft gewerkt. Dus dat kostte hen niet alleen een trainingsavond, maar ongetwijfeld ook een kater die bij de ene speler een dag heeft geduurd. En bij de spelers die op leeftijd zijn, ja, die hebben daar twee dagen van moeten bijkomen. Dus we gaan zien hoe de ploeg zometeen het kunstgras optreedt. Kunstgras dat overigens erg warm is. Dat zal niet de eerste keer zijn dat het voorbij komt vandaag. Maar het is hartstikke warm hier. De scheidsrechter heeft al beloofd een aantal drinkpauzes in te lassen. En dat zullen de spelers misschien nog met wat nadorst van donderdag wel goed kunnen gebruiken. Thomas Prins, ik zei al, die zit in een min of meer luxe positie. Zou wat spelers kunnen sparen, maar kiest voor de volgende 11. Onder de lat staat vandaag Daniel Crossen. De achterste linie wordt gevormd door rechtsback Stef Koldenhof. Joost Pol en Jesse Perdon vormen het centrale duo. En op links hebben we Lennon Noël van der Linden. Het middenveld, eerst een defensief blok gevormd door Maurits Vis en Rijn van Wijngeren. De nummer 10 is Levi Tuasela. En de voorwaarts zijn vandaag Christian Baks Verretimmer en de versgetrouwde Noah Tuasela. Vaste luisteraars denken nu, hé, waar is Mehmet Ali Akalin? Dat is toch nog maar niet de weg buiten. Dat is ook zo, die zit vandaag ook niet op de bank. Ook Mehmet gaat namelijk trouwen en heeft vandaag zijn vrijgezellenfeest. Dus ja, het leven interrumpeert het voetbal zo nu en dan. De bank van Fios is goed gevuld. Joao Papilaya zit daar op, Damien Schipper, Sam Oeremans, Thomas Klink, Robin de Vries en Jesper Bourgogne. Dus Thomas Prins heeft nog wel wat mannen achter de hand die hij kan inbrengen als de basisspelers langzamerhand de krachten voelen wegcijpelen. Zijn er dan nog wat spelers op scherp? Jazeker. Lennon Hoog van der Linden moet voorkomen dat hij een gele kaart krijgt. Hetzelfde geldt voor Noah Tuasela. Een gele kaart vandaag zou hen eventueel een wedstrijd in de na-competitie kosten. Dus die spelers moeten eigenlijk toch een beetje met de handrem gaan spelen. En vooral hun mond houden tegen de arbiter van dienst. VV Heerden, de thuisploeg, daar heb ik de opstelling ook van. Vincent Mostert, de doelman, zwaait vandaag af. Tenminste, dat hoopt hij, want bij een goed resultaat is dit zijn laatste wedstrijd voor de VV Heerden. Verder hebben we in de opstelling Davy van Velzen. Kapitein is Timo Olde Oldhoff, Sylvain Vos, Korsjan Altenburg, Daan Nijmeijer, Michel Kalkhoven, Lucas de Jong, Elkjaar Dijkgraaf, Gerrit Kalkhoven en tot slot Vincent Roosendaal. Dat werd mij net in de bestuurskamer verteld, of beweerd in ieder geval, dat dit toch wel zo ongeveer de sterkste opstelling is waarmee de VV Heerde het veld kan betreden. Dus dat is goed nieuws voor de thuisploeg en alles en iedereen dat hen een warm hart toedraagt. Die spelers die gaan zo meteen over een minuutje of zeven richting het veld. Ik heb al een aantal dingen verteld over de belangen die hier op het spel staan. Ik weet niet, maar dat kun jij mij misschien vertellen, Leo, of jullie al een beetje hebben geschetst wat het vervolgtraject is en wat we vandaag in de gaten moeten houden richting na-competitie voor promotie en degradatie.
0: Nee, dat heb ik nog niet voor je opgezocht, Matthijs, hoe dat zit.
1: Nou, als je het niet erg vindt, kan ik dat de luisteraars wel dan meegeven. Dus er gebeurt nog van alles vandaag. Dus ik hou de tussenstanden in 3N en 3L uitgebreid bij. Want 3N en 3L zijn aan elkaar gekoppeld. Ik begin even onderin. De nummers 11 en 12 van de ranglijst zijn veroordeeld tot het spelen van na-competitie. Dat zijn op dit moment Groen-Wit en het Harde. Ja. In die volgorde. Groen-Wit als nummer 11 zou, als alles blijft zoals het nu is, moeten aantreden tegen de nummer 12 van 3L. Dat is op dit moment Veenendaal en dat gaat waarschijnlijk ook wel zo blijven. Het Harde die gaat dan als nummer 12 juist weer een uitwedstrijd spelen tegen, zoals het er nu naar uitziet, Blauw-Geel 55. Winnen zij die wedstrijden, dan wacht hen ook nog een finale ronde tegen een periodekampioen uit de 4A en 4B. Maar goed, dan moet er nog zoveel gebeuren, dat heb ik nu maar even niet opgezocht. Bovenin is het op dit moment zo dat als alles blijft zoals het nu is, dan gaan Fios, Obios en Zwart-Wit de na-competitie in. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit. Wat ik wel weet is dat de hoogst genoteerde periode kampioen, dat is op dit moment Obios, maar mocht Obios vandaag kampioen worden, dan is dat Epe. Die wacht een thuiswedstrijd tegen SV Wis, dat staat eigenlijk wel min of meer vast. Ik heb net al verteld, Fios speelt op dit moment een uitwedstrijd, maar zou nog een thuiswedstrijd kunnen spelen als ze derde worden. Derde staat op dit moment Zwart-Wit 63. En hen wachten dan tegenstanders. Nou, dat is nu zo'n lange lijst ploegen die nog richting na-competitie kunnen vanuit 3L, dat ik de luisteraar daar op dit moment nog niet mee ga vermoeien. Maar misschien is het idee om dat na de rust eens op te pakken als daar ook wat duidelijkheid is. Wat al wel duidelijk is, is dat de winnaars van die ronde, die krijgen gezelschap van de nummer 11 van 2G. En dat is op dit moment Zeewolde. En dat leidt dan uiteindelijk tot één promovendus.
0: Kijk, dus een heel druk programma wordt het dan als het een beetje tegen zit allemaal.
1: Nou ja, kijk, ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik denk dat het voor de radioluisteraar wel fijn is dat er volgende week en de week erop en misschien wel de week daarop nog wat voetbal aan te horen is. Dus laten we hopen dat vooral voor heel veel ploegen er om promotie gestreden kan worden. En dat inderdaad de meeste ploegen die wij een warm hart toedragen gewoon volgend jaar al zeker zijn van een plekje in deze competitie. Maar daar zal nog wel om gevoetbald moeten worden.
0: Oh ja, inderdaad. Dus we wachten gewoon even af hoe de vanmiddag allemaal loopt, Matthijs.
1: Absoluut.
0: Komt helemaal goed. Dus we gaan even een plaatje doen aan onderhand. En wordt natuurlijk ook weer de wedstrijd afgetrapt om 2:30. Gaan we even kijken bij Erik. Die zit dan natuurlijk bij SCH tegen Epe. En ook wat je net hoorde bij Matthijs. Heerde tegen Fios. Maar voor zover is nog eentje van de biertjes met Frankie.

0: De spanning begint te stijgen hier in Heerde. Ook op de zendmast van RTV 794 is het momenteel 24 graden. En dan gaan we eens even kijken op de Eeuwlanden hoe het daar is bij Erik SCA tegen Epe. Erik, zijn ze al begonnen?
1: Op wil wijzen, het is de pupil van de week en dat is
0: nee, Anton nog, dus nee, Erik is nog niet. Dan gaan we even kijken bij Heerde tegen Fios, zoals Matthijs. Zijn ze daar begonnen?
2: Ze zijn nog niet begonnen. Op dit moment zijn de pupillen van de week in balbezit. Ik kan de namen even zo snel niet vinden. Ik hoop dat u mij dat vergeeft. Maar de pupillen zijn mooi aan het combineren. Gaan als een warm mes door de boter van de Fios defensie. En een van de spelers die haalt maar aan. En Daniel Cross heeft het nakijken. Dus het eerste doelpunt van VV Heerde is gemaakt. Deze telt echter niet, dus het staat zo meteen nog gewoon 0-0. Viel er dan verder nog wat op? Nou, het was zojuist wel hilarisch. VV Heerde heeft sinds kort, tenminste ik had het nog niet eerder gezien, een mascotte. Een leeuw in de clubkleuren. Nou, die moet het wel zo ongelooflijk warm hebben gehad. Want de gevoelstemperatuur hier op de tribune gaat richting de 40 graden. Maar in dat pak zal het zeker richting de 50 graden zijn gegaan. Thomas Prins en de technische staf van Fios hebben ook proberen te dealen met de warmte. Want die hebben hun hele bank gedirigeerd richting tribune. Dus ik zie hier nu Damien Schipper, Joao Papi.

0: Laia en Koen Sforta zie ik gewoon keurig tussen het volk op de tribune zitten. En niet in de volle zon op de bank. Inmiddels is ze afgetrapt. Het is gebeurd door Fios. Paul ging terug op Joas Pol. Joas Pol speelt de Lennon van der Linden aan. En Lennon van der Linden, ja, die kijkt eens rond. Waar kan hij die bal kwijt? Niemand valt hem aan. Nul druk op de bal. Dus hij kan heel erg lang kijken, maar daar komt hij niet uit. En dan komt er toch wel druk op de bal. En dan gaat die bal terug naar de keeper. Dat is Daniel Crossen. Daniel Crossen kijkt eens. Speelt Rijn van Wijngeren in. Rijn van Wijngeren ziet Stef Koldorf vrij staan op rechts. En Stef Koldorf heeft zeeën van ruimte. Die gaat over de middenlijn heen. Geeft een bal richting Noah Tuarceda. Maar die bal mist elke richting. Dus Vincent Mostert kan die bal eenvoudig oppikken. En dat betekent dat VV Heerde voor het eerst vandaag aan de... aan een opbouw kan beginnen. Ik zei al, Fios heeft misschien toch nog wat last van het drankgelag van afgelopen donderdag. Maar goed, bij VV Heerde zal er vooral spanning op de benen staan. Hoe gaan ze daar in de openingsfase mee om? De eerste lange bal is in ieder geval een prooi voor Daniel Crossen. Die speelt die bal Brian van Wijngeren. Stef Koldorf probeert een 1-2'tje aan te gaan. Maar die speelt die bal eigenlijk zomaar in de voeten van Korsjan Altenburg. Dat betekent dat Korsjan Altenburg de flank op probeert te zoeken. Maar daar zit Joas Pol goed tussen. Waardoor het foutje van Stef Koldorf met de sisser afloopt. Bal gaat terug. Michel Kalkhoven probeert een aanval op te zetten. Speelt Sylvain Vos aan. Speelt Sylvain Vos. Speelt die bal in de diepte. Volgens mij is het nu... Nee, het is niet Korsjan Altenburg. Het is Daan Nijmeijer die bal aan probeert te nemen. Maar hij komt niet verder dan een duel met Joas Pol dat hij verliest. Waardoor de bal nu weer in bezit is van de Fios-doelman Daniel Crossen. Daniel Crossen kijkt eens. Ontstaan er afspeelmogelijkheden. Geen druk op de bal. Dus hij heeft alle tijd. Ja, hij geeft die bal een Lel, die gaat richting Christian Baks. Ja, Christian Baks, ja, die komt erdoor. Wat een kans. Hij legt hem af door Tuarceda. Ja, het is hier 0-1 voor Fios. Lange bal, Daniel Crossen. Gaat over alles en iedereen heen. Ik moet daarbij wel zeggen dat Michel Kalkhoven behoorlijk mistast. Waardoor Christian Baks die bal kan aannemen, richting doelman kan. En die ziet eigenlijk, ja, ik hoef niet te schieten. Ik kan hem gewoon naar rechts schuiven. Noah Tuarceda heeft hem voor het intikken. En de vers getrouwde Tuarceda, die tekent hier aan voor de 0-1. Dat is nog eens een start hier.
1: Ja, inderdaad. Is het een hele mooie start voor Fios en een tegenslag voor Heerde. Dan gaan we even kijken op de Eeuwlanden. Daar hebben we Erik zitten. Erik, hoe is daar? Zijn ze al begonnen?
2: Ja, ze zijn net begonnen. Een mooie opkomst gezien van beide ploegen. Veel pupilletjes van de week. Ze mochten er 22 mee met de spelers hier zo. En de ene pupil van de week die mocht dan ook het eerste doelpunt maken van vanmiddag. En zodoende het goede voorbeeld aan SCA geven. En nu zijn we een minuutje of twee begonnen. Er was veel rook, blauwe, witte rook. Ja, dan is het bij SCA en SV Epe die allebei in het blauw-wit of wit-blauw spelen. Een beetje lastig om te zien waar dat dan van komt. Desalniettemin is het allemaal opgetrokken. En heeft de scheidsrechter twee minuutjes geleden afgefloten voor het begin van de wedstrijd. En die begon gelijk interessant. Ties van Leeuwen schoot de bal hard daarvoor. Maar dan zat Stefan Lokkers bij met een been. En die blokkeerde zodoende de bal. Maar uiteindelijk werd het gewoon een doeltrap. En die kon SCA gewoon verwerken. Totdat het geen grote kans werd. En nu zijn we dus een paar minuutjes bezig. Verder nog geen grote kansen gezien. Is het SV Epen wat nu balbezit heeft via doelman Job Vonk. Die dus sinds een week of vijf Sam van Schoonhoven vervangt. En dat dus ook vanmiddag mag doen. Lange trap nu van William Pluim. Gaat op Justin van Gelder. Maar die bal die gaat over de zijlijn aan de kant van de kantine van SCA. Waar het bommetje vol is. Daar op het mooie terras van SCA. Ik schat zo dat er, nou wat zal er zijn, een mannetje of 800, misschien kleine 1000 hier zo is afgekomen op deze wedstrijd op de Eeuwlanden. En die gaan natuurlijk ook met veel interesse kijken naar die tussenstand hier zo 100 meter verderop op Molenbeek bij Heerde tegen Fios. En ondertussen kijkt ook iedereen nog naar de tussenstand bij Groen-Wit, het Harde, et cetera. Nou goed, daar komen we later wel op terug hier in de uitzending. Want we focussen ons nu natuurlijk op deze twee live wedstrijden. Waar we hier gaan kijken naar of Epe de titel binnen kan halen. Ik hoorde trouwens net nog, en dat rectificeer ik dan, dat de schaal hier toch niet is. Want die schijnt toch bij Columbia tegen Obios te zijn. Nou, laat dat dan een fout zijn van de KNVB. Nu is Thijs Tegenman weg, wordt hij door Christian Vonderman goed verdedigd. En komt er wel een corner uit. Nou, misschien kunnen we die ter afsluiting van deze flits nog eventjes meenemen. Dan gaat Justin van Gelder die bal ophalen aan de voor mij rechterkant van het veld. En dan krijgen we de eerste corner van de wedstrijd. En die is dan voor SV Epe. Gaat Pluim gaat niet mee, de lange Pluim. Die blijft achter samen met Nick Krijgsman. En ook Maurits de Jong die blijft achter. En Justin van Gelder loopt nu op een drafje naar de vlag om daar zo de bal neer te gaan leggen en die corner dan te gaan nemen. En die gaat hij met rechts uitdraaien. Daar komt die bal van Justin van Gelder. Gaat niet heel hoog. Komt bij de eerste paal. En daar staat in de afvallenbal Thijs Tegenman. Luc Berkhoff dan misschien nog. Oeh, dan was Lars Krijgsman dichtbij. Maar die bal die gaat over het doel van keeper Ties van Leeuwen. En dus gaan we hier zo na 5 minuutjes gewoon een doeltrop krijgen voor SCA. En staat het hier op de Eeuwlanden nog 0-0.
1: Mooi, dankjewel Erik. Dan gaan we even kijken of je bij Matthijs als Vios die voorsprong heeft kunnen vasthouden nog. Matthijs, nog steeds 0-1?
0: Absoluut, verre Timmer aan de bal, randje 16. Probeert, ja, ontveelt hier zijn directe tegenstander, maar is dan te ver afgedwaald om een goed schot op doel te geven. Dus probeert een voorzet te geven, maar die wordt weggewerkt. Wijn van Wijngeren weet die bal nog binnen te houden. Dus die gaat hem denk ik in de 16 in pompen, maar dan ontbreekt natuurlijk op dit moment het aanspeelpunt te weten verre Timmer. Maar die bal weet Noah Touarceda te bereiken, maar de scheidsrechter heeft een duwfout gezien. Dus die blaast deze mogelijkheid af. Dat betekent dat Vincent Mostert die bal een Lel kan geven. Dat doet hij. Nou ja, Lel die speelt gewoon heel rustig Michel Kalkover aan. En die geeft... die probeert de bal toch achterin een beetje rond te spelen. Het is op het moment Timo Olde-Olthoff die de bal in bezit heeft. Die speelt die bal lang op Lucas de Jong. Lucas de Jong, die kennen we nog wel van zijn snelheid. Die heeft ook in fase ons behoorlijk weten te imponeren met zijn snelheid. Maar hij slaagt er nu niet in om Joas Pol te slim af te zijn. Niet omdat Joas Pol nou zo snel is, maar omdat hij gewoon wat slimmer opgesteld stond. Zo weer een lange bal die van VV Heerde niets oplevert. VV Heerde intussen, ja, dan sta je in de... Ja, dat mogen we toch wel zeggen. De wedstrijd van het jaar met 0-1 achter na 6 minuten spelen. Dat is toch een enorme tegenvaller voor de Heerenaren. Je vraagt je toch ook af, ja, wat gaat er nu om in die kopjes? Je ziet ze ook toch wel met man en macht proberen om de aanval op te zoeken. Ik heb zojuist gezien hoe Sil van Vos het hele veld overstak. De rechterzijde, dat wil ik daarmee zeggen. Dat ging natuurlijk de kosten van een hele hoop energie en leverde uiteindelijk ook niks op. Ik snap die... Ja, dat enthousiasme van Vos natuurlijk wel. Maar hij zal ook een beetje met zijn energie moeten doseren. Want het is natuurlijk ook voor VV Heerde ontzettend warm. En dit kon nog wel eens een slijtageslag worden voor die spelers. Intussen is een aanval van VV Heerde afgeslagen. En gaat Noah Touarceda met de bal aan de wandel. Die speelt Christian Baks in. Maar Christian Baks ziet dat Davy van Velzen hem de bal afsnoept. Davy van Velzen speelt hem op Timo Olde-Olthoff. En die ziet een ploeggenoot geblesseerd achter liggen. Dus die geeft die bal aan Hengst. Zodat we zo meteen na de verzorging een ingooi gaan krijgen voor Fios. Misschien een goed moment voor een plaatje, Leo.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel, Matthijs. We gaan even naar Erik. Dat is een doelpunt voor jou.
2: Ja, Stefan Lokhorst, hij doet het na 6 minuten. Een foute terugspeelpaas. En dan kan Christian Vonderman het niet meer goed maken. En dan is Lokhorst het goudhaantje natuurlijk aan de kant van SV Epe. De doelpuntrijke spits. En ook hij maakt het nu waar. Hij ontspeelt uiteindelijk Ties van Leeuwen en kan hem eenvoudig in het doel tikken. En zo ligt SV Epe op pole position voor de titel hier in de derde klasse. En goh, wat een tegenvaller zeg voor SCA is dit. Dit was echt onnodig. Een slordigheidje in de verdediging. Ja, die moet je Lokhorst niet geven. Die heeft gewoon een heel goed seizoen nadat hij voor Jesse Hartsman in de ploeg kwam rond de winterstop. En hij blijft scoren en doet dat dus ook vanmiddag. Hier op de Eeuwlanden moet SCA aan de bak. En Epe, die kan de titel nu gaan ruiken. Het staat 1-0 voor na 6 minuten spelen.
1: Ja, wordt het toch nog weer spannend hier in Heerde. Eén, die staat bijna, ja, dat de kampioenschaal deze kant op gehaald moet worden. En ik zie ook dat Heerde met 1 voet al een beetje in de na-competitie begint te staan. Maar zover is het nog niet. Ze hebben allebei nog, geloof ik, zijn het een kwartiertje bezig. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ook hier zo in de studio kan ook van alles nog gebeuren. Maar hier is een oudje van Gino Vanelli. En hij rijdt nog steeds op zijn witte paard, op zijn white horse.

0: Alweer een aantal jaartjes geleden. Gino Vannelli met zijn White Horses. We gaan even kijken bij Erik, bij SCH tegen SV Epe. Epe staat voor met 0-1. Erik, is de stand nog steeds hetzelfde gebleven?
1: De stand is nog steeds 1-0, maar nu was een gevaarlijke uitbraak hoor voor SCH Wessel van den Bosch. Die kwam in een 3-2 situatie samen met Van Echteren en Joep Deel. Maar toen speelde hij dat net even niet goed uit. Hij wou Van Echteren bereiken, maar die paas was niet goed. En dus kon een verdediger van Epe ertussen zitten. Nu Maurits de Jong met een diepte paas op Justin van Gelder. Wordt nog niet afgevlacht voor buitenspel. En dus mag Justin van Gelder naar de achterlijn. En dan komt die voorzet. Komt bij de tweede paal helemaal vrij. Luc Berkhoff, doelpunt. 2-0. Dit zag je aankomen. Wat een... wat staat hij vrij daar in de 16, zeg. Justin van Gelder met een dieptepaats van Maurits de Jong houdt het overzicht. En vindt Luc Berkhoff bij de tweede paal. Ja, die moet je zo'n kansje gewoon niet geven. En wat een flitsende start van SV Epe. Dan na een kleine 12 minuten hier zo op de Eeuwlanden staat het al met 0-2 voor. En nu kan het echt de titel al wel gaan ruiken. Twee kansjes, twee doelpunten. Ja, hoe effectief wil je het hebben? Dat is SV Epe. En Justin van Gelder die het overzicht heel goed bewaart. Ja, keeper van Leeuwen die kijkt er ook naar. Ja, hier kan ik ook niks aan doen. En daar heeft hij ook groot gelijk in. Want Berkhoff stond helemaal vrij voor het doel. En die schiet hem beheerst in. Dus hier zo op de Eeuwlanden. Ja, SCH moet echt aan de bak. Net dus wel een kleine kans gezien. Maar net niet scherp genoeg door Van der Most om die bal te spelen op Deel of Van Echteren. Van Echteren die kijkt nu ook naar zijn spelers. Van nou jongens, kom op. Het kan allemaal nog. We zijn pas net begonnen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar met een 0-2 achterstand voetbalt natuurlijk niet zo ontzettend lekker. Nu begint SCH weer een aanval. Vonderman die schiet de bal hard naar voren, naar Deel. Maar er zit Nick Krijgsman ertussen. En dan kan Justin van Gelder de bal opvangen. Wordt gedekt door Dion Polkamp. Maar uiteindelijk weet Van Gelder zich er al uit te voetballen. Kan Lokhorst de bal krijgen. Gaat via Krijgsman uiteindelijk terug naar Justin van Gelder. En dan een lange paas op diezelfde Lokhorst. Nee, ook op Luc Berkhoff komt die bal niet aan. Want daar zit de SCH-verdediger tussen. En dus kan SCH nu weer beginnen met een aanval. Nee, Luc Berkhoff vangt de bal nog op aan de linkerkant van het veld. En dan doet hij eventjes Wessel van der Most uitkappen. En besluit uiteindelijk de bal terug te spelen naar het centrum, naar William Pluim. En dus kan Epe rustig gaan bouwen. Nee, SCH moet aan de bak. Het staat met 0-2 achter hier op de Eeuwlanden tegen SV Epe.
0: Kijk eens, dat wordt ook alweer mooi gescoord. En hoe is het bij jou, Matthijs? Moet de heren hard aan de bak om de nacompetitie niet in te kunnen glijden?
2: De heren moeten inderdaad aan de bak, want het spel ligt hier al een tijdje stil. Lange vergadering van Kostjan Altenburg en Daan Nijmeijer. Die staan namelijk op het punt om een vrije trap te nemen. Het wordt Kostjan Altenburg, die geeft hem een aardige vrije trap. Gaat over de muur, Daniel Cross heeft er moeite mee, laat die bal los. En dan is het Gerrit Kalkhoven die inkomt lopen, die de bal nog een setje probeert te geven, maar de bal niet in het doel weet te werken. En wat rest dan? Een corner voor VV Heerde. Dat was wel even wat activiteit hier op Molenbeek. Het spel heeft een hele lange tijd stilgelegen, omdat Altenburg en Nijmeijer aan het vergaderen waren, ging Vincent Mosset op de grond zitten. De doelman had verzorging nodig. Dat betekende dat Jan Eilander namens VV Heerde aan het werk moest. Die was vooral bezig met het nogmaals intapen van de voeten van de doelman. Het heeft aardig lang geduurd, maar we zagen eigenlijk aan Mike van Zwolle, de reservekeeper van Zwolle, dat is de reservekeeper van VV Heerde wel, dat het allemaal zonder erg was. Dus na een oponthoud van een minuut of vijf kon het spel weer verder. Inmiddels is die corner ook genomen. Dat heeft weinig gevaar opgeleverd, eigenlijk gewoon heel slecht genomen. Dat lijkt mij een enorme ergernis voor de hoofdtrainer van VV Heerde, die toch zal zitten knijpen op de bank. En die zal ook denken, ja, zo'n corner standaard situatie, daar moet je het misschien wel van hebben. Inmiddels is het Gerrit Kalkhoven die opstoomt. Laat die bal aan Kostjan Altenburg. Die speelt niet de drukte in, maar speelt die bal richting Luc van Marle. En die speelt hem weer helemaal terug, waardoor Timo Oldehoff nu eens met de bal het middenveld inloopt. Krijgt amper druk en besluit dan nog maar eens gewoon van hele grote afstand te gaan schieten. Het bal gaat ruim naast en het handje van hem is veel betekenend. Hij lijkt zich te realiseren dat hij dit niet had moeten doen, want hier zat misschien wel meer in. VV Heerde moet rustig blijven. VV Heerde moet gaan voetballen, want op die manier kunnen ze wellicht Vierhoffsfase kapot spelen en niet dit soort schoten van 30, 35 meter van Timo Oldehoff. Ik snap natuurlijk dat hij de held van VV Heerde wil zijn, dat hij zich verantwoordelijk voelt als aanvoerder. Maar blijf nou voetballen, zou ik zeggen. 20 minuten op de klok. Het staat hier nog steeds 0-1. Daniel Crossen, die gaat een lange bal nemen. Dat leidde net tot de 1-0. Maar dit keer komt hij niet voorbij bij het middenveld. Wordt teruggespeeld door een VV Heerde speler. Maar dan is het Noah Tuasela die bal opruimt richting Levi Tuasela speelt. Die probeert de bal richting Christian Baks te spelen, maar daar zit dan weer een VV Heerde speler tussen. En zo flippert die bal een beetje heen en weer over het middenveld. Op dit moment is de bal uit en gaat Vios een inrooi nemen.
0: Oké, dan komen we zo even weer bij je terug, Matthijs. In ieder geval. En even kijken, Erik, hoe hard is SCH nou aan, om Epe weer op achterstand te krijgen?
1: Ja, dat is niet makkelijk hoor. Nu ook weer. Las Krijgsman is eruit op de rechterkant van het veld. Door twee man wordt hij verdedigd. En uiteindelijk is het Tellige die het oplost met een sliding en zo de bal weet te veroveren. Maar uiteindelijk is de bal wel weer terug bij die andere krijgsman, bij Nick in dit geval. Dus ook weer in balbezit van SV Epe. Nu gaat het over de linkerkant via Luc Berkhoff. Maar die wordt wel goed verdedigd nu. Onder andere ook door Robin Moerenhout. En dus kan SCH nu heeft het balbezit. Thijs Stegeman zit er nu te dicht op bij de rechtsback van SCH. En dus een vrij trapje voor de dugout van de staf van SV Epe voor SCH. En dat geeft de ploeg uit Heerde misschien eventjes tijd en rust om te denken van hoe gaan we nou aan een fatsoenlijke aanval beginnen. En dat nemen ze dus ook. Nu komt die vrije trap van Sam van Lohuizen. Die gaat diep, maar die komt niet aan bij Van der Most. En dus kan William Pluim de bal opvangen. En kan die naar Nick Krijgsman toe op het middenveld. Pluim die stapt door. Die besluit om dan mee te gaan naar voren. Maar toch weer niet heel erg, omdat SV Epe rustig aandoet. Eigenlijk het spel wat we vorige week tegen Heerde ook in de eerste helft zagen. Veel van achteruit rondtikken. En dan een individuele actie van Justin van Gelder of Luc Berkhoff. En dan gaan ze eens razendsnel eruit. Nu ook weer. Wat een makkelijke voetballende actie was dit dan weer. Maurits de Jong als rechtsback vindt die Nick Krijgsman. Las Krijgsman. En Las Krijgsman vindt Justin van Gelder. En dan zijn ze alweer bij de achterlijn. En dan komt de voorzet. Nou, in dit geval kwam die net niet aan bij Lokhorst. Omdat die net niet goed genoeg was. Maar het is zo makkelijk hoe Epe soms kan voetballen. Zeker over die rechterkant met de individuele kwaliteiten van Justin van Gelder. En de goed spelende Maurits de Jong. Goed, het is nog wel steeds 0 tegen 2 hier. Dus Epe nog steeds op pole position voor de titel in deze derde klasse. En, maar goed, de wedstrijd is nog lang. En SCH wil ook niet zomaar de huid verkopen. Nu de ingooi voor SCH gaat naar Joep Deel. De lange spits van de Heerdenaren. Maar die kan net niet bij de bal. En dus kan Thijs Stegeman nu namens SV Epe opbouwen. En dan gaan ze er weer snel uit. Thijs Stegeman probeert te combineren met Lokhorst. Die gaat niet helemaal goed. En dan schiet Berkhoff de bal maar hard naar voren. Maar daar staat uiteraard niemand. Omdat Lokhorst nog aan het combineren was. En dus kan Ties van Leeuwen de bal bij zijn verdedigers inbrengen. En dat is in dit geval Christian Vonderman. En dan gaat hij eens even kijken wat hij met die bal gaat doen. Hij gaat besluiten om hem terug te spelen naar Van Leeuwen. De keeper dus van SEH. Die twee keer al heeft moeten vissen. Maar eigenlijk twee keer daar part nog deel aan had. Omdat het gewoon een slordigheidje en gewoon een goede uitspeelde aanval was van de Heerdenaren. Nu weer Vonderman. Gaat weer naar Moer. En dan stoomt hij de laatste maar eens een keer op. En dan probeert hij dus Van Echteren te bereiken. Een speler die dus verleden week niet meedeed. En vandaag wel erbij is om zijn laatste wedstrijd te spelen in de dienst van SCH. En voor hem zal het natuurlijk ook een bijzonder jaar zijn. Aangezien hij toch volgend jaar naar Staphorst gaat. En dat heeft hij mee te danken aan dit seizoen bij de Heerdenaren. Waarin hij soms van ongelofelijke klasse was. En ook veel gescoord heeft natuurlijk aan die linkerkant van het veld. Nu is de bal ondertussen via de kluts weer terug bij Christian Vonderman. Gaat hij weer terug naar Ties van Leeuwen. Is ondertussen Jochem Tellig ook maar eens een keer wat afgezakt. Want die heeft nog niet heel veel in het spel voorgekomen. Nou, nu bijvoorbeeld wel midden op de middenstip. In de middencirkel krijgt hij de bal. En dan zit Krijgsman en Lokhorst zitten hem op de hielen. En gaat het gewoon terug naar de verdedigers van SCH. Ja, Epe vindt dat op zich wel goed. Dat de SCH de bal achterin een beetje rond kan spelen. Want tot heel veel gevaar leidt het voorlopig nog niet. Nu is het ook weer Christian Vonderman. Besluit dan maar om een keer de lange bal te geven. Maar die belandt dan in de veilige handen van Job Vonk. Die dan even sportief met Polkamp een handje wisselt. Want die kwam op die bal af. Maar kon er natuurlijk niet bij. Omdat Vonk hem al in zijn handen had. Nu Justin van Gelder. Die de bal krijgt van een van de centrale verdedigers. Is Suurland of Huiskamp. Nee, het is die eerste was het Suurland. En die gaat terug naar Job Vonk. Maar dan is er wel een corner. Had ik eventjes niet gezien. Die wordt snel genomen door Sven van Echteren met Tellegen. Krijgt hem terug van Tellegen. Nu is Van Echteren. Maar dit is net niet zuiver genoeg op Van der Most. En dus kan Epe de ballen uitverdedigen. En dus, maar die bal gaat wel hard naar voren. En is er een van de spelers van SCH die nu in balbezit heeft. Dat is Sam van Lohuizen. En die kan rustig opstomen. En dus zijn we weer terug waar we eigenlijk 5 minuten geleden ook waren. Bij Christian Vonderman. Die heeft misschien wel het meeste balbezit van deze hele wedstrijd. En dat zegt misschien ook wel genoeg voor het eerste kleine half uur. Hier op de Eeuwlanden waar het gezellig is natuurlijk. Zonne overgoten. En iedereen hoopt op misschien nog wel wat meer spanning in deze wedstrijd. Maar voorlopig is dat niet het geval. Er staat Epe voor. Met 0 tegen 2 tegen SCH.
0: Mooi, dankjewel Erik. Dan gaan we even kijken bij Heerde. Hoe Heerde tegen Fios is. Matthijs gaat nog net voor de klok van 3 uur, zie ik.
2: Ja, VV Heerden moet kansen creëren, maar het is precies datgene wat Fios doet. Zojuist een aantal kansen gezien van de bezoekers. Het begon eigenlijk met een vrije trap van Levi Tuasela. Die gaf die bal een enorme slinger. Verder Timmer was zijn doel. Timmer probeerde die bal met de hak op een wat vreemde manier richting doel te krijgen. Dat lukte niet echt. Waardoor die bal achterbleef voor Noah Tuasela. En die gaf die bal richting Christian Baks. Dat was een mooie voorzet. Baks stond eigenlijk heel erg vrij. Kon die bal ook aardig aannemen en ineens op doel roeien. Maar hij slaagde er niet in om die bal echt goed te drukken. Waardoor die bal eigenlijk zonder gevaar overging. Maar ik denk dat dit een hele grote kans was. En dat Christian Baks misschien op dat moment zich niet realiseerde hoeveel ruimte hij wel niet had in die toch wel wat drukke 16. Dus daar zat duidelijk wat meer in. Terwijl ik nu zie hoe Lucas de Jong wordt aangespeeld. Lucas de Jong speelt vervolgens Gerrit Kalkover in. En die hoeft alleen nog maar met een puntetje Daniel Crossen te passeren. Maar het is precies Daniel Crossen die in de baan van het schot ligt. Waardoor dit met een sisser afloopt voor Fios. En VV Heren hier een hele grote kans om zeep helpt. Dat is nadat we ook alweer een kans van Noah Tuasela hebben gezien. Want we zagen zojuist hoe Rijn van Wijngeren op het middenveld, zoals hij dat kan, Gerrit Kalkover de bal afsnoepte. Toen Christian Baks aan het werk stelde. Christian Baks gaf die bal meteen door op Noah Tuasela. En Tuasela had ontzettend veel ruimte, nam wat tijd. En daardoor kwamen er wel heel veel herenverdedigers terug in positie. Waardoor hij van aardige afstand moest schieten. Die bal ging wel goed richting een hoek. Maar dat had Vincent Mostert goed gezien, goed getimed. En dat betekende dat Vincent Mostert redding kon brengen en het hier dus nog steeds 0-1 staat. Ik denk dat Fios wat kans heeft gemist, maar ik denk dat zojuist VV Heerden hier misschien wel de grootste kans van in ieder geval de wedstrijd van VV Heerden heeft gemist. Dus het is hier spannend. Op dit moment Timo Olde-Oldhoff die bal richting de 16 stuurt. Hij zoekt Sylvain Vos. Sylvain Vos ziet dat hij de bal waarschijnlijk niet gaat krijgen. Het is Lennon van der Linden die de bal weg wil koppen, maar die raakt die bal niet eens. Waardoor die bal achter rolt en Joas Pol namens Daniel Crossen de bal uit gaat spelen. Nou ja, Joas Pol speelt Daniel Crossen in. Daniel Crossen kijkt eens goed. Wie komt er vrij? Nou, ik ga nog eens een keer zo'n lange peer geven. Zoals ik dat ook gaf in de zesde minuut waaruit dat doelpunt viel. Dit keer lukt het hem echter niet om verder Timmer te bereiken. Waardoor de bal weer bij collega Mostert is. En VV Heerden weer aan een opbouw begint. Dat is het hier. Het is spannend.
0: Mooi, dankjewel Matthijs. Dan hoor je zometeen naar de klok van 3:04 terug. In ieder geval, Epe kan kampioen worden. En Heerde staat op de na-competitie. In ieder geval, de wedstrijden duren nog lang. In ieder geval, na de klok van 3:00 zijn we weer terug bij je. Tot dan.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van zaterdagmiddag Sport. We hebben hier twee wedstrijden uit de derde klasse. En SCH tegen SV Epen. En Epen kan, als ze winnen, kampioen worden. En daar hebben we Erik Smit zitten. En we hebben VV Heerde tegen Fios. En daar zit Matthijs. De Nicole Wij zit daar als verslaggever. We gaan eens even kijken bij SCH tegen Epen bij Erik. Erik, hoe is het daar nog?
2: Het is nog steeds 0 tegen 2 in het voordeel van SV Epen. Net een half uur gespeeld hier zo. En de ploeg uit Heerde die moeten ze aan de bak. Grote kans net gezien vlak voor het nieuws van Stan Polkamp, die eigenlijk uit het niets de bal kreeg. Maar vergat eigenlijk om de bal goed aan te nemen. En vervolgens tot een schot te komen. Hij kwam al een schotje. Maar geen probleem voor doelman Job Vonke van SV Epen om die bal te keren. Tot ontsteltenis van een aantal supporters hier zo. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat als je nog voor rust misschien die aansluiting maakt of meer. Ja, dan zit er natuurlijk voor de tweede helft in het vat. Het is warm hier op de Eeuwland. Het is een kunstgrasveld. De spelers worden natuurlijk niet fitter gedurende de wedstrijd. En terwijl die van Epen die hoeven ook niet meer zo heel erg. Die staan 2 tegen 0 voor. Net trouwens een drinkpauze gehad. Dus dat zullen we in de tweede helft ook wel hebben. Waardoor de wedstrijden waarschijnlijk rond 4:30 afgelopen zullen zijn. Als er niet een exorbitante blessuretijd bij zal worden getrokken. Epen ondertussen voetbalt nu gewoon achterin met Suurland en William Pluim. En ja, dan wordt er nog niet heel veel druk gezet vanuit Epen. Nu wel. Joep Deel die zit Pluim nu op de hielen. Zijn ongeveer even groot. Dat is wel leuk voor kopduels natuurlijk. Gaat de bal uiteindelijk naar Jelle Huiskamp. En die weet dan krijgsman weg te sturen. En dit doet hij al heel makkelijk rondom Moerenhout heen. Is hij bij de achterlijn teruglegt op Lokkors. Lokkors voor de 3-0. Nee, die komt er net niet. Omdat het toch goed verdedigd wordt uiteindelijk. Justin van Gelder vangt de bal op met links. En dan zit Ties van Leeuwen erbij. En dan wordt de bal uiteindelijk toch nog weggewerkt in laatste instantie door Kabeljani was dat volgens mij. En is het dan een hoekschop wat overblijft? Of zegt de scheidsrechter dat het een doeltrap is? Nee, er wordt gevlacht zelfs voor buitenspel aan de kant van SCH. Maar daar waren ze toch ook wel weer erg dreigend hoor. Aan die linkerkant. Wat een makkelijke actie was dat van Berkhoff rondom Robin Moerenhout. En uiteindelijk dus een dubbele kans. Maar werd er ook gevlacht voor buitenspel. Goed. Dat dus voor wat betreft deze beginfase van het tweede uur van 794 Sport. Nu de bal van Ties van Leeuwen belandt niet in de handen of in de voeten van Joep Deel. Maar in Thijs Tegenman vindt hij dan Luc Berkhoff. Nee, gaat de bal over de zijlijn en hebben we hier een ingooi. En dus hebben we hier zo na een minuut of 33 op de Eeuwland. En nog steeds diezelfde tussenstand die na een kleine 10 minuten al bereikt was. Namelijk 0 tegen 2 voor Epen.
1: Mooi, dan, zoals Erik al zei, SCH tegen Epen 0-2 op de Eeuwlanden. Dan gaan we even kijken bij de buren. In ieder geval bij VV Heerde tegen Vios. Matthijs, is daar alweer gescoord of is het nog steeds 0-1?
3: Ja, aan de andere kant van de postzegel staat het nog steeds 0-1. Niet al te veel gebeurd. Scheidsrechter besloot zojuist dat het tijd was voor een drinkpauze. Waardoor we even in de gelegenheid waren om, terwijl VV Heerde hier met een aanval bezig is. Bal wordt teruggelegd. Luc van Marle schiet, maar hij schiet tegen een Sios verdediger aan, waardoor deze aanval eigenlijk niet uitmondt in een echt grote kans. Zojuist lag het spel stil. Dat gaf mij even de gelegenheid om wat bij te praten met de live blogger van de Stentor. En die wist mij te vertellen dat het zo is dat Teugen in Harderwijk op voorsprong is gekomen. Dat betekent dat zwart-wit achter staat. En als zwart-wit achter staat en Fios voor staat, ja, dan betekent dat dat Fios over zwart-wit heen wipt in de stand. Dat betekent dat Fios op dit moment virtueel derde staat en met deze stand straks de na-competitie gaat beginnen met een thuiswedstrijd. Dus dat zijn op zich gunstige ontwikkelingen. Verder kreeg ik ook al een appje binnen van een van de mensen van GroenWit, de penningmeester al daar, die vroeg mij, goh, hoe staat het bij jullie? Het staat bij ons nog 0-0. Nou, ik wist hem te vertellen dat het hier 0-1 staat. Dat betekent dat VV Heerde afdaalt richting de 11e plaats. En ja, dat vinden ze hier natuurlijk heel vervelend. Maar dat nieuws werd in de Apeldoornse wijk De Maten met gejuich ontvangen. Zo zijn we ook bezig met wat er elders gebeurt. Inmiddels ligt het spel weer stil. De speler van VV Heerde die geblesseerd achter is gebleven op het kunstgras. In de 16, bal is, dat zou eigenlijk een ingooi genomen worden. Zo omstreeks de cornervlag. Maar volgens mij, pin me er niet op vast, maar is het Sil van Vos die even is gaan zitten. Dat betekent dat onze vriend Jan Eilander weer het veld in moet sprinten en aan de bak moet. Ja, voorlopig ligt het spel hier dus even stil. Dus niet heel veel gaande op Sportpark De Molenbeek.
1: Oké, dus nog vrij rustig dan. Dus, maar er zullen vast nog wel veranderingen inkomen. We gaan even een plaatje doen en dan gaan we eens even de slotfases pakken van de beide wedstrijden. Maar dat doen we even met Robert Crayband met Right Next Door.

0: Cray Band met Right Next Door. Ik ben blij dat ik niet zulke buren heb die alleen maar ruzie maken. In ieder geval gaan we gewoon maar weer lekker bezighouden met de sport hier zo. Even kijken bij SCA tegen Epe was het 0-2. Erik, is het nog steeds 0-2?
1: Ja, zo is het nog steeds 0 tegen 2. Dat we hier zo denken rond de minuut 40 zitten op Sportpark de Eeuwlanden. Nog weinig kansen gezien naar de laatste flits. Zo net kon je Huiskamp, Jelle Huiskamp, opstomen namens SV Epe, de linkerkant van het veld. Maar uiteindelijk resulteerde dat niet in een kans voor de Epenaren. Nu wel een ingooipal voor hun eigen dugout. Waar de spelers wel gewoon zitten. Net zo niet zoals bij Heerde dat ze in de schaduw op de tribune hebben plaatsgenomen. Nou is dat hier ook niet zo eenvoudig. Omdat dat, het is natuurlijk niet heel veel schaduw hier op de Eeuwlanden. Wel aan mijn kant gelukkig. Daar staan ook weer heel veel mensen. Staan hier een paar rijen dik. Om lekker te genieten van deze wedstrijd tussen SV Epen en SCA. Nu is het Lokkers die de bal heeft. Maar dat wordt uiteindelijk goed verdedigd door Moerenhout. Terwijl ik ook aan de overkant een spandoek heb gezien van onze collega Rijk van Ark. Die zit hier ook natuurlijk van SV Epen. En daarachter staat volgens mij de vrouw van de trainer van Epen, Bulent Akker. En die hebben een mooi spandoek in elkaar geknutseld met Bulent is een topcoach. Nou, of dat zo is, dat is dan voor hun rekening natuurlijk. Maar goed, als hij kampioen wordt vandaag, dan heeft hij het zeker goed gedaan bij de club van de Park de Wachtelenberg, waar hij 2 seizoenen werkzaam is geweest. En voorlopig volgend jaar nog niet een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Goed, ondertussen gebeurt er niet zo heel veel op het veld. Het is natuurlijk warm, ondanks die drinkpauze. De spelers gaan ook zo meteen over een minuut of 5 rusten. En is het vooral zaak voor SCA om gewoon nog vol gas te blijven geven. Maar voorlopig is het Epen wat al heel lang balbezit heeft. Nu met een lange bal op Justin van Gelder. Maar daar zit Dion Polkamp goed tussen. Die noemde ik zojuist niet. Toen noemde ik Cabellani. Maar dat was ook Dion Polkamp die in die klutssituatie een paar keer de bal wist weg te werken. Hij geeft wel een corner nu weg. Ten faveur van die aanval dus. Justin van Gelder gaat die nemen met de rechts. Daar komt die voorzet weer bij de tweede paal. En dan kan Krijgsman... Nee, het was niet Krijgsman. Het was Suurland die net onder de bal doorgaat. Er moet pluim op snelheid voor die bal gaan. Nou, dat lijkt me niet een hele makkelijke actie. Maar dit doet hij wel slim door een hakje tegen speler van SCA te doen. Maar toch is de ingooi voor SCA. Die gaat snel naar Van der Most. En dan moet die bal naar Tellegen. Maar die is net niet scherp genoeg. En dus kan Nick Krijgsman ertussen zitten. Nu misverstand tussen twee spelers van SCA. Stan Polkamp en Sam van Lohuizen was dat. Maar uiteindelijk is het wel Stan Polkamp die de bal weet te krijgen. Kan nu verder dribbelen. Maar dit is weer niet zuiver. Dit is slordig. Dit is zonde. En dit is waarom SCA voorlopig nog geen grote kansen heeft gekregen. Omdat het in de afronding gewoon veel te slordig is. En dit ook weer van Polkamp. Het was toch wel diep op de helft van Epen. Maar tot een grote kans zit er niet. Nu dom balverlies. En dus kan Luc Berkhoff weg. Meestal is Van Leeuwen op tijd zijn doel uit om die bal weg te werken. En dus komt de SCA daar een beetje met de schrik toch weer vrij. En moet het echt op gaan passen. Want Epen is zo razendsnel in die omschakeling en in die uitbraken. Met de individuele klasse en snelheid van de beide flanken. Maar voorlopig heeft dat nog niet geresulteerd in meer doelpunten. Is het nu een ingooi van de SCA op de middenlijn. En dus nog steeds hier zo de stand op Sportpark de Eeuwlanden tussen SCA en SV Epen 0 tegen 2. En bij deze stand, u weet het ondertussen, is Epen kampioen.
0: Mooi, dankjewel Erik. Dus we gaan even kijken bij de buren weer, bij VV Heerde tegen Matthijs. Is daar ook de slotfase of hoe lang hebben ze nog qua speeltijd?
2: Ik durf het je niet te zeggen, Leo. Met al die drinkpauzes en blessures is het mij duister hoeveel minuten we nou eigenlijk echt hebben gespeeld en wat de scheidsrechter zo meteen gaat bijtrekken. Ik kan jullie wel vertellen dat het zojuist bal was even. Het was heel druk in het strafschopgebied van Fios. Lennon van der Linden gaf eigenlijk kinderlijk eenvoudig een hoekschop weg. Daar wist VV Heerde wel raad mee. Ze hadden duidelijk getraind op een variant. En die variant leidde uiteindelijk tot balbezit van Kortjan Altenburg, zo richting de 11 meter. Hij schoot op doel, dat was veelbelovend. Variant pakte echt goed uit, maar het was heel druk voor de neus van Daniel Crossen, waardoor er een Fios been was dat die bal kon verwerken. Dat betekende ook dat, omdat VV Heerde met zoveel mannen in het strafschopgebied stond van Fios, dat er ruimte was voor een uitbraak. De bal ging heel snel richting Verre Timmer. Verre Timmer. Die houdt altijd wel een verdediger of 2-3 bezig, waardoor Rijn van Wijngeren vrij stond. Rijn van Wijngeren gaf op randje 16 een voorzet. Noah Tuarcela had die bal eigenlijk voor het inlopen, maar ik kreeg de indruk dat hij hem niet echt lekker raakte. De bal belandde in het zijnet, waardoor Noah Tuarcela, het doelpunt te maken, een bijzonder grote kans om Zeepenwist te helpen. Dus het had hier zomaar 1-2 kunnen staan zo vlak voor rust, maar het staat hier nog altijd 0-1. Ik verliet de luisteraar zojuist met een blessurebehandeling. Dat was niet Daan Nijmeijer, dat was Luc van Marle. Die is op het laatste moment toegevoegd aan de basiself ten koste van Elkjaar Dijkgraaf. zag er even ernstig uit, maar de wonderspons van Jan Eilander, ja, die doet waar de naam, ja, die maakte zijn naam, deze naam era, zo moet ik het zeggen. Dus inmiddels dartelt Luc van Marlen hier nog wel rond. Was wel reden voor Raymond van Schoonhoven, de trainer van VV Heerde, om een van zijn wisselspelers aan de warming-up te laten beginnen, maar dat lijkt mij uiteindelijk niet nodig. Ik zag ook zojuist even hoe Jelle Pol de oversteek maakte naar de tribune en Damien Schipper en Sam Oelemans toesprak. Dus het zijn denk ik twee spelers die we zo meteen in het veld gaan zien voor FIOS. Wie dan worden afgewisseld, ja, dat hoort u straks van mij. Verder nog wel een aardig moment, terwijl ik hier nu zie hoe Levi Tuasela wordt aangespeeld door Ferre Timmer. Een voorzetgeving, die gaat van alles en iedereen voorbij. Wordt opgeraapt door Stef Kooldorff. Handig paasje van Kooldorff. Hoort terug in de 16 richting Ferre Timmer. Maar daar is Timo Olde Olterhof die Ferre Timmer de pas dwars zit en een hoekschop weggeeft. Dat gaat hier vlak voor rust nog even gebeuren. Ik zie hoe de kinderen al richting kantine gaan. Daar is duidelijk een zakje snoep beloofd. In ieder geval zullen die kinderen toch nog wel even moeten zien hoe FIOS hier een corner gaat nemen. Ferre Timmer aan die bal, maar die denkt, ja, ik ben eigenlijk ook wel een van de koppers. Laat Levi Tuasela dit maar doen, die is niet echt een kopper. Ferre Timmer besluit ook niet de 16 in te lopen, dus misschien zien we hier ook wel een variant. Nee, gaat niet naar Ferre Timmer, wordt voorgezet. De Wijn van Wijngeren zet zijn koppen tegenaan, maar net aan de verkeerde kant van de paal. In ieder geval vanuit het perspectief van Rijn van Wijngeren. De VV Heerdenaren die zullen denken, wat fijn, daar hoeft onze keeper niet in te grijpen. Ik merk ook, er wordt een corner weggegeven dat daar een FIOS of een Heerenspeler tussen zat. Levi Tuasela slingert die bal alsnog voor, weer Rijn van Wijngeren, maar nu kan hij die bal niet drukken. Nu kopt hij die bal over, zelfs over de ballenvanger, op de kantine, op het terras. En ja, nu is het even wachten voor Vincent Mosser, voordat een van de mannen die daar al aan het bier staat, de bal teruggeeft. En dat duurt allemaal, waardoor de spelers denken, poeh, wat een hitte hier. Ik zag zojuist een hilarisch moment ook even, Daan Nijmeijer, die was bezig met een actie. Die actie was afgerond en hij keek om zich heen en die zag een spons in de, tegen de boarding aanleggen. Die dacht, ach, die is voor mij, dus even het nekkie nat. Zodat Daan Nijmeijer weer verder kon. Inmiddels is de bal door Vincent Mosters gegeven. Lange bal richting Lucas de Jong. Die wint het kopduel. Daar is Daan Nijmeijer weer met zijn koele nek. Maar die verspeelt de bal. Dan is het Christian Baks. Die zit er goed tussen, gebruikt zijn lichaam, speelt Rijn van Wijngeren aan. Rijn van Wijngeren denkt, ho, even temporiseren. We staan voor. Jesse Pardon bal inspelen. Jesse Pardon doet ook de handjes naar beneden. Rustig, jongens, rustig. Combinatie met Maurits Vis, combinatie met Noah Tuasela. Jesse Pardon weer aan de bal. En nogmaals die handjes naar beneden. Rustig, jongens, we spelen dit wel uit. Laten we aan de thee gaan. Stef Kooldorff heeft er nog wel zin in. Die denkt, ik speel nog een paar duels in FIOS 1. Dus let's go. Die gaat, ja. Hij maakt meters. Combinatie met Christian Baks.
0: Ik ga je heel even onderbreken. Even een doelpunt halen bij Erik.
3: Net voor de rust is de wedstrijd hier dan toch wel beslist hoor. En de derde aanvaller van Epe, die maakt ook zijn doelpuntje. Justin van Gelder, de ster aan de rechterkant van Epe, beslist hier in rond minuut 44 toch wel definitief deze wedstrijd. Eerst was het, ik had niet helemaal door, maar volgens mij kwam er vrij aan de rechterkant van het doel. En via de linkerkant was een beetje miscommunicatie binnen SCA op het middenveld. Hij kwam weer heel makkelijk vrij. En ze voetballen natuurlijk zo eenvoudig en technisch. En daar stond hij weer. En hij schoof hem met links in de linker onderhoek. En Ties van Leeuwen kon daar helemaal niets meer aan doen. En dus hebben we nu gescoord Berkhoff, Lokhorst en Van Gelder. Alle drie de aanvallers aan de kant van SV Epe. Kan het nog mooier? Nou, misschien dat het in de tweede helft nog wel een grotere uitslag wordt. We zullen het zien. We hopen natuurlijk een beetje stiekem dat het nog een wedstrijd wordt. Maar desalniettemin, Epe hier zo op 0-3 voorsprong. Dit kan niet meer fout gaan.
0: Nee, inderdaad, Erik. Dat kan denk ik bijna niet meer fout gaan. Maar goed, Matthijs, we onderbraken je even. Maar je mag weer rustig verder gaan met je mooie verslag.
2: Ja, het is hier nog geen rust. Ja, het is God, de wedstrijd daar al beslist. Dat betekent dat we zo'n beetje een kampioen hebben, denk ik. FIOS SV Epe kan lekker gaan freewheelen in de tweede helft. Zo klinkt het althans. Ik hoop alleen dat de mensen aan de Eeuwlanden nog wel even worden verwend in de tweede helft. Inmiddels is hier de bal in bezit van Daniel Cross. Ook hij staat met de armen wijd. En ook hij zegt, jongens, rustig aan, de thee longt. Jesse Pardon wordt ingegooid. Jesse Pardon speelt hem op Maurits Vis. Maurits Vis speelt door, maar ziet hoe geen enkele speler aan de rechterkant aanstalten maakt om de diepte te maken. Waardoor Timo Olde Olthoff die bal prima kan oppikken en die bal richting Davy van Velsen speelt. Davy van Velsen wordt ook niet onder druk gezet door Ferre Timmer. Die staat daar maar een beetje. Die bal gaat terug naar Timo Olde Olthoff. Die krijgt dan een beetje te maken met Noah Tuasela, maar ook niet echt. Dan denkt Ferre Timmer als Davy van Velsen wordt aangespeeld. Ik ga nu wel druk zetten, maar inmiddels is de bal richting Vincent Mostert. En die gaat die bal dan maar lang spelen. Want dat is toch de efficiëntste manier om richting de helft van FIOS te gaan. Maar dan moet Lucas de Jong wel het kopduel van Joris Pol winnen. En dat doet hij niet. Waardoor de bal nu weer in bezit is van Vios. Maar Vios is onzuiver in de passing. Het was Noah van der Linden die Christian Baks wilde aanspelen. Maar die bal gaat over de zijlijn. Waardoor er een ingooi op het programma staat. Dat is dat is Sil van Vos. Die gaat een ingooi nemen zo ongeveer ter hoogte van de middellijn. Hij neemt een aanloop. De bal wordt ingespeeld. Hij krijgt de bal terug, geeft die bal aan Lel. Maar er is niemand die daarop rekent. Waardoor Stef Koldorf zegt, dankjewel. Dankjewel, Heerde. Ik ga even rustig kijken wat ik kan doen met die bal. Ook nul druk op de bal. Dus ja, zegt Stef. Als jullie de bal niet komen halen, dan speel ik hem nog maar even rustig rond. Dan leef je toe Arcela. Leef je toe Arcela wil hier aan een kapbeweging beginnen. Maar doet dat wel op eigen helft. Dat is wat risicovol, maar die bal wordt uitgespeeld door Luc van Marle, waardoor Levi Tuarcela een ingooi mag nemen. Levi Tuarcela krijgt die bal terug van Daniel Crossen. Geeft hem nu een flinke trap de diepte in. En er is Noah Tuarcela aan het lopen. Noah Tuarcela die op rechts even wacht op aansluiting. Die gaat nu het duel aan met Davy van Velsen. Het speelt Verre Timmer op de 16. Dat is gevaarlijk. Die geeft een wippertje. Een wippertje komt niet over Timo Olde Olthoff heen. Waardoor de ingeloper Christian Baks niet gevaarlijk kan worden. De bal wordt opgeruimd door VV Heerden. En het is een ingooi voor Fios. Stef Koldorf speelt Levi Tuarcela aan. Tuarcela neemt hem met de borst aan. Ook geen druk op de bal. Dus die denkt, weet je wat, ik dribbel eens rustig het middenveld in. Komt niet voorbij Vincent Roosendaal. En kan dan de bal kwijt aan Lennon van der Linden. Lennon van der Linden ziet Verre Timmer. Verre Timmer wil een 1-2'tje aangaan met Lennon van der Linden. Maar Lennon kan die bal niet controleren. Waardoor er een VV Heerde verdediger aan kan zitten. Die speelt de bal uit. En we zien nu hoe Christian Baks een ingooi gaat nemen zo richting de korte vlag. Wordt dit een lange variant of wordt Verre Timmer ingespeeld? Nee, wordt redelijk lang genomen richting Rijn van Wijngeren. Maar Rijn van Wijngeren wint het kopduel niet, waardoor dit ook niet gevaarlijk kan worden. Inmiddels is de bal bij Joas Pol. Die zegt, hey Jesse Perdon, Jesse Perdon krijgt die bal. Maar de scheidsrechter vindt het wel mooi geweest. Er is genoeg gespeeld hier. We gaan rusten met een 0-1 tussenstand. Fios op rozen voor de derde plek voor een thuiswedstrijd in de na-competitie. Maar Heerde moet aan de bak, want anders wacht voor hen ook na-competitie. En dat is niet de leuke na-competitie.
0: Nou, oké, dank je wel. Ik hoorde net ook al van Erik dat daar rust is. Dus de beide wedstrijden zijn nu allebei in rust. We gaan even naar Montreal in Canada. Daar wordt dit weekend de Formule 1 gereden. In ieder geval, het was een drukke zaterdag met zowel de sprintrace als de kwalificatie op het programma. En dat levert natuurlijk weer genoeg stof op voor de teams. Fernando Alonso zorgde voor een groot moment van opschudding. Want hij crashte in de sprintkwalificatie en bood meteen zijn excuses aan zijn teamgenoten. Bij Mercedes wordt het heel erg optimistisch. Want Lewis Hamilton zegt dat hij zich dit weekend beter voelt dan het hele seizoen tot nu toe. In ieder geval de teams houden ondertussen strak op de lucht. Want regen hangt natuurlijk ook wel weer boven het circuit. Maar de regenbandjes liggen nog wel klaar, maar ze hebben er nog niet onder hoeven te zitten. In ieder geval, McLaren had het ook erg lastig op de vrijdag, maar ziet toch lichtpuntjes richting de race en bij de sprintkwalificatie was het bij de Mercedes dat de toon zette. In ieder geval, George Russell pakte de sprintpole samen met Kimi Antonelli, die naast hem op de eerste startrij staat. Ook de grote race in Canada staat natuurlijk zondagavond om 10:00 Nederlandse tijd. Nou, daar zijn jullie allemaal weer een beetje op de hoogte. In ieder geval, we hebben ook twee wedstrijden in de derde klasse en SIH tegen SV Epe. Epe staat met 0-3 voor, dus de kampioenschaal kan rustig deze kant op komen. Ik heb begrepen van Erik dat hij ergens bij nog bij Ovios ligt. En we hebben natuurlijk VV Heerde tegen Fios. En daar is het ook rust en daar is het ook 0-1 voor Fios.

0: Womack en Womack, wat blijft je toch een heerlijke plaat. Altijd warm, altijd vol gevoel. Zo'n nummer dat je meteen even laat glimlachen. En terwijl de laatste klanken wegstreven, gaan we naar hier in Heerde gewoon door met iets bijzonders. Want ja, want onze mooie Heerde bestaat dit jaar 850. Een jubileum om trots op te zijn. En dat vieren we natuurlijk samen hier bij RTV 794. Eind van het jaar hoor je natuurlijk, je hoort straks de top 850. Dat was in december. In ieder geval 4 dagen zijn we live. Dus als je leuke muziek hebt, dan kun je altijd je stem uitbrengen.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.

ik zit even op de klas te kijken, maar ja, de wedstrijden waren nog niet begonnen. Dus in ieder geval, dat was ABBA met het heerlijke tijdloze Ring Ring. Een plaat die altijd meteen een glimlach natuurlijk op je gezicht tovert. Fris, vrolijk en helemaal in de Zweedse perfectie. In ieder geval, we schakelen zo door naar iets heel anders, heel wat herkenbaarder. In ieder geval, ik heb het over een ras-echte Amsterdammer die zijn nieuwe plaat heeft uitgebracht met Alleen aan de Bar. Door niemand anders wordt het gezongen dan door Johan van der Meer. Hier bij Radio 794 op de zaterdagmiddagsport.

0: Naar John van der Meer, onze ras echte Amsterdammer. Zit helemaal alleen aan de bar. En wat doen ze meestal aan de bar met z'n allen? Ja, we doen alleen maar biertjes hebben aan de bar. Ik weet niet of bij SCH en Epe, als het ook alweer begonnen is, als ze daar ook lekker biertjes aan het drinken zijn aan de bar. Maar de temperaturen ervoor is het wel lekker. Wanneer, Erik?
1: Nou, het is wel lekker. Maar denk erom dat je niet te veel, niet te snel doet en ondertussen een beetje water drinkt. Want voor hetzelfde geld ga je anders al heel snel eruit. Hè? Als je
0: dat is niet goed.
1: Bedoel in deze toch wel... zeer zonovergoten Pinksterweekend. Terwijl we volgens mij een paar dagen geleden nog blij waren met een graad of 12.
0: Ja,
1: en toen regende het nog pijpenstelen, voor wat ik weet. Maar dat is allemaal forgetten und vergessen. Jawel. Nu zijn we hier zo net een minuut bezig. En zien we dat Lars Krijgsman op de grond ligt. En daar is de verzorging bij aan te pas gekomen. Hopelijk is het niet te ernstig, maar hij kijkt wel naar de grond. En ik hoor nu dat het harde zojuist op voorsprong is gekomen. En dat is dan weer slecht nieuws voor de Heerde, of niet? Een beetje. Komen ze gelijk op punten volgens mij. En dan het doelsaldo van Heerde is -5. De harde is volgens mij wel iets slechter. Desalniettemin. Kijken we hier zo nog steeds naar blessurebehandeling. Laten we hopen dat het niet ernstig is voor de speler die volgend jaar naar VVOG in Harderwijk verkast. En daar natuurlijk zeer fit aan de start wil staan in de eerste klasse. Want daar komt wel nog wat anders bij kijken, wat meer bij kijken. Volgens mij zijn het de hamstrings waar nu aan gemasseerd wordt door de verzorger van Epe. En Licht Krijgsman is nog steeds met zijn hoofd op het veld. En wordt hij nu wel overeind geholpen, is er ook gelijk iemand gaan warmlopen. Verder aan de kant van Epe hebben we nog geen wissels gehad. Wel aan de kant van SCH, daar zijn Wout Beekman en Nathan van Dommel in het veld gekomen. In de plaats van Dion Polkamp en Wessel van der Most. Gaat Krijgsman nu naar de kant. En dan moet hij straks even wachten op het signaal van de scheidsrechter dat hij weer het veld in mag komen. En zo hebben we dus een rustig begin van deze tweede helft. Kan iedereen weer zijn of haar plekje innemen op en rond het veld. Want het is heel erg gezellig druk, zoals ik al eerder had vermeld. Die vrije trap wordt snel genomen. Gaat naar Thijs Tegenman. Die kan in de 16 meter, wordt door Moerenhout wel verdedigd. Maar dribbelt zich vrij, komt de voorzet met links bij de eerste paal. Daar was Stefan Lokhorst ook, maar ook doelman Ties van Leeuwen. Die de bal weet te klemmen en kan uitgooien nu naar Sam van Lohuizen van SCA. Aan de linkerkant van het veld is dat. Nou, met Beekman en Deel nu voorin. Dat kan interessant worden. Dan is in ieder geval een zeer offensief ingesteld SCH. Wat Jordi Fakker hier in de tweede helft in het veld stuurt. Heeft natuurlijk ook niet zo heel veel te verliezen. Staan met 0-3 achter. En zijn dus eigenlijk bij dit verlies vooral afhankelijk van de resultaat. Bijvoorbeeld hier 100 meter verderop op Sportpark Molenbeek. Want als Heerde verliest, dan is SCH sowieso veilig. En dat ze hier zo gaan winnen, die kans acht ik zeer klein. Aan de andere kant, we moeten het ook nog maar allemaal afwachten. Moerenhout nu met een lange bal. Gaat naar de rechterkant van het veld. Door de ingevallen Nathan van Dommelen. Die heeft nu een verdediger tegenover zich. Gaat actie aan. Komt nu Thijs Tegenman. Komt daar helpen. Maar dat doet hij op zich wel aardig. Nathan van Dommelen. Hij houdt er in ieder geval twee man bezig. Maar uiteindelijk verliest hij het wel van Huiskamp en Thijs Tegenman. En die laatste heeft nu ook de bal. Gaat terug naar Huiskamp. Maar daar gaat Nathan van Dommelen dan weer achteraan. Dus wordt de druk gezet voor SCH. Gaat de bal nu wel terug naar doelman Job Vonk. En wordt de druk zetten weer eventjes geannuleerd. Krijgt William Pluim nu de bal in de 16e meter. Ik ben benieuwd hoe lang hij blijft doorspelen vandaag. Kan natuurlijk op zijn ervaring zat 90 minuten aan. Loopt niet heel veel meer, maar is wel handig en slim. Natuurlijk, nu wordt Sven van Echteren, die gaat maar eens even druk zetten. En dan is dit dom balvlies van Pluim. Kan Joep Deel nu eens eentje, maar die aanname is net niet scherp genoeg. Nu gaat de bal op de paal. Via de René Suurland was dat dus van een eigen speler. Omdat dat Pluim even zat te slapen en Joep Deel door kon lopen. Maar die had dan de bal in de kluts net niet even onder controle. Uiteindelijk Suurland die dus de bal op zijn eigen doelpaal schiet. Daar komt Epe dan goed weg aan het begin van deze tweede helft. Anders had het de burger natuurlijk heel veel moed gegeven die uit van SCH kanten. Uiteindelijk is het nu na wat heen en weer gepaasd wel weer Job Vonk die de bal heeft. En dan gaat hij weer naar William Pluim. Nou, enerverend begin zo van deze tweede helft. Waar we dus nu ongeveer 3-4 minuutjes in onderweg zijn. Maar wel een lange blessurebehandeling hebben gehad voor Krijgsman. Maar die kan gelukkig weer door. Hij staat gewoon nog op het veld, de aanvoerder van SV Epe. 0-3 is het hier zo nog. Terwijl de scheidsrechter even zijn veters gaat strikken. En dus geven wij even terug naar de studio.
0: Mooi, dankjewel. Het is nog dus 0-3 daar. En de bal op het aluminium een keertje. En we gaan even naar de buren toe. Daar zit Heerde tegen Vios. Matthijs, hoe is daar de stand? Is er nog verwijzigingen in de opstellingen of is het allemaal hetzelfde gebleven?
2: Staat hier nog 0-1. 1-4 in het begin ook hier zojuist. We zagen hoe Lucas de Jong werd aangespeeld in de 16. Hij kon die bal aannemen, maar zag eigenlijk vrij snel hoe Lennon van der Linden hem op de huid zat. En Van der Linden die kon hem de bal afsnoepen, waardoor Fios aan een uitbraak kon beginnen. Het was Christian Baks die het hele veld overstak, maar vervolgens net niet Noah Touarceda in stelling kon brengen om gevaarlijk te worden namens Fios. Dus we zijn hier toch behoorlijk furieus aan de tweede helft begonnen. Dat is niet meer met dezelfde elf, althans niet meer voor Fios. Terwijl hier nu Christian Baks, misschien moet ik dat even meenemen, de bal aan de linkerkant krijgt. De bal voorslingert, maar verder Timmer niet weet te bereiken. Want het is David van Velsen die de bal opruimt en er een corner van maakt. Maar die bal ligt zo ver in het struikgewas dat dit nog wel even gaat duren. Geef mij tijd om te vertellen dat we inderdaad niet meer met dezelfde elf spelen bij Fios. Ik kondigde net al aan, Damien Schipper en Sam Oelemans. Die zijn binnen de lijnen. Dat is ten koste gegaan van Joas Pol en Maurits Vis. Die zijn in ieder geval bedankt voor de diensten van vandaag. Die staan onder de douche en die gaan zo meteen heerlijk op de tribune zitten om de tweede helft te zien. Ze missen nu, terwijl ze onder de douche staan, hoe Levi Touarceda klaar staat voor de corner. Neemt de bal wordt goed genomen. Jesse Perdon kan die bal. Ja, hij kan die bal koppen, maar hij kopt hem eigenlijk niet op doel. Sterker nog, hij kopt hem als een verdediger, wat hij natuurlijk ook is, van het doel af. Ja, dat is niet zo handig als je mee bent als verdediger om een doelpunt te maken. Maar goed, Jesse Perdon weet hier deze goed genomen corner van Levi Touarceda dus niet verder te verzilveren. Opmerkelijke rust zojuist, want Fios liep natuurlijk met een glimlach richting kleedkamer. En terwijl Fios richting kleedkamer ging, werd nog duidelijk dat Jesper Rozenboom namens Steugen heeft gezorgd voor 0-2 in Harderwijk. Dus dat betekent dat zwart-wit er nog slechter voor staat. En dat was enorm goed nieuws voor de kansen van Fios. Want dat betekent dat de kans nog kleiner is geworden dat de zwart-wit gaat winnen. Maar goed, we hebben ook daar nog een helft te gaan, dus dat gaan we zien. Bij VVH Heerde natuurlijk bedrukte gezichten, want de stand op de ranglijst was zodanig dat VVH Heerde voordeel zou zijn tot een tweetal weken maximaal in de nacompetitie. Maar toen VVH Heerde de kleedkamer uitkwam, was er weer goed nieuws uit, uit Apeldoorn, want daar is het harder op voorsprong gekomen. Dus dat betekent dat VVH Heerde ineens, zonder nou zelf een doelpunt te hebben gemaakt, een positie is gestegen in de virtuele ranglijst. Dat betekent dat VV Heerde en het Harder allebei op 32 punten komen te staan, maar omdat VV Heerde een beter doelsaldo heeft, staat het aan de goede kant van de streep. Dus ook hier zijn de kopjes wat minder strak aan het begin van de tweede helft. Maar goed, VV Heerde zou zichzelf een enorme dienst bewijzen door in ieder geval een punt te halen. Terwijl ik zie hoe hier een voorzet door Jesse Perdon met de koppen toch onorthodoxe wijze wordt weggewerkt. Die bal komt heel laag en Jesse Perdon denkt, weet je wat, wat ik met de voet kan, kan ik ook met het hoofd. Maar hij landt met zijn neus midden in het kunstgras. En de mensen achter het doel bij de kantine, die denken daar een hensbal in gezien te hebben. Dat lijkt me wat creatief. Heeft ongetwijfeld ook te maken met de consumpties die al daar worden genuttigd. Scheidsrechter ziet daar ook verder niks in. En het is Jesse Perdon die met wat een van pijn vertrokken gezicht achterblijft. Intussen is Fios begonnen aan een opbouw. Het is Rijn van Wijngeren die het middenveld oversteekt. Weinig druk op de bal, zoals wel vaker. Je mag hier vandaag gewoon heel rustig het middenveld oversteken. Dat is geen enkel probleem. Rijn van Wijngeren kan echter geen afspeelmogelijkheid zien en speelt de bal terug op Damien Schipper, die Jesper Perdon aanspeelt. Jesper Perdon is inmiddels een beetje hersteld. Speelt verder Timmer aan. Daar gaat Stef Koldorf onvermoeibaar voor de overlap. Trekt daarmee een verdediger met zich mee, zodat Levi Touarceda vrij komt. Die krijgt de bal, ziet nu Stef Koldorf. Stef Koldorf geeft een voorzet. Die voorzet is zwak, wordt door Timo Olde-Olthoff weggewerkt. Maar tel weer richting Stef Koldorf, die het nog een keer probeert. En andermaal een VV Heerder speler raakt. Dus wat ongelukkig is in zijn voorzetten. Maar goed, wat wil je ook van een huis, tuin en keuken rechtsback? Ja, dat gezegd hebbende.
0: Ja, mooi omschreven.
2: Bal is weer in bezit van Fios, want Timo Olde-Olthoff die had even de bal nadat Stef Koldorf dus tot twee keer toe onsuccesvol was in het geven van de voorzet. Gaf de bal een enorme peer, Timo Olde-Olthoff bedoel ik daarmee, en Jesper Don kreeg die bal. Speelde Damien Schipper aan. Damien Schipper heeft inmiddels gezorgd dat via verder Timmer de bal bij Levi Touarceda is. Touarceda speelt Timmer terug, die geeft die bal aan Noah Touarceda. Die denkt, weet je wat, ik schiet nog eens, ik heb het vandaag toch goed op mijn heupen. En ja, raken links naast, het is de Vincent Mossen die bal rustig naast kan kijken. En de bal inmiddels weer in het spel heeft gebracht. Michel Kalkhoven, die gaat er eens vandoor. Die denkt, weet je wat, ik geef hem een enorme peer. Dat scheelt me een hoop energie. Het is nu Jesse Perdon die op de huid wordt gezeten door De snelle Lucas de Jong, maar Jesper Don weet die bal rustig terug te koppelen op Daniel Crossen. Voelt daarna nog even aan zijn neus. Ja, het is toch een harde smak geweest voor Perdom. Misschien had hij deze bal toch met zijn rechter moeten wegwerken. Afijn, Damien Schipper weer in balbezit. Ziet hoe Lennon van der Linden alle tijd en ruimte krijgt om het middenveld in te dribbelen. Van der Linden geeft die bal ook een peer richting Verre Timmer. Oeh, dat ziet er kansrijk uit, maar de scheidsrechter, of de grensrechter, heeft buitenspel geconstateerd. Scheidsrechter neemt het over, waardoor VV Heeren een vrije trap gaat nemen in de persoon van Vincent Mostert.
0: Mooi, dankjewel Matthijs. Dus op Molenbeek is het nog steeds 0-1 voor Vios. Erik, hoe is het bij jou? Is daar al gescoord of is het nog steeds 0-3?
1: Nee, nog steeds 0-3. Hier gebeurt eigenlijk niets. Dus wat dat betreft hebben we wel tijd misschien voor een plaatje.
0: Ja, laten we dat dan maar eens even gaan kijken. Dat moet vast wel ergens lukken. Want... Maar tuurlijk Matthijs, kom jij maar even met je moment.
2: Ja, mooi moment is juist. Scheidsrechter blaast voor een wissel bij Vios. Stef Kolderhoff wordt naar de kant gehaald. Joao Papilaya is binnen de lijnen gebracht. En de meegereisde fans realiseren zich. Dit is voor Stef Kolderhoff na 11 seizoenen de laatste. In ieder geval reguliere competitiewedstrijd. Want Stef Kolderhoff gaat op een lager niveau door. Dus dat leidde tot een, nou ja, staande ovatie wil ik niet noemen. Maar de meeste mensen herkenden wel het bijzondere van deze wissel. Stef Kolderhoff, hij zwaait af. Dat betekent ook dat de aanvoerdersband is doorgegeven aan Jesse Perdom.
0: Oké, okay, dus nou, dat is ook weer dat we dat weer even weten. Dankjewel, Matthijs. In ieder geval, tussen al dat geweld van het voetbal hebben we ook een heel ander geweld. Want sommigen denken natuurlijk ook wel van de supporters van Epe. Die zeggen natuurlijk, en we nemen er nog eentje.

0: Ze zijn altijd met z'n drieën. In ieder geval drie J's met we nemen er nog één. En die kwam speciaal via de app. Kwam die binnen door de vaste supporter van Vios. Door Dirk Wichmans. Dankjewel Dirk voor jouw keuze. Matthijs, hoe is het bij Vios?
1: Nou, ik heb goed nieuws voor Dirk. Het staat hier nog steeds 0-1. Vios leidt. Vios deelt hier ook de lakens uit. De neutrale toeschouwer of de ongeïnformeerde toeschouwer zou zeggen dat het vooral Vios is dat hier nog een doelpunt moet maken. Terwijl het toch echt CV Heerde is dat aan de bak zou moeten. Want ja, als ze op deze manier door blijven spelen, dan worden er weinig kansen gecreëerd. Dan zijn ze echt afhankelijk van wat er gebeurt in de Maten, in Apeldoorn. We zagen zojuist hoe Daniel Cross een bal richting Joao Papilaya speelde. Maar Papilaya maaide vol over die bal heen, waardoor VV Heerde de bal eigenlijk in de schoot geworpen kreeg. Via een ingooi wordt nu het spel hervat. Korsjan Altenburg wordt ingespeeld. Korsjan Altenburg geeft die bal terug. Dan wordt in de diepte naar Nijmegen gezocht. Maar daar zit dan Sam Oelemans tussen. Sam Oelemans speelt Levi Tuarcele aan. En Levi Tuarcele, die heeft er nog wel zin in. Speelt Lennon van der Linden in. Die ook nog onvermoeibaar over die linkerkant. En dartelt, die speelt Levi Tuarcele weer terug in. Die speelt Verre Timmer in. Verre Timmer denkt, ga ik hier nu toch maar even duel aan met Timo Olde-Olthoff. Maar daar komt hij niet voorbij. Dus die bal gaat terug naar Lennon van der Linden. Via Verre Timmer. Verre Timmer krijgt een duw van Timo Olde-Olthoff. En ja, Verre Timmer gaat richting het gras. Probeert het hier denk ik wel een beetje te verkopen als een enorme overtreding. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar de scheidsrechter blaast in ieder geval even op zijn fluitje. Waardoor we ja ook weer even kans zien als speler zijnde om een bidonnetje te gaan halen. Want dat doen ze heel fanatiek. Een aantal spelers van Heerde gaan richting de bank. Ik zie hoe Sam Oenemans hier nu richting de reclameborden gaat. En even een van die natte doekjes van VV Heerde pakt. En denkt, daar kan ik ook een mooi gebruik van maken. Ik zie hier hoe Rijn van Wijngeren een vijandelijke bidon ter hand neemt. Dat gebeurt hier ook nog allemaal langs de zijlijn. Inmiddels is het spel weer in beweging gebracht. De Noah Tuarcele die via Sam Oerlemans richting Rijn van Wijngeren gaat. Christian Baks die krijgt de bal. Die moet dan zijn directe tegenstander voorbij. Dat lukt hem ook nog in twee instanties weliswaar. Maar dan gaat hij richting strafschopgebied en wordt hij toch van de bal gelopen door Sylvain Vos. VV Heerde kan weer aan een opbouw beginnen, maar omdat Vincent Roosendaal de bal niet goed aanneemt, is het een ingooi. Maar ja, de scheidsrechter heeft gezien dat Rijn van Wijngeren daartussen zat. Dus het is VV Heerde die ingooi mag nemen en dan kunnen ze weer beginnen aan een opbouw. Lucas de Jong helemaal teruggezakt, die neemt die bal aan, kopt hem vervolgens door op Ivan van Beek. Ivan van Beek, dat is voor de oplettende luisteraar een van de ingevallen spelers bij VV Heerde. Weet u dat ook weer? De scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding op het middenveld. En het is Vios die hier een... het is niet Vios, het is VV Heerde die via Michel Kalkhoven aan een aanval begint. Timo Olde-Olthoff wordt helemaal aan de linkerkant aangespeeld. Timo Olde-Olthoff ziet hoe veel van zijn spelers richting de 16 zijn gegaan. Maar dan moet hij nog zoveel overbruggen. En er zitten zoveel spelers van Vios op het middenveld dat hij daar eigenlijk niet uitkomt. Hij krijgt die bal wel via Kalkhoven weer terug en besluit dan maar om Sylvain Vos aan te spelen die het over rechts gaat proberen. Speelt die bal richting Lucas de Jong. Lucas de Jong komt niet aan de bal, want Jesse Perdon zit daartussen. Maar die kopbal van Jesse Perdon wordt er Daan Meijer op gepikt. Daan Nijmeijer geeft nu, dat is best wel kansrijk, een voorzetje. En daar is een van de Kalkhovens, die loopt daar de 16 in. Maar Daniel Cross is op zijn post, plukt die bal net voor Kalkhoven weg en voorkomt zo erger. Sterk nog, Daniel Cross staat hier nu, bal aan de voet. Speelt Jesse Perdon in. Jesse Perdon gaat het middenveld nog maar eens in. Weinig druk op de bal. Geen Heerenaar die denkt, ik neem hem hier nu in dit stadium de bal al af. Dus Rijn van Wijngeren wordt ingespeeld. Rijn van Wijngeren speelt weer richting Lennon van der Linden. Die toch wel enorm veel ruimte krijgt. Belangrijke speler in deze tweede helft. Lennon van der Linden speelt hem richting Noah Tuarcele. Tuarcele is hem helemaal komen halen op eigen helft. Dat is, ik weet niet of dat nodig is. Maar goed, hij speelt vervolgens weer Joao Papilaya aan. Die Verre Timmer bereikt. Verre Timmer die ook ver uitzakt. Waardoor hij wel nuttig is op het middenveld. Maar waardoor er weinig bezetting is voor het doel. Nu is het weer VV Heerde die de bal afsnoept van Christian Baks. En weer aan een uitbraak kan beginnen. Maar ook die strandt al vrij snel. Het is weer Jesse Perdon. En het is weer Vios dat aan een aanval gaat beginnen. Ja, het beeld is hier eigenlijk ongewijzigd. De ploegen proberen aanvallen op te zetten. Het is met name Vios dat langer aan de bal is. Maar ook Vios wordt nog niet echt gevaarlijk.
0: Oké, dus dan gaan we heel even kijken bij Erik hoe het daar is. Laatste minuut denk ik.
2: Het kabbelt hier zo een beetje voort. We zitten in de 60ste minuut van de wedstrijd. En het is eigenlijk beide ploegen die hem achterin een beetje rondtikken. En dan af en toe maar eens de bal naar voren peren. Nu net een eerste goede actie van Sven van Echteren gezien. Waar je gewoon aan afleest dat hij niet fit is. Speelde vorige week natuurlijk niet met de hamstringklachten. En nu de eerste 60 minuten verwacht je natuurlijk in dit soort wedstrijden wel wat van hem. Maar het komt er nog niet helemaal uit de verf. Net wel even een mooie actie. Twee man kwijt, schotje. Resulteerde uiteindelijk in een corner voor de SCA, waar verder geen gevaar meer uitkwam. Ja, en verder, Epe heeft nog ook wel een paar kansen gehad hoor. Het kwam een voorzet waar drie man van Epe hem in kon tikken en alle drie deden ze het niet. Dus ja, ze verzuimen wat dat betreft om de score uit te vergroten. We gaan nu ook wissels zien aan de kant van Epe. Onder andere Witterholt komt er zo in en Mason Almorades. Eigenlijk de gebruikelijke wissels van trainer Bulent Akkar. Nu dan misschien laatste aanval nog even mee kunnen nemen. Aan de linkerkant van het veld is het Huiskamp die in de cornervlag is. Maar de bal is over de zijlijn geweest. Dus een ingooi voor SCA. En nu komen ook die wissels. Is het dus inderdaad Bengt Witterholt die erin komt. En Mason Almorades eruit gaan. Luc Berghoff. En Lokhorst, denk ik, zo te zien. Straks meer hier vanaf de Eeuwlanden. Voorlopig 0 tegen 3 nog bij SCA tegen Epe.
0: Dankjewel, Erik. Dus daar wordt gewisseld. Dan gaan we na de klok van 4 uur gaan we weer verder. In ieder geval, VV Heerden tegen Vios staat 0-1. Daar hebben we Matthijs zitten. In ieder geval, na de klok van 4 uur zijn we bij je terug. Tot dan.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
6: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport.
1: Ja, welkom terug hier in het derde uur van zaterdagmiddag Sport. Op de Zintmas is het momenteel 29 graden. En op de velden zal het vast nog wel iets warmer zijn. In ieder geval, Heerde staat achter met 0-1 van Fios. Dus hij staat met de linkerbeen, glijdt hij heel langzaam de na-competitie in. We gaan eens even kijken bij Matthijs, als daar al wat anders in gekomen is op Molenbeek. Matthijs, is nog steeds 0-1 daar bij jou?
2: Nou, misschien moet ik even beginnen met de gevoelstemperatuur hier in het hokje op de tribune.
1: Ik hoor Matthijs niet, dus gaan we even kijken. Oh, is je toch dus?
3: Ik had even het microfoontje omhoog geschoven, maar ik hoorde je net over de temperatuur daar op de zendmast. Nou, hier is de gevoelstemperatuur, gaat ook wel weer richting de 40 graden in het hokje. Het is echt zweten. Maar goed, voor de spelers is het toch nog veel erger op dat hete kunstgras. En dan met name de spelers van VV Heerde natuurlijk, ja. Die met mannenmacht proberen om er nog wat van te maken. Zojuist een mooie kans gezien hoor. Lucas de Jong kreeg de bal aangespeeld. Lucas de Jong dribbelde de 16 in. En je zag hier iedereen op de tribune zo'n beetje gaan staan en zeggen schiet, schiet, schiet, schiet. Maar hij wachtte zo lang dat hij op een gegeven moment omsingeld was door een stuk of 3 Fios verdedigers. En zijn schot kwam dus ook niet echt richting Daniel Crossen. Ja. Dat was echt een grote kans. Tot ontsteltenis van de mensen hier op de tribune kwam dat. Leidde dat niet echt tot een kansrijk schot. Inmiddels zie ik hoe Heerde weer richting Daniel Crossen gaat. En dit is toch wel een kans hoor. Schotje Daniel Nijmeijer. Terwijl toch ook Lucas de Jong meegelopen was. Maar Daniel Nijmeijer ging voor eigen succes. Maar kwam op de benen van Daniel Crossen uit. En dat betekent uiteindelijk ook geen doelpunt opleverde. Maar VV Heerde is nog in de aanval. Nu vanuit de tweede of misschien wel de derde lijn een schot van, ik denk dat het Korsen Altenburg is, die denkt, weet je wat, ik geef hem eens een lel. Maar die gaat tegen de ballenvanger aan, dus er staat hij nog steeds 0-1.
1: Mooi, dankjewel Matthijs. Dan gaan we even kijken bij de buren bij jou op de Eeuwlanden. Dat waren wat wissels, hoorde ik voor het nieuws van 4 uur van Erik. Erik, hebben ze spullen daar ook alweer hervat?
4: Ja, maar ze zijn zojuist eventjes allemaal naar de kant gegaan voor de drinkpauze in de tweede helft van deze wedstrijd. En dat betekent dus dat hier het spel even stil ligt en dat ik ook niet verwacht dat hier in de restant natuurlijk dat hier nog heel veel gaat gebeuren. Als je kijkt naar het spel van SCA, dan dat snap ik ook wel. Ze vinden het eigenlijk wel best. Winnen ga je waarschijnlijk toch niet meer. En om dan nu nog met deze temperaturen tegen deze tegenstander vol gas en druk te gaan geven. Ja, dat zit er ook gewoon niet in bij de ploeg van Jordi Vakker. Die bij Vlagen zeer ongelukkig is hoor. Want het had inderdaad best wel het doelpuntje kunnen maken vandaag. Maar met nog een kleine 20 minuten te gaan. Wordt dat wel allemaal een erg lastig verhaal. Ja, de Epe, dat is natuurlijk gewoon klaar. Hè? Als jij met 0-3 de kleedkamer ingaat en tegen elkaar zegt van nou jongens, dit gaan we echt niet meer weggeven. Ja, dan kan het kampioenschap zo meteen al rustig gevierd gaan worden. Ik verwacht dat we straks nog veel meer wissels gaan zien. Dat er misschien ook nog wel afscheid genomen gaat worden van een aantal spelers met een publiekswissel. Bijvoorbeeld Justin van Gelder en Lars Krijgsman. Maar goed, dat is van later zorg. Aan de kant van SCA staan ook weer 2 wissels klaar. Die zijn er ondertussen ingekomen in die drinkpauze. Ik zie dat Timo Borreman in het veld is gekomen. En volgens mij is ook Wessel Berghorst. Nee, het is Matthijs Lochtenberg die ook in de wedstrijd is gekomen. En onder andere Joep Deel is eruit gegaan. Nou, dat is dus voor de laatste wedstrijd van het seizoen de wissels. Ondertussen gaan we hier zo weer verder spelen. Heeft iedereen weer zijn of haar plek op het veld gevonden? En is het zaak om de laatste 20 minuten hier nog uit te gaan spelen? Er wordt dus vol verwachting gekeken naar de ruststanden op de andere velden. Waar SCA in principe bij het verlies van Heerde dus genoeg heeft om gewoon veilig te spelen. En dan kan dus hier eigenlijk bij een 0-3 verlies ook gewoon een feest gevierd gaan worden. Omdat er gewoon direct lijstbehoud is gekregen. En dat is uiteindelijk gewoon ontzettend knap voor deze ploeg in deze moeilijke derde klasse. En lijkt het een beetje op de wedstrijd tussen Twente en PSV van een weekend of 2 geleden. Waar PSV won met 5-1. Maar Twente Europees voetbal veilig stelde. En was dus ook zeer blij met die uitslag. Goed, William Pluim heeft nu de bal achterin het spel, in het veld op de eigen helft van Epe natuurlijk. Gaat naar Lars Krijgsman en die gaat naar de andere invaller aan de kant van Epe. Jorn van Zuuk, die is ook in het veld gekomen. En nu gaat Justin van Gelder nog met razendsnel is die toch ook op de eerste meters. Dat is genot uiteindelijk om te zien.
1: Hij Erik, speelt vandaag. Ik ga jou heel even onderbreken. Ik moet even naar Matthijs toe, want daar is gescoord. Matthijs?
3: Ja, doelpunt. Het is verre Timmer op aangeven van Noah Tuorsela. Noah Tuorsela krijgt die bal in de 16. Wordt weinig onder druk gezet. kan die bal terugspelen op Verre Timmer. Ja, die moet je vanaf een meter of elf zo'n kans niet geven, want hij ramt hem gewoon achterloos in de kruising. Davy van Velzen ging wel richting de hoek, maar dat was eigenlijk kansloos. 0-2. Dat betekent dat Vios nu echt wel vrij zeker is, langzamerhand, van die derde plek in 3N. En dat is mooi, dat komt ook omdat op de andere velden de tussenstanden best gunstig zijn. Want Jesper Rozenboom, de man die al twee doelpunten maakte voor Teugen, heeft er nog een derde ingeschoten na rust. Ook Juri Pas heeft gescoord. Het staat, als ik me niet vergis, 1-4 in Harderwijk. Het staat 0-2 in Heerde. Dat betekent, Vios gaat volgende week een thuiswedstrijd spelen in de nacompetitie.
1: Kijk,
3: goed nieuws dus. Maar tegelijkertijd is ook het goed nieuws voor Heerde. Want op de andere velden is het harder op een 0-2 voorsprong in Apeldoorn gekomen. Dat al in de 80ste minuut. Dus die wedstrijd die loopt zo'n beetje op zijn einde. En met een 0-2 overwinning van het harde gaan Groenwit en het harde allebei na competitie spelen. Dus ja, Erik had het net al over Twente-PSV. Ik heb inderdaad als Twente-fan die wedstrijd vorige week gezien. Zelden zo blij geweest na een 1-5 nederlaag. Nou, ook hier in, aan de andere kant, dus bij, op Sportpark Molenbeek, lijkt zich zo'n scenario te voltrekken. Verliezen, maar toch blij. Inmiddels is het spel weer in beweging. Damien Schipper die stoomt nog maar eens op. Via een combinatie met Noah Tuaceda probeert hij richting de 16 te gaan van Heerde. Maar daar zit Davy van Velzen tussen. Waar ook Heren weer aan een aanval begint. Maar ja, wat is het perspectief nog van Heren? Ze hebben heel veel moeite om kansen te creëren. En ze moeten nu ja, nog een aardig wat goals maken. Om, nou in ieder geval nog twee goals maken om een puntje te halen. Maar ja, wat geef je dan nog achterin weg? En ja, zouden ze op de hoogte zijn van de 0-2 tussenstand in Apeldoorn? Ik denk het eerlijk gezegd wel, want we hadden zojuist een drinkpauze. Dus ja, alle tijd om even de tussenstanden door te nemen. Goed, slotfase.
1: Mooi, dankjewel Matthijs. Dan komen we straks even bij je terug. Erik, sorry voor de onderbreking. Ga lekker verder met je verhaal nog even.
4: Nee, ik hou het hier ook kort. Net een mooi moment gezien, net als net bij Heerde Vios, waar de aanvoerder eruit ging. Hier ging Sven van Echteren uit het veld. En de ster van dit seizoen van SCA, die wordt bedankt voor bewezen diensten. Geweldig seizoen heeft hij aangedrukt. Hij gaat volgend jaar naar Staphorst. Voor hem in de ploeg komt Wessel Berghorst. En kan Sven van Echteren de laatste kwartiertje van deze wedstrijd vanaf het bankje zien. Het zal bij hem ook emotioneel zijn, want hij heeft toch wel een heel mooi seizoen gedraaid hier op de Eeuwlanden. Maar we gaan...
5: Ja, we zitten hier inmiddels.
1: Ja, oké. Maar die kampioenschaal, Erik, is hij nog steeds bij Ovi Officers of is hij nu alweer onderweg richting Heerde? Dat weet je niet.
4: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar een collega naast mij, die doet ook af en toe verslag. Dus dan moet ik eventjes eruit.
1: Oké.
4: Maar dus ik neem aan dat de KNVB official ondertussen in de auto zit deze kant op.
1: Dan zien we dat zo meteen vanzelf ook weer verschijnen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even een plaatje doen. Want we zijn hier in Nederland allemaal hartstikke druk. Want we hebben heel wat te doen. Een boodschap.

0: Toontje Lager met zoveel te doen. En waar ook heel veel is te doen, dat is natuurlijk op de Eeuwlanden. Er is weer gescoord. Erik.
1: Ja, en weer voor SV Epen. En dit zijn natuurlijk wel de momenten waar je het voor komt doen. Justin van Gelder, ik noem hem al een paar keer. Hij is natuurlijk technisch zeer begaafd. Geweldige speler. Gaat nu twee man voorbij aan de rechterkant van het veld nadat hij de bal kreeg van William Pluim. En dan een strakke voorzet die bij de tweede paal ingetikt wordt door Mason Almorades. Ook hij verlaat SV Epen aan het einde van dit seizoen voor tevens VVOG. En hij maakt dan nog hier voor de Annalen de 0-4. Maar wat is die Justin van Gelder toch bezig aan een geweldig seizoen. Ik heb de eer gehad om hem een aantal keer te mogen zien. Ook al een paar jaar geleden, een paar keer. Toen was het echt nog niet geweldig hoor. En dit seizoen en ook vorig seizoen, toen heeft hij het vertrouwen gekregen van zichzelf en ook van alles eromheen natuurlijk. En kijk hem gaan vandaag ook weer. Wordt hij dan ook nog even de topscorer van deze derde klasse? En op dit moment, want daar reed hij ook nog bovenin mee. Er was ook nog een mooi moment net bij de wissel van Sven van Echteren. Dat is een maatje van hem. En hij kwam ook even naar hem toegelopen toen Van Echteren op weg was naar de zijkant om zich te laten wisselen. Dus
0: Erik,
1: dat is zeker
0: ik moet jou even onderbreken. Dus bij de buurman op Molenbeek is gescoord. Matthijs.
2: Ja, doelpunt Vios. Dit is de definitieve genadeslag voor VV Heerde. Ja, ze waren sowieso al weinig energiek. Ik zie daar hoe op de bank iedereen met een telefoon in de hand voetbal Oost aan het refreshen is. Ze zijn volgens mij niet meer bezig met deze wedstrijd winnen, maar vooral bezig met kijken hoe het in Apeldoorn staat. Intussen was Vios wel gewoon aan het voetballen. Christian Baks ging met de bal aan de voet richting de zijlijn. Gaf een prima voorzet en daar stond Noah Tuarcela. Onbedreigd kon hij die bal binnenkoppen. Daar had de VV Heerde echt wel wat beter kunnen verdedigen. Maar goed, het staat hier 0-3. Verdedigers zullen ook wel met de hoofd in Apeldoorn hebben gezeten. Ik heb goed nieuws voor ze. Het staat daar nog steeds 0-2. Het is weliswaar volgens mijn informatie nog niet afgelopen. Dus er kan nog een klein wonder gebeuren. Maar met 0-3 zijn de krachtsverhoudingen op het veld wel definitief uitgedrukt op het scorebord. Intussen heeft Thomas Prins ook voor de laatste keer gewisseld. Lennon van der Linden en Christian Baks worden naar de kant gehaald. Bedankt voor bewezen diensten. Voor hen in de plaats Thomas Klink, die ook waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd speelt als Fios 1-speler. En Jesper Bourgogne, die twee weken geleden geblesseerd uitviel met wat Achillesbeesklachten. Goed nieuws dat hij ook weer wat minuten kan maken, want die zullen we volgende week in de thuiswedstrijd in de playoffs hard nodig hebben.
0: Mooi, dankjewel Matthijs. Dan gaan we even weer terug naar Erik. Hoeveel speelminuten hebben ze, denk je, nog ongeveer?
1: Hier zo hebben we officieel nog 7 minuten te gaan. En dan weet ik niet of de scheidsrechter heel punctueel gaat zijn met de blessuretijd. Dat is wat mij betreft totaal niet nodig natuurlijk bij deze stand van 0-4. Nee. En ook hier werd het doelpunt van Fios met gejuich ontvangen natuurlijk. Want SEA is bij deze eindstand ook gewoon veilig. En speelt volgend jaar gewoon weer derde klasse dan onder de nieuwe trainer. Die nu nog bij VCO werkzaam is, Henrico Mut. En hij gaat dan met dit team de derde klasse in. Terwijl de trainer van SEA met het team van Epe de tweede klasse ingaat. En dat was op voorhand toen hij daar een contract tekende natuurlijk ook nog helemaal niet zeker. En dat is dus een lichte verrassing voor Jordi Fakkent voor wat dat betreft. Maar goed, hij wil gewoon hier netjes afsluiten op de Eeuwlanden. Veel gevoetbald wordt er hier zo. Of tenminste, ja, er wordt natuurlijk gewoon gevoetbald. Maar de bal wordt nog achterin rondgetikt door beide ploegen. Nu gewoon weer Vondeman en Moerenhout hier met naar elkaar toe pasen. Ja, dat is natuurlijk zoals ik al eerder zei. De druk is eraf. De druk is van de ketel. Epe heeft deze wedstrijd al heel snel in het slot gegooid. En aan de kant van SEA vinden ze het ook wel best. Die kijken natuurlijk met schuin oog, net als wat Matthijs al zei, naar zijn wedstrijd en naar de stand in Apeldoorn. En weten gewoon dat het klaar is. En straks, als we hier zo het eindsignaal gaan horen, dan zal het sportpark uit zijn voegen barsten, vermoed ik. Want iedereen weet al wel dat en Epe kampioen is. Dus dat vindt de ene helft van het publiek leuk. En dat SEA veilig is. Nou, voor wat dat betreft heeft iedereen wat. En is het inderdaad, zoals collega Anton van Noorden zei, een beetje een anticlimax. Want heel veel spanning zat er dan niet op deze wedstrijden. Zowel hier als op Molenbeek. Want het is bijvoorbeeld nergens. Hè. Dat hoop je dan natuurlijk stiekem dat het 0-0 blijft. Of 1-1. En dat het op doelsaldo gaat, et cetera. Nou, de rekenmachines die kunnen opgeborgen worden voor wat dat betreft. Want het harde heeft een dusdanig slecht doelsaldo dat Heerde dat echt niet meer uit handen gaat geven. We hebben hier nu nog een ingooi. Ik zie Bulent Akkar ook nog naar zijn bank kijken. Er staan al heel wat spelers. Er komt dus een publiekswissel aan. Nee, ja, Maurits de Jong die gaat eruit. En William Pluim. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten voor de afgelopen 2 seizoenen in het shirt van SV Epe. Hij gaat volgend jaar assistenttrainer worden van VSCO 61 in Oosterwolde. Hij krijgt een applaus van het publiek. Zeker voor wat betreft het Eper-publiek. Maurits Jong gaat er dus ook uit in het veld komen. Jelmer Kommer onder andere en volgens mij ook Twan Huiskamp. En dan hebben we hier zo dus ook weer wat wissels voor het Epen gehad. Nog een paar minuutjes te gaan hier voordat het allemaal hier gaat losbreken. De vieringen van de titel en de veilige haven. En dan komen we zeker hier nog een paar keer terug.
0: Oké, dankjewel Erik, daar vanaf de Eeuwenranden. Dan gaan we even naar de Molenbeek toe. Even kijken of daar nog steeds 0-3 was daar geworden door Vios. Matthijs, hoe staat het?
2: Ja, ook hier nog een paar minuutjes op de klok. Ik zag de scheidsrechter net naar zijn klokje kijken. Ik weet niet of hij op de hoogte is van de tussenstanden elders. Maar hij moet toch ook zien hoe weinig initiatief VV Heeren nog op de mat legt. Die zal ook wel denken, ja, volgens mij is VV Heeren door de resultaten elders ook wel veilig. En zijn er nu 22 spelers op het veld die het allemaal wel best vinden. Het is wel zo dat Damien Schippers juist in een sprint wel met Lucas de Jonge vrije trap moest weggeven. Dat betekent dat Kortjan Altenburg aan de bal staat. Randje 16, al een beetje op de hoek. Hij staat te kijken. Het is Noah Tuarcela die zijn eentje de muur vormt. Dus dat gaat ongetwijfeld een voorzet worden. De bal wordt binnengelepeld, maar die is zo zwak. Die kan Damien Schipper eigenlijk heel eenvoudig wegkoppen. Gemiste kans, want het zijn toch standaard situaties waar VV Heeren het vandaag van heeft moeten hebben. Een paar kansjes hebben we daaruit wel gezien, maar dit hoorde daar absoluut niet bij. Inmiddels de ingevallen Rico Vos, die achterin de bal aanneemt. Die bal richting Gerrit Kalkhoven speelt. Gerrit Kalkhoven slaagt er niet om David van Velsen te bereiken. Die bal rolt over de achterlijn. Het is toch eigenlijk ook wel heel zwak wat we af en toe hier, moet wel zeggen, van beide kanten soms zien. Dat heeft alles te maken met de hitte en ongetwijfeld ook met het feit dat wat we hier nu zien niet zo heel veel consequenties meer heeft. Maar dan is er wel zo'n jongen als Jesper Bourgogne die net is binnen ingevallen. Die denkt, ja, ik ben hier nu toch. Ik heb toch de oversteek gemaakt naar VV Heerde. Ik heb de voetbalschoenen in de tas gedaan, dus laat ik maar eens een aanval opzetten. Hij stoomt op, slaagt er niet in om Timo Holder-Olthoff te passeren. En Timo Holder-Olthoff die ramt die bal over de zijlijn, waardoor Joao Papilaya weer een ingooi kan nemen. Die geeft hem aan Sam Oelemans. En Sam Oelemans, is ook net ingevallen. Die is ook nog wel energiek, denk ik, maar die krijgt het niet voor elkaar om Max de Roo, die ook is ingevallen, te passeren. En die speelt die bal richting Jesse Pardon. En op die manier kabbelt het hier zo langzamerhand een beetje voort.
0: Oké, dus dus het blijft nog steeds 0-3. En de laatste minuutjes zijn natuurlijk allemaal te vulde ingetreden. En ze hebben natuurlijk ook allemaal een beetje last van de warmte. Ik heb nog een berichtje over de skielerwedstrijden van Heerde. Hier de prestigieuze internationale skielerwedstrijden in Heerde gaat dit jaar helaas niet door. De organisatie kreeg veel te weinig inschrijvingen binnen. Nodig waren in ieder geval 275 rijders, maar de teller bleef steken op 127. Door de concurrentie met andere evenementen in het WK, zoals in Italië, blijven veel buitenlandse deelnemers weg. Heerde normaal een vaste waarde in de internationale skielersport. Zegt het, als het anders moet, dan moet het anders. Maar ze hopen natuurlijk het evenement in de toekomst hier in Heerde te kunnen behouden. Erik, hoe is dat bij jou verder? Nog steeds 0-4? Of heb je niet zoveel meer daar te melden nog?
1: Nee, voorlopig niet. We lopen hier richting het einde van de wedstrijd. 0-4 is het inderdaad nog steeds. Nu een aanval van Epe die afgevlacht wordt door SCA. En iedereen staat al klaar. Ik zie de voorzitter van SV Epe die de schaal volgens mij in handen nu heeft. Helemaal aan de overzijde. Of is het misschien een replica? Dat weet ik niet. De bloemen die komen ondertussen nu ook het veld op. Ja, iedereen weet het nu wel zeker. SV Epe gaat kampioen worden. En daar wordt alvast wat voorbereidingen voor gedaan. Gaan wij straks natuurlijk op weg om een paar reacties op te halen hier vanaf het veld. Maar eerst nog even wachten op het eindsignaal natuurlijk. Een uittrap volgt er nu van Tisch van Leeuwen. En die wordt met gejuich ontvangen door het publiek van SEH. Altijd leuk natuurlijk als het eventjes zich weer laten horen. Het publiek hier zo wat in grote getalen is afgekomen op dit affiche in de derde klasse. En nu voetbalt Epe een beetje van achteruit met Suurland. Die kan een beetje opstomen. Ja, het is gewoon lekker gezapig voetbal. Een beetje zomeravondvoetbal. Alleen dan op zaterdagmiddag. En het is allemaal heel begrijpelijk, want het is warm en het is al snel was het deze wedstrijd al beslist door de 3 doelpunten van Epe in de eerste helft. Ja. Mees en Almarades wordt nu nog wel van de bal gezet door de ingevallen Nathan van Dommelen. Aan de rechterkant van het veld gebeurt het allemaal. Gaat naar Rowan Moerenhout en die gaat naar zijn maatje Christian Vonderman. Benieuwd of hij nog een afscheid krijgt straks of een publiekswissel. Ik denk het niet. Of gaat hij niet stoppen? Oh, dat dacht ik. Excuus. Dan krijgt hij dat niet. Hij gaat gewoon nog eventjes door. Moederhout en Van der Vondeman nogmaals die naar elkaar toe. Misschien hebben zij wel het meeste balbezit gehad deze wedstrijd aan de kant van SCH. Maar voorlopig wordt er gewoon rondgetikt. Is het nu Witterholt, die is ingevallen en die heeft nog energie. Die is jong, die heeft nog zin en die gaat dus druk zetten op keeper Ties van Leeuwen. Maar die lange bal die wordt verdedigd door Epe en blijft er een ingooi staan voor SEH. En worden de bloemen van Epe nu allemaal verzameld. Die kunnen straks uitgereikt gaan worden aan de selectie, aan de trainerstaf en alles daaromheen. Ik zou zeggen misschien nog een keer naar Molenbeek en dan gaan we hier zo kijken of we wat reacties kunnen ophalen als hier afgefloten is.
0: Dat is goed, Erik. Dankjewel. Dan gaan we even kijken op de Molenbeek. Matthijs, hoe is daar nog veranderingen?
2: Ja, spelbeeld ongewijzigd. Het is dat de scheidsrechter niet voor de 90ste minuut kan affluiten. Anders had hij het ongetwijfeld gedaan, want die ziet nu ook wel in. Hier staat niet zo heel veel meer op het spel. Het spel speelt zich grotendeels af op de helft van VV Heerden. Nu is het weer Noah Touarceda die indribbelt. Sverre Timmer, Jesse Pardon probeert te bereiken, maar wel een beuk krijgt van Sil van Vos. En dus mag er een vrije trap worden genomen. Die wordt snel genomen, gaat richting Sverre Timmer. Sverre Timmer speelt hem weer op Noah Touarceda. Touarceda speelt hem weer richting Timmer. Dan gaat hij via Jesper Don naar Levi Touarceda. Is er dan iemand die bal op doel kan schieten? Nee, dat is eigenlijk niet zo. Dus Noah Touarceda denkt, weet je wat, ik schep hem eens voor. Maar daar zit een Heerder verdediger bij, die kopt hem weg. En nu blaast de scheidsrechter drie keer op zijn fluit. En nu is het voorbij. En nu is deze wedstrijd in de boeken. 0-3 voor Vios. Ik heb nog even een tussenstand. Misschien is het dan wel de uituitslag in Harderwijk. Want Teuge is daar op een 1-5 voorsprong gekomen. Dat betekent dat ja, met deze tussenstand Vios derde wordt in 3-N. Dat is best een aardig. Nou ja, dat is een hele goede prestatie. Die is even goed als vorig jaar, tenminste op de ranglijst. Al hadden we daar vorig jaar wel 10 punten meer voor, als ik me niet heel sterk vergis. Vios heeft natuurlijk in een enorme dip gezeten, maar is uit die dip gekomen. Is het seizoen geëindigd met 4 overwinningen op een rij en kan nu ja, met het goed gemoed richting de play-offs. Ik had net nog even wat contact met de mensen die verstand van zaken hebben en mij werd verteld dat op dat moment de virtuele tegenstander voor volgende week Renswoude is. Of dat straks ook nog het geval is, ja, dat zullen de luisteraars volgende week denk ik in onze uitzending wel horen. In ieder geval kan Vios zich opmaken voor het seizoenstoetje. We zijn nog even zaterdag van de straat.
0: Mooi, dankjewel Matthijs voor je bijdrage dan. En ik zou zeggen, je neemt lekker een koud biertje op z'n.
2: Heerlijk.
0: Dat gaat er altijd wel in, toch?
2: Ja, heerlijk man.
0: Mooi, dankjewel. Dus bedankt je wel voor de bijdrage en tot volgende week.
2: Tot de luisteraars.
0: Oké, doei. Erik, hoe is het bij jou?
1: Dan wordt hier nog gevoetbald. Meester Almarades, wil hij dan nog iets meepakken? Het antwoord is ja. En Witterholt ook nog graag. En die krijgt een schotje uiteindelijk niet achter doelman Ties van Leeuwen. Scheidsrechter heeft nu al een paar keer op zijn klokje gekeken. Iedereen staat ook aan de kant van SV Epe. Logisch natuurlijk, want die gaan zo meteen het veld in stormen. De bal wordt hard naar voren geschoten door de keeper, doelman Ties van Leeuwen van SEH. En dan is het uiteindelijk wel een ingooi voor de thuisploeg. Er worden nu allemaal omarmingen gedaan door de banken van SV Epe. Ja, die zijn natuurlijk ontzettend blij, begrijpelijk. Jochem Tellegen nog met de schotten van afstand op Job Vonk. Maar doelman Vonk die eigenlijk niks gedaan heeft de tweede helft. Nu gaan we affluiten. Het is klaar. Het is over. SV Epe is de kampioen in de derde klasse. En dat mag iedereen weten. Hier zo is het feest. William Pluim is degene die de champagne weten ontkurken als eerste. Het is een groot feest. De spelers staan hier allemaal nu op een klontje bij elkaar. Assistenten bij. Er wordt ook met fakkels nu achter het doel afgestoken. De feest is natuurlijk heel groot voor de Epenaren die kampioen worden. Nadat ze vorige week wonnen van Heerde. Die week daarvoor zelf wonnen van Ovios. En omdat Ovios punten liet liggen tegen SEH in een 1-1 gelijkspel, kwam Epe voor het eerst dit seizoen op de koppositie terecht. En dan het zo afmaken vandaag met een klinkende overwinning op SEH. Ja, dan ben je de kampioen met zeker aanvallend gezien zeer goede spelers. En hebben we allemaal genoten van een Justin van Gelder, van een Lars Krijgsman, maar ook zeker van een Luc Berkhoff. Die vandaag ook weer wisten te scoren. Het eindigt hier zo dus in 0-4. Doelpuntenmakers waren Lokhorst, Luc Berkhoff, Justin van Gelder en Mason Almorades. En er komt nu ook weer dat spandoek met de Bulen topcoach. Komen ze nu ook het veld op. Ik ga ook kijken of ik even het veld op kan komen, Leo. Om eventueel een eerste korte reactie op te halen bij de trainer van SV Epe.
0: Is goed, Erik. Ik hoor je zo. Dan halen we hier even een plaatje in. Zet alvast, als je het niet erg vindt. Het is een heel oudje. We gaan hier ook even een ticket ophalen. Maar dan eentje, one way. Eruption.

0: Kap met ticket, one-way ticket. Epe heeft de ticket in de pocket. En Erik hebben we midden op een veld neergezet. En Erik heeft volgens mij de trainer bij zich staan. Erik, goedemiddag.
1: Bulent Akker staat hier naast mij. Hij is zojuist de kampioen geworden. Wat is het eerste wat nu door je heen gaat, Bulent, als je op terugkijkt op het hele seizoen?
2: Ik denk dat ik een hele trots trainer sta. Als je kijkt, begin van het seizoen, toch wel een moeizame start. En als je kijkt dat uiteindelijk dat je een kampioenswedstrijd mag spelen tegen SCA en uiteindelijk ook de kampioenschap binnenhaalt, dan kan ik alleen niks anders dan trots zijn hoe we voetballen, de intensiteit waar we mee trainen als deze groep. Dan vind ik gewoon prachtig dat het uiteindelijk ook uitkomt.
1: Heel even over deze wedstrijd. Wanneer had je het eigenlijk wel in je gaten dat het beslist was?
2: Bij de 3-0 is het al wel beslist. Bij 2-0 eigenlijk ook wel. Alleen wij voetballen niet al te best. Je weet nooit hoe zo'n wedstrijd gaat lopen. Hè. Op het moment dat het 2-0 staat, dan kan er maar een tegenstander zomaar een doelpunt maken. En dan help je ze weer in de wedstrijd. En dat weet je dus absoluut niet. Je wil zo snel mogelijk op voorsprong komen. Daarbij ook kijkende bij Overjos wat daar gebeurt. Dus ja, dan wil je in ieder geval dat je goed voor elkaar hebt met elkaar.
1: Waar lag dit seizoen de ommekeer? Want je bent het voor één keer heb je bovenaan gestaan. Waar lag het verschil dan dit seizoen met bijvoorbeeld Overjos of met Fios, wat in de winter nog bovenaan stond?
2: Het zijn twee dingen eigenlijk. Ten eerste, wij creëerden heel veel kansen, alleen wij scoorden wat moeizamer. Nou, dat ging al een stuk beter. En daarbij gaven wij ook wat minder doelpunten weg.
3: Waar we in het verleden ook
2: wedstrijden achter stonden. En dit jaar ook, en dat is ook een stukje mentale kwestie, kunnen wij die wedstrijden ook omdraaien tot winst.
1: Je moet op de foto, jongen. Gefeliciteerd. Ga ervan genieten.
4: Dankjewel.
1: Bulent Akkar. Hij moet op de foto met de hele staf van SV Epe. Ga ik even op zoek naar Jordi Fakkert. Hij drinkt nu gezellig een biertje met de selectie van SCA. Jordi, dit was de laatste wedstrijd voor SCA. Hoe heb jij je voorbereid op deze wedstrijd, ook als persoon?
4: Ja, niet zoals het gelopen is. Nee, ik denk dat deze wedstrijd na 12 minuten al af was gelopen. Dus de voorbereiding kon eigenlijk meteen de prullenbak in. Voor mij was het wel een bijzondere wedstrijd. Maar goed, ik ben natuurlijk gewoon nog bij SCA. Dus mijn voornaamste doelstelling was gewoon veilig spelen met SCA. Ja, dat is ondanks de uitslag gelukt. Dus misschien nog een kleine teleurstelling van deze wedstrijd. Maar goed, ik denk, we hebben 33 punten gehaald. Ja, daar hadden we vooraf meteen voor getekend. Dus ik vind het echt gewoon heel knap dat... Ja, dat we met deze groep gewoon 2 jaar gewoon prima in de derde klas zijn gebleven. En ook gewoon een beetje onderkant middenmoot hebben gespeeld. Dus dat is prima.
1: Ja, absoluut. Heb je dan meer op de telefoon gekeken naar de tussenstanden elders? Of heb je toch nog wat van de wedstrijd gezien?
4: Eerste helft eigenlijk helemaal niet. Natuurlijk, en op het moment dat je achter staat, dan denk je dat je afhankelijk bent van anderen. Die kunnen jou natuurlijk nog inhalen. Dus dan kijk je daar wel met een schuin oog naar. Dus daar hadden we genoeg mensen op de bank voor die dat gingen kijken.
1: Heb jij nou, als je al kort even terug kan kijken op dit seizoen, nog een aantal hoogtepunten waar jij echt later in je leven ook nog vaker aan terug gaat denken?
4: Ja, ik denk meer het grotere plaatje. Dus gewoon zeg maar de stijgende lijn die we hebben gehad met deze groep. Ik denk dat dat echt een beginpunt en eindpunt, zeg maar.
1: Ja, daar ben je ook zeker onderdeel van geweest. Want ook al onder jou hebben jullie natuurlijk, je zegt het wel even makkelijk, 3 keer handhaving. Maar goed, SCA heeft ook heel lang vierde klasse gevoetbald.

0: Dus zo duidelijk is het helemaal niet. Ja, ik wil het toch nog heel even hebben over Sven van Echteren. Hij was toch wel de man dit seizoen. Hoe heb je nou dat elftal zeg maar ook zover gekregen dat zij ook dat accepteerden, dat hij de grote man was binnen jouw team?
1: Ja, uiteindelijk hij heeft gewoon dit seizoen zijn voeten laten spreken. Ja, dus dan werkt dat respect wel vanzelf. Ja, zo gaat dat denk ik in het voetbal, in een voetbalteam. Als jij gewoon presteert, ja, dan krijg je respect en krediet. Nou, hij heeft het hele seizoen heeft hij doelpunten gemaakt. Ja, dan wordt er ook wel gewoon sneller geaccepteerd dat je wat minder doet in het verdedigen. Ja, dus dat is denk ik geen enkel probleem geweest. Omdat hij gewoon het hele seizoen heeft gepresteerd.
0: Goed, en nou, ja, je ziet het. Je hebt eigenlijk min of meer vorige week heb je 1-1 gespeeld tegen Alvios. Daardoor kwam je Epe op kop. En vandaag winnen zij. Speel jij volgend jaar tweede klasse. Had je dat verwacht toen je daar tekende?
1: Niet verwacht, omdat we toen er nog niet zo voor stonden als nu. Maar ik denk wel een mooie uitdaging, toch? Dus als trainer zijn, wil je ook gewoon een bepaald niveau actief zijn. En als dat tweede klasse is, bijvoorbeeld, is dat prima.
0: Wanneer begin je op de Wachtelenberg?
1: Ik heb eigenlijk zoveel mogelijk geprobeerd af te houden, omdat ik nog gewoon dit wou maken. Dus daar zal de komende weken zal daar wel wat focus op komen.
0: Goed gelijk, heel veel succes.
1: Dankjewel,
0: Jordi. Dat was trainer Jordi Facket van SEA. Ja, hij gaat dus volgend jaar tweede klasse voetballen op de Wachtelenberg. Spelers van Epe die hebben allemaal een medaille ondertussen om de nek. En een bloemetje in de handen. Ik weet niet of we misschien nog eventjes kijken of we de aanvoerder van Epe nog even kunnen spreken. Ik weet niet of dat nog gaat lukken als ik hem even ga roepen. Hij wordt nu gekust. We hebben het natuurlijk over Lars Krijgsman. Hij gaat volgend jaar ook vertrekken vanuit Epe naar de VVOG. Zijn broertje Nick die blijft hier zo. Wordt gefeliciteerd nu. Lars! Ik zal hem eventjes kijken of hij...
2: Ja,
0: het is natuurlijk gezellig hier zo. Gezellig druk op het veld. Er komen ook allerlei mensen hem feliciteren. Misschien moeten we dat eventjes voor laten gaan. Ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Als je kampioen wordt op een ander veld, dan heb je... Gelukkig is het dichtbij. En dus kan ook iedereen die Epe een warm hart toedraagt hier zo naartoe komen. En... gaan we even kijken of er nog wat ruimte is voor een gesprekje. Maar ik denk dat het ophoudt. Want de rij met felicitaties die wordt maar langer en langer. Dus ik zou zeggen, Leo, laten we er lekker een eind aan breien hier zo.
3: Ja, is goed, Erik.
0: En dan hebben we een regulier seizoen er weer op zitten hier in RTV 794 Zaterdagsport. Hebben we, als ik even snel reken, volgende week alleen Fios in de nacompetitie.
3: Ja.
0: En dan gaan we dat natuurlijk ook weer met belangstelling volgen. En was het een mooi enerverend seizoen. Maar goed, daar kunnen we later nog wel op terugkomen. Voor nu is het eigenlijk heel erg simpel. In de derde klasse N is SV Epe kampioen geworden. SEA handhaaft zich en dat is gewoon een goede prestatie. Als je kijkt naar de krachten, de sterkte van deze derde klasse. Dan is dat gewoon echt razend knap. Heerde handhaaft zich dus ook. En dus betekent dat we volgend jaar gewoon weer een mooie derde klasse hebben. Voor zover het nu lijkt als KCVO erbij komt. Maar ja, die spelen ook nog na competitie, weliswaar op zondag. En hoe het allemaal gaat lopen, dat zien we dan wel weer in het volgende seizoen. Voor nu ga ik u groeten vanaf Sportpark de Eeuwlanden. Waar het nog steeds heerlijk lekker weer is, lekker warm. En waar Epe feest viert. En dat is ook terecht, want zij zijn kampioen geworden in de derde klasse. En voor nu een hele fijn weekend en heel graag tot de volgende keer.
3: Dankjewel Erik voor jouw bijdrage. En ik zou zeggen, neem lekker een koud biertje. Dat heb je wel verdiend om een middagje op dat warme veld te staan in Epe. In ieder geval, Epe is kampioen geworden. En Heerde zit in de nacompetitie. En ja, dat allemaal live hier bij RTV 794. Op de zaterdagmiddag op 23 mei 2026. En de temperatuur op de Zintmas is momenteel 29 graden. En de muziek, die blijven ook gewoon lekker doorgaan hier. Een uitje van Casey en zijn Sunshine Band met Give It Up.

Casey en zijn Sunshine Band met het onweerstaanbare Give It Up. Zo'n plaat die je lekker heerlijk in beweging zit. En we blijven in die lekkere, heerlijke cruise. Maar we halen hem wel even dichter bij huis. Sparrigo staat klaar met Just For You. Alles loopt hier door elkaar heen, dus het kan ook allemaal gebeuren hier. Allemaal last van de warmte. We hadden weer een spannende middag. EP is kampioen geworden. Heeft gewonnen met 0-4 van SCH. En VV Heerde speelt de na-competitie, want hij heeft verloren van Vios met 0-3.

0: Spargo met die herkenbare frisse sound waar je meteen in zit. Funky, light en toch zo'n typisch Nederlandse popgevoel. Heb je nog meer van dit mooie muziek willen horen? Dan luister dan in ieder geval iedere dinsdagavond naar de Soul of 79 voor. En dat is presentatie in handen van Hans Blok. En dan zitten we hier van 9 tot 11 uur. En dan ga ik ook nog reclame maken voor mijn eigen programma natuurlijk.
1: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Oh, daar valt hij in één keer uit hier. Dat, ja, dat kan nog gebeuren natuurlijk. Jannes hier ook last van de wereld. In ieder geval, je hoorde Monica, in ieder geval van Jannes. Ook al de koning der piraten genoemd hier bij zaterdagmiddag sport. Zou je het zelf ook leuk vinden om achter de knopjes te zitten? Of dat je ook langs de velden wil staan als verslaggever? Of redactiewerk wil doen? Of andere dingetjes? We zijn altijd op zoek naar mensen die gemotiveerd zijn om lekker vrijwillig aan bij de radio te zitten. Ik laat even een spotje, laat ik even voorbij komen. Dan weet je precies wie we zoeken en wat we doen hier.
1: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

Zeven minuten voor de klok van vijf was Madonna met het iconische Into the Groove. Een plaats die je meteen meeneemt, de dansvloer op. Ritmisch energie en typische Madonna vibe. We gaan een hele andere kant op. We gaan natuurlijk naar eentje met net zoveel gevoel. Marianne Rosenberg staat klaar met Ich bin.

De warme klanken bij Radio 794 op de zaterdagmiddag. Met temperaturen van 28 graden op de Zintmas. Marianne Rosenberg met Ich bin Bidu. We hadden vanmiddag twee wedstrijden in de zaterdagmiddagsport. SIH tegen SV Epe. Epe is kampioen geworden. En die hebben gewonnen met 0-4 op de Eolande. Dat was natuurlijk Erik Smit was daar. Ook bij VV Heerde aan de Molenbeek was Matthijs was daar met Vios. Heerde, Vios is daar 0-3 geworden. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik zou zeggen, een fijn weekend. We eindigen met John van der Meer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

to pass some time. But late at night, when it's hard to rest.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Zijn we klaar, Cor, voor het hele spektakel?
1: Ja. Ja. CD's zijn er, alle 35.
0: Ja, oh, dat is heel mooi. Ja, nou ja, en Karel van Kooten die is ook, ik weet niet waar hij zit, bij familie geloof ik, maar ergens in ver weg gestaan. Dus ik zal maar eventjes zeggen wat hij dan ook nog wel eens zegt. Starte die motoren! Goedenavond en hartelijk welkom. RTV 794 is weer in de ether. Fijn dat u weer bij de radio zit of aan het werk bent. Bijvoorbeeld nog even een paar broekspijpen wat korter maken of zo. En dat kan zijn. Of mogelijk werkt u nog aan de warme maaltijd. Lekkere worst erbij. Heerlijk. We hebben weer een lekker mini-special Thunderbirds programma voor u samengesteld. Vanavond doet de naam mini-special Thunderbirds zichzelf wel eer aan. Want we hebben aardig wat oude liedjes die je op de Nederlandse radio nagenoeg niet meer hoort. Vandaar ook Thunderbirds, het international rescue team van de oude hits. En af en toe dan laat het zich wel horen natuurlijk, hè, maar dat is ook de bedoeling. Met enkele kraakjes op de cd's. Maar ja, de cd'tjes die wij dan hebben ter beschikking en ook gebruiken. Ja, kan wel eens een keer gebeuren dat er een tikje op zit, Cor, of niet?
2: Dat is toch leuk? Vooral als we weer in de maat tikken.
0: Ja. Ja, nee. Zullen we eens een keer doen dat de luisteraars moeten bijhouden hoeveel tikjes of ze gaan.
2: Kunnen het proberen.
0: Ik denk niet dat het echt gaat lukken wat dat betreft. We gaan dan nu ook gelijk maar van start met de band Santa Esmeralda. Met de track Don't Let Me Be Misunderstood. Baby.

0: Een lekker vrolijk begin van deze aflevering van mini-special Santa Esmeralda hoor je met Don't Let Me Be Misunderstood. Nou, er is met de eerste CD van vanavond echt geen misvatting. Want Santana Esmeralda is soms nog best wel te horen op de radio. Heel af en toe en ook nog wel op Radio 794. En Frankie Miller die laat er vanavond ook geen gras over groeien. Hier is de track uit 1977, Love Letters.
1: Starten die motoren!

0: En dus was hij dan, Frankie Miller, met het nummer Love Letters uit 1977, inderdaad. Love Letters was het. Maar zo maak je soms in de klas, dat herinner ik mij nog wel, al een klein briefje met de tekst erop van I love you. En dan moest dat even doorgegeven worden naar een meisje wat...
1: Hoe heette ze?
0: Zo moe van, hè. Maar ook zo moe van, hè.
1: Weet je dat niet meer?
0: Nee.
1: Verdrongen.
0: Het is ook niks geworden, trouwens. Oh, okay. Nee, maar dan zat ze voor je en dan zei ik van met I love you voor een meisje wat voor je zat. Maar de trouwdag die zou dan waarschijnlijk nog wel een tijdje uitgesteld moeten zijn. Maar goed, we gaan ook weer nu snel verder met de groep Fancy en het nummer Wild Thing uit 2001. Wow.

0: Dat was Wild Thing. We kregen een mp3'tje opgestuurd. En ik heb even met Wim overlegd of we dat wel of niet gingen draaien in de uitzending. Maar we vonden het allebei wel een heel goed idee. Het is van een Angela Imkers. En die maakt speciaal een echt mini-special lied voor ons.
1: Oh, ja, vind ik zo leuk.

0: en een oog.
1: Met een lach en een oog. Dan houden we het niet droog, of zo. Angela Imkers was dat. En die kregen we opgestuurd. Dankjewel daarvoor. En als dan de naam Angela Imkers zie, dan denk ik aan de initialen kijkend dat ik wel weet waar die vandaan komt. Maar het is wel heel leuk gedaan. Dankjewel nogmaals gezegd daarvoor.
2: Mini special.
1: Maar we hebben ook nog wel eventjes wat tijd om weer bij te komen, hoor. Maak je geen zorgen. En wel tijd dus voor Simon en Garfunkel samen gezellig op één schijfje. Die het hebben over het kleine stadje, oftewel My Little Town. My little

0: En dat waren ze dan, Simon en Garfunkel. Oftewel Simon en Gar Funkel. Wat is een funkel eigenlijk, Cor?
1: Een funkel, dat is een oud-Amerikaanse konijnenfokker, volgens mij.
0: Hij weet alles, hè, die man. Hij weet alles. Is niet voor niks technicus bij RTV 794. Maar goed, het ging over een klein stadje. Oftewel My Little Town. En dat zou, klein stadje, wat heet. Het zou Epe kunnen zijn, het zou Vaassen kunnen zijn, het zou Heerde kunnen zijn.
1: Of maar, Zalk.
0: Of Zalk, ja, inderdaad ook. Ja. Maar goed, vorige week toen draaiden we een lied van de groep Santana, maar uitgevoerd door de band Fleetwood Mac. Die konden dat trouwens ook heel netjes verwoorden. De volgende track staat nu klaar. Tenminste, dat neem ik aan. Staat die klaar, Cor?
1: Het groene lampje knippert.
0: Ja, ik had het niet anders verwacht. Maar het is wel een track van Santana. Hier is Everybody's Everything. MUZIEK

0: Everybody's Everything was dat van Santana. En zeg eens eerlijk, die had je nog niet gehoord vandaag, denk ik. En daarom hoor je me vanavond in een mini-special. Santana, daar zit Pit in. De Latin rockband zelf, die werd opgericht in 1966 in San Francisco. Door niemand minder dan Carlos Santana zelf. Wist je dat?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Voor de soul-liefhebbers dan nu wel een heel lekker deuntje. De band Mighty Cloaks of Joy. Dat is een Amerikaanse gospelgroep en die is opgericht in 1955. Geniet even mee met het gelijknamige nummer, zoals de band zelf ook heet. Mighty Cloaks of Joy. Ooh.

0: En dat was hij dan, Mighty Clouds of Joy. En daar heb ik nog wel even wat tijd in moeten steken. Want ik denk, hé, die band die heet Mighty Clouds of Joy. En ze gaan zingen over Mighty Clouds of Joy. Ik denk, nou, dat kan haast niet. Moet
1: dat
0: toch
1: is zoals Michael Jackson een nummer maakt over Michael Jackson. Dat is natuurlijk heel raar.
0: Ja, ik neem daar geen genoegen meer mee. Ik ga er eens een brief over schrijven.
1: Dit
0: wordt te gek zo langzamerhand. Hey, lekker tempootje bracht hij van de originele bekende gospelband. Straks krijgt u van ons natuurlijk ook nog wat Nederlandstalige muziek. Maar nu eerst even iets Duitsstalig van zangeres Marianne Rosenberg. Muziek en tekst van haarzelf. En het leuke ervan is, ze zingt over mij. Heb je dat door, Cor? Ze zingt over mij. Hoe is het mogelijk, hè? Ich bin wie du, singst du.

0: Uit 1975 was dat Marianne Rosenberg. En Ich bin wie du. En Wim die had het helemaal goed. Marianne Rosenberg die zong over hem. Ja, das is die ware Liebe, zong ze. Ja, oké. Okay. Kent ze jou, Wim? Dat moet haast wel, dan denk ik, hè?
1: Ja, ik heb er wel een keer een briefje gestuurd waar stond I love you. Die heb ik in de
0: was in de schoolklas nog, ja. En als ze dan toch een hit over je maakt met de Das ist die ware Liebe.
1: Ja, ja maar zij weten het tenminste.
0: Ja, precies.
1: Sorry.
0: Weinig of nog niets hebben we al eens gedraaid van de groep Genesis. Om maar eventjes snel door te gaan. Met het geluid van Phil Collins. Nu vanavond dan wel een mini-special. Hier volgt Appakap. Appakap. Wat is Appakap?
1: Ja, inderdaad.
2: Mini-special met het Thunderbirds Rescue Team van...

0: Dat was hij inderdaad, Abacab van Genesis. Met medewerking uiteraard van Phil Collins zelf. Leuk trouwens, Cor, dat je dat nog zei voordat Genesis werd gedraaid. En het klopt ook echt, hè. Das is die ware Liebe, zingt ze. Dus het is maar dat je het weet. Hè? Hey.
1: Nou, het is nu maar weer serieus dan Willem. Want Gloria Estefan die staat te popelen op de gang. En ze zingt Can't Stay Away From You. En pas maar op, want straks krijgen Gloria Estefan en Marianne Rosenberg nog ruzie om jou.
0: Ja, maar dat is, zal ik even heel kort uitleggen, dat is niet zo erg. Maar dan kan ik gewoon zelf kiezen. Of de linker of de rechter, zou ik maar zeggen.

0: Nou, Cor, zo is het eigenlijk wel genoeg. Zo langzamerhand met die dames. Maar goed, laten we maar snel met de volgende track verder gaan. De band heet Husky en het lied heet Songs of Praise.
1: Dit is Radio 794.

0: Husky was dat. Volgens mij is dat een leuk hondje, toch? Zo'n wollig apparaat?
1: Ook, ja.
0: Ook, oké. Okay. En ja. Het leek ook wel een gospelband. Maar dat is het niet. En dat zou je ook kunnen vinden van de komende band. Dat is Heather May. Met het liedje Keep On Dancing. MUZIEK

0: Leuk hè, Heather May, dat lijkt ook wel een beetje op een gospelband als je dat zo beluistert. Maar dat is het echt niet. Maar nu eerst maar eens even de beloofde Nederlandstalige track Lisbeth List samen met Ramses Shaffy en het lied heet Samen.
1: Mini specials, duo song. Hey.

0: Samen door deze twee grootheden van de Nederlandse showbiz. Lisbeth List samen met Ramses Shaffy. En luisteraars, wat vliegt de tijd toch alweer? Of we komen alweer aan bij een lied van de band Hard Horse. Jawel, met een lied getiteld Let It Ride. En dat lied werd geboren in 1962. Maar ik vraag me af, wat is een hard paard?
1: Ja, die hebben ze heel veel in Rusland. En die zijn dan gewoon bevroren, die paardjes. Vandaar de naam Hard Horse. Geloof je dat?
0: Ja.
1: Mooi. Het liedje zelf dat werd geboren in 1962.

Ik vond deze track Let It Ride altijd wel leuk in de discotheek. Was ook een beetje een aflossertje, zal ik maar zeggen. Maar waar het nu exact over gaat, is me niet geheel duidelijk, de tekst. De volgende wel, van McGinn, Clark en Hillman. Met Don't You Write Her Off. Met andere woorden, als je een leuke vrouw of een leuke vriendin hebt en je hebt eens een keertje wat ruzie of zo, schrijf haar dan niet af, maar leg het gewoon weer lekker bij samen. Hoe mooi kan het zijn toch? Hier komen de heren McGinn, Clark en Hillman.

Ja, McCann, Clark en Hillman waren dat. En zo verzinnen we soms een klein stukje bij de liedjes die we draaien voor u. Bijvoorbeeld even wakker worden hoor. Hier komt een rocktrack van de groep Georgie. Ik wil even waarschuwen, het stof gaat van uw speakers met All Because.

0: was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
1: Dan nu mini-special fans. Ik zei het net al een beetje. Ik heb nog een kleine mededeling voor u. Op de tweede Pinksterdag is er op de markt van Epe bij het gemeentehuis een grote kraampjesmarkt. Daar kunt u van allerlei leuke spulletjes kopen. En dat loopt dan uit van, voor zover het u zelf schikt natuurlijk.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Yeah. Oh, baby.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munju kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munju de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken.